0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Donderdag. 14 mei is het. Goedemorgen, goedemorgen Anneneeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Fijn dat je er bent op Hemelvaartsdag.
3: Ja, gezellig.
2: Want dat is het natuurlijk vandaag. José de Bruin is de hele dag onderweg als verslaggever in Overijssel om verslag te doen van alle Hemelvaartsdag-activiteiten.
3: En een van die activiteiten is in Zwartsluis. Daar beginnen de sleepbootdagen. Maar er is veel gedoe rond een oude sluis.
2: En nog meer infrastructuur die voor problemen zorgt. Het asfalt op de A28 bij Zwolle bijvoorbeeld.
3: En nu wil de provincie de wegenbelasting verhogen om alle reparaties te kunnen betalen.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag. We spelen de vinyl bingo. Een Neeltje, ben je er klaar voor? Met de balletjes?
3: Ik weet het niet.
2: En ook nog heel veel lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Hoor je bij ons tot 9 uur bij...
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Paul Young hoorde je. En Come Back and Stay om 6:07 op Radio Oost. Goedemorgen. Op deze 14e van mei, de donderdag, het is Hemelvaartsdag. Toch staat er het nodige te gebeuren natuurlijk, Hemelvaartsdag, aan een Neeltje.
1: Zeker.
0: Wat is dat ook maar weer?
1: Nou, binnen het christendom wordt herdacht dat Jezus Christus naar de hemel ging. Op de 40e dag na Pasen, toen hij uit de dood herrees. Nou, volgens de Bijbel vertelt Jezus zijn discipelen vlak voordat hij ten hemel vaart, dat ze iedereen moeten vertellen over zijn dood en opstanding. En dat hij ieder zonde wil vergeven. Nou, voor christenen is hemelvaart dan ook een feest van hoop.
0: Nou, dan het doubt. Nog, dat zou voortkomen uit het lopen op blote voeten. Dat deed Jezus trouwens ook. Op blote voeten lopen door de dauw en op gras. Dat zou een helende mystieke kracht hebben.
1: Ik denk niet dat Jezus een fiets had.
0: Nee, maar dat hoeft ook. Sandalen hadden ze toen ook wel natuurlijk.
1: In ieder geval is er op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend al van alles te doen. En dat zei je natuurlijk net. Zo kun je om 7:00 bij Natuurmuseum Holterberg al starten met een vroege wandeling. In de hoop dat je nog wat wild ziet. Niet gratis en een beetje wandelervaring is wel handig.
0: In Hertme begint al om 6:30 de Douwtrappersviering. Al voor de 50ste keer is de viering van de hemelvaart van onze verrezen Heer in het Openluchttheater. Daar zijn wij zo dadelijk ook bij. Wel een jas aantrekken en een kussen meenemen, was het advies.
1: Oké. Je kunt ook in alle vroegte gaan douw zwemmen.
0: Kijk.
1: Dat kan vanaf 7:00 in zwembad De Tippen in Heino. En je krijgt er ook een hemels ontbijt bij.
0: In Vassen rijdt vanaf 7:00 muziekvereniging Sint Cecilia rond op een platte wagen. Tour eindigt vlak voor 10:00 bij de kerk. Daar wordt dan de hemelvaartsmis gehouden. Daarna wordt er nog wat gespeeld door de harmonie.
1: En dan beginnen vandaag in Zwartsluis de nationale sleepbootdagen. Die zijn om het jaar en de haven en de grachten liggen dan vol met historische schepen en scheepjes, sleepboten of duwers. Er is ook sluispop en morgenavond de nacht van Zwartsluis.
0: Ja, maar met zoveel nautisch vertier is natuurlijk wel handig dat de sluis open gaan, dat gebeurt, want de grote Kolksluis gaat open. Dat klinkt logisch, maar is het niet, want Rijkwaterstaat wilde die sluis dicht houden. Vanwege de slechte staat zorgde veel ophef, omdat die sluis de toegangspoort is van Zwartsluis. De sleepbootdagen dreigden dan ook in het water te vallen. Maar na overleg met het gemeentebestuur gaat de sluis nu toch open en is een spoedige renovatie aangekondigd. Maar er is heel veel gedoe rond die sluis. Daar hoor je straks meer over.
1: En we treden even buiten de grenzen van Overijssel. In Washington praten Israël en Libanon weer met elkaar om tot een vredesdeal te komen. Het huidige staakt het vuren loopt zondag af. Dat stelt trouwens niet veel voor, want het Israëlische leger bombardeert steden en dorpen om Hezbollah-leiders uit te schakelen. En Hezbollah schiet ook terug. De onderhandelingen zijn tussen de Libanese en Israëlische regeringen. Hezbollah zit niet aan tafel. De gespreksronde is vandaag en morgen.
0: Amerikaanse president Donald Trump is inmiddels op staatsbezoek in China. Daar heeft hij zojuist een ontmoeting gehad met de Chinese leider Xi. Om 12:00 schuiven ze dan allebei aan het staatsbanket. Sinds het aantreden van Trump zijn de spanningen tussen de VS en China alleen maar verder opgelopen. Vooral natuurlijk door de handelsoorlog. De tarieven waar Trump maar steeds mee komt. Staatsbezoek van Trump aan China is het eerste van een Amerikaanse president sinds 2017.
1: En in Wenen is vanavond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Nog eens 10 landen kunnen zich plaatsen voor de finale op zaterdag. Onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Oekraïne zijn vanavond aan de beurt.
0: Ja, waarbij gezegd moet worden volgens mij dat Oostenrijk automatisch geplaatst is en Frankrijk en VK zijn volgens mij van de grote 5 of zo.
1: Ach, dit is, je bent een kenner.
0: Dit is hem ook helemaal niks. We doen helemaal niet mee. Maar goed, er zijn genoeg mensen die wel zitten te kijken vanavond. Dan de Giro nog. De renners gaan vandaag in de 6e etappe 142 kilometer fietsen van Pestum naar Napels. If you change your mind.

0: uit de nederpop uit de jaren 80. Toontje Lager hoorde je met Zoveel te doen.
1: Het mediaoverzicht.
0: We hebben ook heel veel te doen op deze 14e mei op Hemelvaartsdag. Want we moeten even alle media doornemen. Kranten zijn er niet, Anna-Neeltje. Geen papieren versies althans.
1: Dus we moeten het even doen met wat er op het internet te vinden is.
0: Zo is het. We gaan online.

0: Maar goed, dat was dinsdagavond. Daarna hebben veel politici veel van zich laten horen.
1: Ja, en rechtse partijen blijven maar oproepen tot, weliswaar dan geweldloos, maar wel tot protest tegen de komst van tijdelijke opvang en noodopvang. Goed, andere zaken dan. AD meldt vanochtend dat zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine volop worden verhandeld op de zwarte markt. Onderzoek gedaan door Zembla, daar bericht het AD over. Verslavende opiaten zijn dat, maar ze zijn eenvoudig te scoren, bijvoorbeeld via Telegram of WhatsApp. Komen voor een groot deel gewoon uit apotheken en ziekenhuizen. Je kan tientallen keren per dag de opiatenkluis ingaan en niemand die het merkt. Dus ze worden dan blijkbaar ook gestolen uit de apotheken van ziekenhuizen. Pijnstillers zijn alleen op doktersrecepten krijgen. Normaal schrijft het AD niet gek, want ze zijn zwaar verslavend en de risico's op overdosering zijn groot.
0: Ben je een beetje een Netflixer, Marcel?
1: Bij vlagen. Nu toevallig ben ik weer gestart met een serie, maar ik kijk bijna nooit.
0: Nou ja, dan is het misschien vrij duur als je weinig kijkt. Nou, dan heb ik goed nieuws.
1: Ja?
0: Want nu.nl schrijft dat Netflix vanaf 2027 een abonnement met reclame gaat aanbieden. Nou,
1: noem dat maar goed nieuws.
0: Nou ja, ja. Dan kan je in ieder geval minder betalen. Ja. Of het goed nieuws is, zal voor iedereen anders zijn. Maar dan kan je wel kiezen voor een abonnement dat bij jou past. Nou goed, hoeveel dat gaat kosten en hoe lang die reclameblokken duren, dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar goed, er komt dus wel een goedkopere abonnementsvorm aan.
1: Nou, dat is mooi. En dan kun je denk ik zelf kiezen, of niet? Hoe werkt zoiets eigenlijk?
0: Daar ga ik wel vanuit. Nu kan je ook kiezen tussen verschillende abonnementen. Ook extra duur en dan extra goede kwaliteit op de tv bijvoorbeeld.
1: Zeker. Ons bericht over de wegenbelasting in onze provincie Overijssel heeft ook de NOS-site gehaald. Overijssel wil de wegenbelasting verhogen voor onderhoud van wegen en bruggen. Straks gaan we daarover praten trouwens met gedeputeerde Dadema. Ja, Overijssel, een provincie kan dat doen. Hè? De opcenten verhogen op de wegenbelasting en Overijssel schijnt laag te zitten in de rangorde van provincies en wegenbelasting. Overijssel wil dat verhogen. Ze hebben geld nodig om alle onderhoud te gaan plegen aan bruggen, viaducten, wegen en ook wat nieuwe dingen aan te leggen. Er is extra geld voor nodig en dat gaat dus de automobilist. Dat ben jij en dat ben ik.
0: Ja.
1: Gaan dat betalen.
0: Dat is toch jammer.
1: Dat is deels terecht, maar misschien deels ook niet. We gaan erover. We gaan het kritisch bevragen, de gedeputeerde.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ik ben wel door mijn belangrijkste
1: dingen heen. Ja, ik zie verder ook niet heel veel. Dus het gaat veel over Amerikaanse bezoek van president Trump en de aanval nog afgelopen nacht. Een Russische aanval op Oekraïne over en weer. De sturen ze natuurlijk drones. Maar deze aanval was wel heel erg groot, zegt de burgemeester van Kiev. Grote Russische aanval. Klitschko, dat is de burgemeester daar. De vijand valt aan met drones en ballistische raketten. Er zijn ook doden bij gevallen. Heel veel meer lees je online vandaag.

0: Jackie Wilson en Riet Petit. Daarmee is na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anne Neeltje.
1: De politie Oost-Nederland gebruikte vorig jaar vaker geweld. Het aantal incidenten steeg met zo'n 2%. Landelijk was de stijging met 9% hoger. Die stijging is volgens de politie deels te verklaren door de toename van het aantal inzetten. Het meeste geweld werd gebruikt rondom aanhoudingen, onder andere bij demonstraties. De politie ziet een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust, waardoor de politie soms wordt gedwongen om stevig in te grijpen. Er is 38 maanden celstraf, waarvan 20 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 30-jarige man uit Kampen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zou zijn ex-partner en tevens de moeder van zijn zoon na een ruzie hebben mishandeld en proberen te wurgen met een dekbedovertrek. Ook zou hij haar hebben bedreigd. De verdachte leidt aan een persoonlijkheidsstoornis. De psycholoog die bij de zaak betrokken is, adviseert om dit mee te nemen in de eis. En het is hemelvaart en dat betekent dat veel mensen traditiegetrouw vroeg op pad gaan voor een wandeling of fietstocht. Het zogenoemde dauwtrappen. De weersvooruitzichten zijn alleen niet heel gunstig. Vanwege de weersverwachting zijn op meerdere plekken in Overijssel aanpassingen doorgevoerd bij evenementen. Straks horen we daar meer over van verslaggever José de Bruin, want ook zij gaat dauwtrappen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Nou, dan maar eens horen van Margot Ribbering hoe het weer zich gaat ontwikkelen, Margot. Maar gisteren heb je al verteld dat dat er niet per se gunstig uitziet.
2: Nee, maar het is ook niet een en al ellende. Als ik nu kijk naar een radarplaatje met de actuele stand van waar regent het, is het op heel veel plaatsen in onze provincie nu nog droog. Maar in het uiterste noordwesten, in de Kop en ook in het zuiden, het grensgebied met Gelderland, daar zitten al wel een paar regenbuien. De buien zijn minder actief dan gisteren. Gisteren hadden we ook flink wat hagel erbij en onweer in het zuiden van Brabant. Een flinke windvlaag ook daarbij. Maar vandaag zijn de buien wat minder actief. Wel komen ze overal weer terecht. Dus in de loop van de komende uren zal overal wel weer een enkele bui vallen. Dus wat dat betreft is iedereen wel beducht op de regen. En ja, moet je natuurlijk je daar wel op kleden. En verder is het fris vandaag. Op dit moment is het een gaatje of 6 buiten, bij weinig wind, uit een westelijke richting. Nou, we mogen vanmiddag in onze handjes klappen als die temperatuur uitkomt op zo'n 11, 12 graden bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Het is wel zo dat de activiteit van de buien vanmiddag wat afneemt en dat de bewolking af en toe wat gaat breken vanuit het noorden, noordwesten, maar dat het echt helemaal droog wordt en dat het echt helemaal helder wordt, dat is pas in de avonduren.
0: Nou, met blote voeten in het natte gras lopen, dat gaat wel lukken vandaag.
2: Ja.
0: En verder zou ik een paraplu van regenjas meenemen. En Marco, ja, dat is wel het advies voor vandaag inderdaad. En koud dus, ja, die temperatuur, dat is niet fijn natuurlijk.
2: Nee, en dat blijft ook nog eventjes zo. Ook de komende dagen zitten we in koude lucht. Ook morgen hebben we temperaturen van een graadje of 11, 12... met nieuwe buien die zich al vrij vroeg vanuit het noordwesten over het land uitbreiden. Dus af en toe regen. En ook het weekend ziet er wisselvallig uit, met af en toe wat zon, maar ook een paar buien. Minder actief dan die van gisteren. En met een zwakke tot matige noordwestelijke wind is het op zaterdag nog wel fris, met temperaturen van 13, 14 graden. En vanaf zondag gaan we dan met zuidwestelijke winden langzaam omhoog. 17 graden. Midden volgende week, dan is de kou helemaal uit de lucht, Marcel. Dan wordt het 20 graden.
0: Heel goed. De kou uit de lucht. Nou, god dat maar een meer facetten van het leven.
2: Ja.
0: En de wereld, Margot, dat is in ieder geval goed nieuws. En voor vandaag is het maar even volhouden van José. Horen wij straks hoe het is op de Holterberg bijvoorbeeld. Ja, want daar is gaat ze beginnen zo dadelijk. Alhoewel, begrijp dat ze eerst langs een fastfood restaurant gaat. Dat schijnt ook bij te horen tegenwoordig op Hemelvaartsdag.
2: Oh, ja, okay.
0: Dan weet je dat, Margot.
2: Kan tijden veranderen.
0: Tijden veranderen, precies. Misschien ga je er wel op blote voeten naar binnen. Dat zou kunnen. Margot, dankjewel. Ja. Tot over een uur. Ja.

0: De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo. Op Hemelvaartsdag spelen we bij Radio Oost Vinyl Bingo. Met als hoofdprijs een platenspeler. Download nu je bingokaart op oost.nl/vinyl. En doe mee.
2: Vinyl Bingo.

0: Bij de 6:15, je luistert naar Radio Oost. Je hoorde de Rubettes en Sugar Baby Love. Ja, het is Hemelvaartsdag. Traditioneel om het jaar zijn er dan de nationale sleepbootdagen in Zwartsluis. Maar die sleepbootdagen, toch wel een belangrijk evenement voor het stadje, die zouden bijna niet doorgaan vanwege de slechte staat van het onderhoud van een sluis. Rijkswaterstaat wilde de grote Kolksluis daarom niet open doen. Maar laat die sluis nou net de toegangspoort van het dorp zijn. Voor inwoner Jeroen van Hasselt, uit Zwartsluis, is de maat nu vol. Hij nam het heft in eigen handen.
1: Ja, ik ben er echt wel klaar mee, ja. Maar we betalen genoeg aan iedereen. Aan de Rijkswaterstaat, de provincie, belastingen betaal je. Het is gewoon, ja, waar gaat het geld heen, zeg maar wel. Ja, het kleine dorpje moet gewoon niet vergeten worden. Dus ik denk, ja, we gaan gewoon lekker schilderen, wil. We gaan schuren, schoonspuiten en het knapt al op met schoonspuiten. Het was allemaal zo groen als ik weet niet wat. Veel handen maken licht werk. En toen kwam er eigenlijk een beetje een groepje. En toen ja, ontstond er in één keer een bedrijventeam van 42 bedrijven, zeg maar, die meededen.
2: Rijkswaterstaat, die de sluis beheert, is niet blij met deze actie. Vooral omdat zo niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid. De privérenovatie stuit op meer kritiek.
1: Ja, de brug, zoals je ziet, die is... Ja, bijna klaar. Maar ja, helaas mochten we niet verder van de provincie. Want ja, we hadden eigenlijk een beetje met de weg te maken. De weg is van de provincie.
0: Ja, en daar stond bijvoorbeeld een hoogwerker op om te kunnen schilderen. De provincie geeft aan dat die hoogwerker weg moest worden gehaald omdat hij het verkeer belemmert. Maar ondanks het feit dat de brug dus nu niet af is, is ook Johan van de Nationale Sleepbootdagen wel blij met deze actie.
3: Is er toch een signaal van dat deze sluis onderdeel is van de gemeenschap. En daarmee zien ze ook wel dat het niet een eenmansactie is, maar dat het echt een gezamenlijk gedragen iets is. Ja, daar zijn we heel blij mee voor nu. Je ziet het aan het resultaat. We kunnen er weer doorheen. Dus we zullen met de Nationale Sleepbootdagen volop plezier ook hier in de Kolksluis hebben.
2: Inmiddels is de sluis tijdelijk geopend voor de sleepbootdagen, waar zo'n 50.000 tot 60.000 man op afkomen. Na de sleepbootdagen gaat de sluis weer dicht. Rijkswaterstaat laat weten dat ze het niet toestaan als burgers werkzaamheden verrichten aan de sluis. Ze zullen dan aangifte doen.
1: Kijk, als we groen licht krijgen om de brug af te maken, en ook al krijg ik geen groen licht, doe ik het toch. Want zo ben ik, zo zit ik in elkaar. Dus ja, we moeten gewoon verder, want een halve brug is geen brug. We hebben een kroning opgestart, zeg maar, om... Ja, dan kunnen ze allemaal met de QR-code kunnen ze, ja, even alles maar €2 storten. Het moet gewoon netjes blijven. Daar staan we voor.
2: In Zwartsluis hopen ze voortaan zelf de sluis te kunnen beheren. Maar Rijkswaterstaat laat weten dat die taak niet bij inwoners kan worden gelegd.
0: Nou, het is een tragedie rond... Nou ja, nee. Er is wel, het is te zwaar aangezet, hè? Maar ja, goed. Volgende nummer heet Tragedy and Mystery. China Crisis.

0: Prachtige falsetstem van de zanger van de Four Seasons. Je hoorde Sherry.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Door heel veel mensen natuurlijk ooit op een singeltje gekocht. We zitten midden in de Vinylweek. We zijn op weg naar de apotheose aan een neeltje.
2: Oh.
0: Ja, morgen de Vinyl Top 100. Je kunt nog stemmen trouwens gewoon, hè, via de site, via de app. Druk op de knop en vul je favoriete vinylplaten in. Je hebt laatst al verteld dat je niet zoveel met vinylplaten hebt.
2: Nee, nou ja, ik hou erg van muziek. Maar
0: ja,
2: het was
0: zeker
2: toch niet helemaal aan mij besteed.
0: Niet helemaal,
2: misschien
0: ja,
2: een andere levensfase. Ja. En jij dan, Marcel?
0: Mij ook niet meer. Vroeger natuurlijk wel. Ik ben opgegroeid met de vinyl- en cassettebandjes. Misschien moeten we ook de Nationale Cassetteweek maar eens gaan instellen.
2: Ja.
0: Ook mooi zijn. Ik heb er nog heel veel liggen die waarschijnlijk allemaal aan elkaar gekleefd zijn, die bandjes. Maar
2: die
0: goed,
2: je dan ook, deed je dat dan ook vroeger als kind,
0: ja,
2: dat je ze ging, dat je zelf je radioshowtjes
0: nee, dat niet. Maar ik neem ze wel altijd op. En dan zat ik met vingers aan de knoppen om zoveel mogelijk de vervelende DJ eruit te filteren die er dan door het intro heen sprak.
2: En dan ben je zelf die vervelende
0: ja,
2: DJ.
0: Ja, dat ben ik het zelf. Ik probeer dat altijd wel gepast te doen om er doorheen te zitten. Maar goed, dus ik moest, want mijn vader zei altijd, ja, jij zou LP's kopen, er staat één goed nummer op en de rest is niks. Cultuurbarbaar.
2: Jij hebt dezelfde hetzelfde zonnige karakter als je vader.
0: Ja, ik heb hetzelfde zonnige karakter als mijn vader. Ja, ik stimuleer dat wel. Albums, dat is natuurlijk mooi. Maar goed, ik had inderdaad wel later, toen ik het zelf mocht beslissen en zelf geld had verdiend, ben ik wel LP's gaan kopen inderdaad. Dus ik heb wel twee kratjes vol staan. Ze staan nog op zolder en ik durf eigenlijk de zolder niet op.
2: Waarom niet?
0: Om te gaan zoeken. Dan,
2: bang voor
0: dan
2: spoken.
0: Dan haal ik veel overhoop. Laten we daarop houden. Maar er staan nog wel wat klassieketjes inderdaad in. Morgen dus, de Vinyl Top 100, hebben we ook platenbaas hier te gasten die van alles gaat vertellen over vinyl. Hij neemt het nodige mee.
2: Oeh.
0: Je kunt een mooie prijs winnen. Een gepersonificeerde vinylplaat met jouw favoriete nummers erop op vinyl gedrukt.
2: Nou, dat is wel bijzonder.
0: En vandaag een pick-up is een van de prijzen in de Vinyl Bingo. Die gaan wij ook spelen vandaag. Wij spelen er vrij weinig aan. Maar wij laten straks na 7 uur al de eerste platen horen waar een bingo-nummertje bij zit.
2: De reden genoeg om te blijven luisteren vandaag en morgen.
0: Zo is het. Ben je wel fanatiek bingo-speler? Ik zie jou wel aan voor een bingo.
2: Ik heb heel erg lang geleden ooit nog wel een keer gebingo'd. Maar fanatiek, dat zou ik mezelf niet willen noemen.
0: De kaarten heb je al in huis of kun je nog altijd aanvragen via de site. Ga ook richting de knop Vinylweek en dan vind je hoe dat moet. Horizontale rijtjes, diagonale rijtjes, hele kaart vol. En wacht de mooie prijzen.
1: De Vinylweek op Radio Oost. Adol. Adol. Adol.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De politie Oost-Nederland gebruikte vorig jaar vaker geweld. Drie boeren moeten afgesloten recreatiepaden aan de Grote Lutterveldweg en de Stadsweg in het buitengebied van de Lutte weer openstellen. En er is 38 maanden celstraf geëist tegen een 30-jarige man uit Kampen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat en meer lees je in de app en op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. Vier mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
3: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
2: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
4: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
2: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost gaan we natuurlijk dauw trappen op hemelvaartsdag. Aan een Neeltje, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Marcel.
5: Wij hebben al dauw getrapt natuurlijk, wij waren vroeg op.
6: Ja, maar ik ben niet op de fiets of wandelend hierheen gekomen.
5: Ook niet op blote voeten, nee.
6: Ik heb gewoon schoenen aan.
5: Kijken wat José de Bruin straks gaat doen. Zij trekt vandaag door de provincie om alle activiteiten op hemelvaartsdag te verslaan. Je hoort ook over de wegenbelasting in Overijssel. De provincie wil die namelijk ophogen. En muziek hoor je straks uit de jaren 60, 70 en 80, want we zitten in de vinylweek. Je hoort muziek van Ike en Tina Turner en van Kim Wilde.
7: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Acito Stadion? Score nu je tickets via heracles.nl.
8: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.
13: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
1: De Vinylweek op Radio Oost.

0: wakker worden op Hemelvaartsdag met Kim Wilde. Je hoorde The Kids in America.
1: Marcel Oosten.
0: Het is donderdag de 14e van mei, Hemelvaartsdag. Dus goedemorgen aan Aneeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Fijn dat je er bent op deze vroege Hemelvaartsdag. Je hoort straks over de verhoging van de wegenbelasting die de provincie wil doorvoeren. Ja, dat geld is nodig. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van bruggen, viaducten en wegen.
2: Goed nieuws voor automobilisten rond Zwolle. De beschadigde spitsstrook op de A28 is vannacht gerepareerd. Die rijstrook was deze week dicht en dat zorgde voor veel vertraging. Op meer plekken in ons land is het mis op de weg. En dus kijkt Rijkswaterstaat per situatie of een reparatie met spoed moet worden uitgevoerd of op een andere manier moet worden aangepakt. Ze blijven graag op de hoogte van de slechte staat van wegen.
3: Automobilisten kunnen het melden. Dat gebeurt ook wel via ons informatienummer 0800-8002... Maar we hebben ook weginspecteurs die dagelijks over de weg rijden en ons meegeven waar er slechte plekken zitten. En ook onze aannemers doen dat voor ons. Dus we hebben wel een redelijk beeld van waar allemaal er problemen zijn op het asfalt. Maar om dat zo te houden, hebben we ook gewoon veel geld en aannemers nodig om dat werk orde te kunnen houden.
2: Voor nu is de A28 rijstrook weer gerepareerd, maar het gaat wel om een tijdelijke reparatie. Op een later moment wordt de boel bij Zwolle definitief aangepakt.
0: Ja, dat is een rijksweg, de A28. Dan zijn de kosten dus voor Rijkswaterstaat. Maar andere infrastructuur komt voor rekening van de provincie. En Overijssel wil nu de motorrijtuigenbelasting verhogen om oplopende kosten voor onderhoud en vervanging van wegenbruggen en andere infrastructuur te kunnen betalen. Dat zou voor de Overijsselse automobilisten een gemiddelde verhoging van een paar tientjes per jaar betekenen. De provincie verwacht dat er richting 2030 jaarlijks zo'n 15 miljoen euro extra nodig is om de infrastructuur op niveau te houden. We spreken gedeputeerde Dadema daar straks over na 7:30.
2: Het Rivoli Pretpark project van ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. Van der Most moet zich bij de curator melden, want er zit een paar miljoen verschil tussen de opbrengst van het half afgebouwde park en de leningen die nog uitstaan. Daarvoor wordt beslag gelegd op de bezittingen van Van der Most. Die heeft er nu spijt van dat hij er ooit aan is begonnen.
4: Natuurlijk, ja, dat kan ons voor de kop slaan. Echt, dan denk ik, jongen, had ik dat nooit moeten doen. Ik bedoel, ja. Maar ja, ze hadden we, het was super in het begin. Super, echt waar, met de gemeente ook, alles, kom. En in één keer beginnen ze zo te draaien, die politiek. En ja, daar is er niet meer niks meer te houden.
0: De bouw van dat pretpark Rivoli in het centrum van Rotterdam is in goed overleg gegaan en met steun van de gemeente destijds. Dat nu het faillissement is aangevraagd, valt Van der Most zwaar tegen.
4: Ze hebben met rode lopen binnengehaald en Henny dit, Henny dat en... Op een gegeven moment halverwege gaan ze tekeren. Zijn er wel eens Partij van Arbeid en nog een stadpartij die zegt, oh, dan kunnen we mooie woningen bouwen. Nou, kijk, als ze tegen mij gezegd had, Henny, je moet dan en dan, of dit of dat, dan had ik het gedaan. Als ze gezegd hadden, ja, in 2030 moet je weg, dan had ik nooit aan begonnen. Henny, je moet dan en dan klaar wezen. Of ik had gezegd, nou, dan ben ik dan klaar in, maar dan had ik geen 60 miljoen investeerd, maar 20 misschien of 30. Maar ze hebben niks gezegd, ze hebben niet keer zo halverwege dat je heel druk bezig bent met het concept. En dan zeggen ze van, we gaan de woningbouw maken, ja, dan ben je verloren.
0: Overijssels ondernemer Henny van der Most, we konden hem gisteren even spreken, straks hoor je het hele gesprek. Ja, Hemelvaartsdag is het vandaag, dat is voor veel mensen reden om vroeg op te staan en te dauwtrappen. Dat betekent dat je dan van alles kunt ondernemen. José de Bruin is ook aan het dauwtrappen. José, goedemorgen.
5: Hey Marcel, heel Anneneltje, goedemorgen.
0: Ik hoor vogeltjes bij je, dat is een goed teken.
5: Ja, maar als je heel goed luistert, hoor je verder helemaal niks. Nee, het valt me tegen. Misschien is het het slechte weer. Misschien is het te koud. Ik weet het niet. Als je nu aan het luisteren bent en denkt, ja, maar haha, ik ben al om 5:00 ochtends mijn bed uitgegaan en ik ben helemaal druk aan dauwtrappen. Laat het me dan vooral even weten, want ik ben de hele Holterberg al overheen geweest. Niemand, helemaal leeg, leeg, leeg, leeg, leeg.
0: Ja, dan
5: ik dacht, ik ga eens eventjes...
0: Dan helpt het weer natuurlijk niet mee, hè?
5: Nee, dat helpt zeker niet mee. Dus ik dacht, we gaan naar een fastfoodketen. Misschien zijn mensen daar nog even lekker zichzelf aan het volstouwen voordat ze gaan. Niemand, gesloten, dicht. Toen dacht ik, dan gaan we naar Hertme, want daar heb je altijd de openluchtviering, weet je wel?
0: Ja,
5: die
0: missies
5: met hemelvaart doen. Precies, al jaren doen ze dat. Het 50-jarige jubileum hebben ze vandaag, dus ik dacht, ze pakken groots uit. Confetti, kanonnen, alles. Ze hebben het verplaatst naar binnen in de kerk, want het is te koud en het is regenachtig en het is nat. Dus ik ben wel in Hertme en daar is het gelukkig wel warm in de kerk. Ik sta nu even buiten, want ik vind het ook zo wat om door een dienst heen te gaan zitten, ouwe hoeren. Maar daar zie je mij zo meteen, dus even.
0: Heel goed, dan horen we jou. En inderdaad zien voor mensen die meekijken met Visual Radio. Dan zien we je zo dadelijk ook in Hertme. Maar ja, dan ben ik wel benieuwd, José. En dan moet je de hele dag nog door. En dan begin je zo aan Hemelvaartsdag. Och.
5: Ja, maar het is echt... Ik heb denk ik nu net 2 uur in de auto. Mijn wekker ging om 4:15. Ik ben 2 uur lang onderweg geweest door onze provincie kriskras. We hebben elk bospaardje gehad. We hebben elk laantje ingekeken. Maar we vinden echt helemaal niemand.
0: Nee. Nou, dat is een treurig begin van de dag. Het wordt vast beter op Hemelvaartsdag. Het is een dag van hoop,
5: Is het precies. Van hoop en liefde heb ik net gehoord. Dus uiteindelijk komt alles goed.
0: Hou ons op de hoogte, José. Na 7:30, dan horen we jouw bevindingen in Hertme. In ieder geval daar waar het vanwege de kou traditionele hemelvaartsdienst naar binnen is verplaatst. Ach, José, neem maar eens een kopje koffie hier. Er is vast wel krentenweggen. Komt vast goed.
5: Even een beetje opwarmen. Ja, ga ik nu even doen.
0: Mooi zo. En wat er in ieder geval wel is, tot zo, José, wat er vandaag in ieder geval wel is, zijn de Nationale Sleepbootdagen.
1: Die zijn vanaf vandaag in Zwartsluis. Die zijn om het jaar en de haven en de grachten liggen dan vol met historische schepen, scheepjes, sleepboten of duwers. Die sleepbootdagen zouden bijna niet doorgaan door de beslissing van Rijkswaterstaat om de grote kolksluis niet open te laten gaan. Die sluis is de toegangspoort van Zwartsluis, maar verkeert in slechte staat.
6: Rijkswaterstaat die voelt de impact niet aan. Rijkswaterstaat kijkt puur technisch naar dit sluizencomplex. Het is natuurlijk een technisch verhaal, alles is beweegbaar. Maar wat het nou doet voor de leefbaarheid en de vitaliteit van een dorp, dat wordt vooral niet meegenomen. Ja, de budgetten zijn niet meer beschikbaar, dus de renovatie gaat echte ijskast in. Dat kan voor mij ook als een donderslag bij heldere hemel.
1: Maar na overleg tussen het gemeentebestuur en Rijkswaterstaat gaat de sluis nu toch open. Is een spoedige renovatie aangekondigd en gaan de sleepbootdagen dus door.
0: Het zal toch maar gebeuren dat die ook nog niet doorgaan op deze Hemelvaartsdag.
1: Ja, dat zou
0: wat
1: er niet
0: moeten we dan
1: kunnen.
0: Naar de Meubelboulevard? Ja, die is ook dicht, denk ik, eigenlijk op Hemelvaartsdag. Enfin, u vermaakt zich wel. En anders gewoon lekker blijven luisteren naar Radio Oosten, de Vinylweek.

0: Ike en Tina Turner toen ze nog als duo optraden en er nog geen ruzie was. River Deep en Mountain High. 7:15 geweest, 7:18 al. Je luistert naar Radio Oost. We zeiden het net al even, het Rivoli pretparkproject van ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. Dat was het nieuws van gisteren. Er zit een paar miljoen verschil tussen de opbrengst van het half afgebouwde park in Rotterdam en de leningen die nog uitstaan. En daarvoor wordt er nu beslag gelegd op de bezittingen van Van der Most. Hij moet zich morgen bij de curator melden en heeft geen idee wat hem daar te wachten staat.
1: Weet ik niet.
0: Dat weet u nog niet.
1: Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dus ja. Nee,
0: het is wel zo dat u failliet bent verklaard. Dat heeft u dus ook nog nooit meegemaakt.
1: Rivoli, hè? Rustig.
0: Oké, niet uw hele concern.
1: Nee.
0: En waar zit hem dat dan in, dat failliet verklaard? Er zit een verschil tussen dat wat het nog heeft opgeleverd en wat het heeft gekost?
1: Ja, de financier die had er 7,5 miljoen in gestopt. En dat is opgelopen naar 12 met boeterentes. En die wil die boeterentes ook allemaal netjes beuren. Dus die denkt, dan kan ik allemaal netto verdienen. En nu gaan ze verder dat geld ophalen, omdat het pret maar 6,5 miljoen opgebracht heeft.
0: En zag u dit wel aankomen, of is dit toch een heel onprettige verrassing?
1: Ja, ik had nooit gedacht dat die mensen... Ik denk, hoe moet ik het wel zeggen? Ja, ze hebben niet alles gebeurd. Ze hebben de 7,5 miljoen niet allemaal teruggekregen. 6,5, maar ja, door rentes en boeterentes is het nu 11 geworden. Dat is business. Ja. Dat is net op geld.
0: Wat heeft het voor uw persoonlijk vermogen dan voor consequenties?
1: Nou, ze gaan verder. Ze willen die 4 miljoen, die willen ze ook hebben.
0: Ja.
1: Nou, dan zeggen ze, dan gaan we, ik heb voor getekend. Ik bedoel, ook privé. Ja, ik bedoel, als een bank bij jou een hypotheek afsluit, dan kan je ook privé tekenen. En ik ook. Ik bedoel, als ik er zelf niet in geloof, dan kan er niemand meer geloven. Nou ja, nu proberen ze op alle manieren die 4 miljoen, en dat zal wel oplopen naar 5, 6, denk ik. En die willen ze proberen binnen te halen via de andere bedrijven en privé.
0: Ik wou net zeggen, want dan komt het dus aan op uw privévermogen.
1: Dat kan.
0: En heeft het dan consequenties, of kunt u dat al overzien eigenlijk, dat het consequenties heeft voor al uw andere ondernemingen?
1: Nee, ik kan de consequenties niet overzien.
0: Nee.
1: Een ramp. Okay. Wat er gebeurt. Ja, dat is toch een ramp. Ik bedoel, ik wil

0: zaken.
1: Ja, ja. Kan.
0: Daarnaast kwam er ook nog een beschuldiging van diefstal bij. U zou meerdere spullen van dat park hebben weggenomen.
2: Nou ja, ik heb wat meegenomen, klopt. Ik bedoel, dan loop ik niet voor weg. Maar ja, ik bedoel, ik was niet vierd.
0: Nee.
2: En ik had privé spullen daar liggen. En ik had spullen van leveranciers daar liggen. Die moest ik dan betalen, dus die heb ik netjes teruggegeven. Nou, ik heb nog wat staan van andere WV's, van het rondmateriaal van onze materieeldienst. Nou, en ik heb misschien wat meenemen en die krijgen ze netjes terug. Ik bedoel, ja, maar ik was niet verhuurd. Ik denk, nou, dan zal dat als je morgen een huis verkoopt. De inventaris mag je, daar ging ik vanuit dat ik dat houden moet. Maar ja, helaas. Stond er in de kleine lettertjes weer in, snap je? De kleine lettertjes. Ja. Boetergent, al die kleine letters. Dus ik zeg wel eens, mensen, lees de kleine lettertjes goed, want...
0: Geeft wel de indruk van een keiharde business deal in dit geval. Had u misschien iets anders verwacht van een gemeente, zo in dit geval de gemeente Rotterdam?
2: Nee, dit was niet van de gemeente. Ze hebben met de rode loper binnengehaald en hennie dit, hennie dat. En op een gegeven moment halverwege gaan ze tijd keren. En ja, dan zijn er wat Partij van Arbeid en nog een stadpartij die zeggen, oh, dan kunnen we mooie woningen bouwen. Nou, kijk, als ze tegen mij gezegd had, hennie, je moet dan en dan of dit of dat, dan had ik het gedaan. Als ze gezegd hadden, ja, in 2030 moet je weg. Dan had ik nooit aan begonnen. Hennie, je moet dan en dan klaar wezen. Of ik had gezegd, nou, dan ben ik dan klaar. Maar dan had ik geen 60 miljoen investeerd. Maar 20 misschien of 30. Maar ze hebben niks gezegd. Ze hebben niet keer zo halverwege dat je heel druk bezig bent met het concept. Om iets moois te maken. De laatste 5 miljoen die nog ontbrak. Ja, en dan zeggen ze van we gaan de woningbouw maken. Ja, dan ben je verloren.
0: En in deze tijden hebben ze natuurlijk inderdaad een nieuwe woning hard nodig. Maar heeft u achteraf verspijt van dit project?
2: Natuurlijk, dat kan voor de kop slaan. Echt, dan denk ik, jongen, had ik dat nooit moeten doen. Ik bedoel, ja. Maar ja, ze bedoelen. Ja, ze hadden. Het was super in het begin. Super, echt waar, met de gemeente ook. Alles, kom. En in één keer beginnen ze zo te draaien, die politiek. En ja, dan is er niet meer niks meer te houden.
0: Nu komt het wel heel dicht bij u, hè? Want ook uw privé, uw landgoed, staat nu op het spel.
2: Nou, dat kan, ja. Dat is zeker frank, heel frank. Ja. En ik heb ik nog één doorgeschoten had, of ik had dit gedaan of gestolen. Ik had wat van gekke dingen, dan denk ik, ja. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik heb 2500 man werkgelegenheid geschept. En niet gekocht, hè. Je hebt heel veel bedrijven die kopen werkgelegenheid. Maar ik heb het echt geschept. Alles waar is. Nou, daar ben ik zo trots op. Nog dat een van Tess Deel dat overgenomen heeft. Dat is toch super.
0: Meneer Van der Most, dank dat u ons even te woord wilde staan.
2: Oké. Okay.
0: Hennie van der Most, ik kon hem gisteren even spreken. Hij is dus failliet verklaard om in ieder geval het Rivelo Pretpark project in Rotterdam. Hij moet zich melden morgen bij de curator.

0: Robert Palmer en Best of Both Worlds op deze hemelvaartsochtend. Beetje treurige hemelvaartsochtend. José de Bruin meldt zich zo ergens uit de provincie, waar ze net al heeft verteld, is dat het overal rustig is. Dus ja, maar horen wat dat voor een verslag zo dadelijk wordt. Maar er zitten wel mensen binnen in een kerk voor de Hemelvaartskerkdienst. Dus daar hoor je straks meer over. En over het weer voor Hemelvaart, daar hoor je straks Margot Ribbering. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
13: De Raad van State heeft geoordeeld dat de Enschedese burgemeester Rudolf Bleker terecht een gebiedsverbod heeft ingesteld tegen een lokale drugsdealer. De man kreeg een verbod van 3 maanden omdat hij rondhing in het centrum en rond het station van Glanerbrug. Zelf vond hij niet dat hij de openbare orde had verstoord, maar voor de Raad van State zijn de feiten meer dan helder. De politie Oost-Nederland gebruikte vorig jaar vaker geweld. Het aantal incidenten steeg met zo'n 2%. Landelijk was de stijging met 9% hoger. Die stijging is volgens de politie deels te verklaren door de toename van het aantal inzetten. Het meeste geweld werd gebruikt rondom aanhoudingen, onder andere bij demonstraties. De politie ziet een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust, waardoor de politie soms wordt gedwongen om stevig in te grijpen. En 3 boeren moeten afgesloten recreatiepaden aan de grote Lutterveldweg en de Stadsweg in het buitengebied van de Lutte weer openstellen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom. Dat bepaalde de Raad van State. De boeren hadden hekken en prikkeldraad geplaatst en de paden bij hun land getrokken. Daardoor ontstonden grotere percelen voor hun koeien. Dat leverde fikse subsidies op, maar daar is nu dus een stokje voor gestoken, omdat de recreatieve waarde van het gebied zwaarder weegt dan de belangen van de boeren. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: Voor het weer, nou Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
14: Goedemorgen Marcel.
0: Een uurtje geleden constateerden we al dat Hemelvaartsdag grijs en koud is begonnen. Gerard uit Lossen bewijst het maar weer eens met zijn foto. We zien een grijze wolkenlucht boven de bomen die hij ziet vanuit zijn achterkamer. Zie jij al ergens iets van opklaringen?
14: Nou, een spaarzame opklaring is wel mogelijk, want het is niet een en al ellende. Ik zie wel buien vanuit het noordwesten, maar de meeste buien zitten ten noorden van onze provincie en ten westen. Dus op dit moment vallen er wel verspreid een aantal buien, bijvoorbeeld in de buurt van Zwolle, ook in de buurt van Enschede. Maar er zijn ook een aantal plekken die het nu nog droog hebben. Dat blijft niet zo, want die buien die zullen vanuit het noordwesten overal wel iets achterlaten. En pas in de loop van de middag dan wordt het allemaal wat droger. Twente als laatste, daar zal het pas vanavond helemaal droog worden. En wat we ook zien is dat vanuit het noordwesten in de loop van de middag de zon er probeert bij te komen. Dat lukt vooral in de kop van Overijssel. Ik denk dat het in het midden en oosten nog lang grijzig blijft. En opvallend is natuurlijk ook die temperatuur. Het is nu 7 graden. Het is afgelopen nacht onder die bewolking natuurlijk niet zo koud geworden. Maar er komt ook niet zoveel bij in deze frisse luchtsoort bij weinig wind uit de westen. Richting wordt het maximaal 11, 12 graden. Normaal wordt het op deze 14e mei 18 graden. Dus we zitten ver onder normaal.
0: Ja, het is nodig niet uit om met een kleedje ergens in de natuur te gaan zitten met een mandje vol lekkers.
14: Nee, dat nodigt het niet uit. Hoewel het is natuurlijk ook niet super slecht. Het is geen regendag. Het zijn buien die overtrekken. Dus er zijn ook perioden met droog weer. Dus ik wil iedereen aanraden om in ieder geval de regenjas en de paraplu mee te nemen. Ja. En af en toe eens een keer op die buienradar-app te kijken. Er zijn er genoeg die best goed zijn. En dan kun je toch nog lekker naar buiten vandaag, hoor.
0: Ja, dat moet je toch eigenlijk wel doen. Hoort er toch een beetje bij op deze hemelvaartsdag. Maar gewoon, wordt het dan morgen wat beter?
14: Nou, morgen start in ieder geval droog met zon en behoorlijk koud. Want komende nacht, als het helemaal opklaart, dan gaan de temperaturen flink onderuit. Op sommige plaatsen tot rond het vriespunt. Aan de grond zelfs een graadje vorst. Dus een koude start van de vrijdag met zon. Maar in de loop van de ochtend en middag dan krijgen we vanuit het noordwesten weer bewolking. En ook een paar regenbuien. De wind morgen is wat sterker dan vandaag. Uit west tot noordwest voert frisse lucht aan. Dus ook morgen temperaturen ver onder de maat 11. 12 graden. Nou, zaterdag en zondag is het licht wisselvallig. Er vallen een paar buien, er is ook wat zon. Zaterdag is het nog aan de frisse kant 12, 13 graden. En vanaf zondag, als de wind naar het zuidwesten draait, dan gaan de temperaturen langzaam omhoog. Zondag wordt het 16 graden.
0: Oh, je begint net wat te flapperen in de verbinding, Margot.
14: Zondag maar je wordt zei, het 16 juist, graden.
0: Dat stond nog net. Ja. Gaat de temperatuur omhoog? Ik vertaal het nog even.
14: Goed zo.
0: Helemaal goed, Margot. Dank je wel. Dan bijten we nog even een paar dagen door en wachten we op wat hogere temperaturen. Margot, dank je wel. Tot over een uur.
15: De Vinylweek op Radio Oost.
16: Vinyl Bingo.
0: Ja, want het is zover. Vandaag spelen we de Vinyl Bingo. Als het goed is, heb je de kaarten al in huis. Heb je die nog niet, dan kun je ze alsnog bestellen. Ga dan naar de knop voor de Vinylweek. En daar vind je vanzelf de instructies. Dan is het zaak een rijtje vol te krijgen, horizontaal of verticaal. Of de hele kaart vol. Dan wacht één platenspeler als prijs. Voor de eerste die de kaart vol heeft. We gaan beginnen. Pak de kaarten er maar bij, want het eerste nummer komt eraan.
15: De Radio Oost Vinylweek.
16: Vinyl Bingo.
15: Nummer 39.

0: Ultravox hoorde je met Vienna. En op je bingo-kaart, vinyl bingo-kaart, kun je nummertje 39 gaan afstrepen op deze hemelvaartsdag. Gaan we schakelen met José de Bruin. José, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Anneneeltje.
0: Ik hoor duidelijk meer mensen op pad dan een half uurtje geleden bij je.
1: Dat klopt. Dit waren net de mensen die bij de hemelvaartviering waren. In Herpme, in de kerk. Ja, het is helaas verplaatst, want het is echt ongelooflijk rot weer. Ik hoorde Margot er net ook al even over. We gaan even naar binnen, want hier hebben ze koffie en krentenweggen. Die hebben wij stiekem al even geproefd. En ik kan zeggen dat die heel lekker was. Pardon, ik ga heel even langs u heen. Vindt u het goed? Excuus. Goedemorgen, fijne hemelvaart. Ik ga heel even achter u langs. Dank u wel. Ik ben namelijk op zoek naar Rens. Even kijken waar... Oh, Rens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat heb je in je mond?
2: Ik heb kauwgompje in mijn mond.
1: Ik dacht dat je al krenten weg had.
2: Nee.
1: En jij hebt een hele goede laarzen schoenen aan. Heb je vanochtend gewandeld?
2: Nee. Ik ben met de auto gekomen. Ik heb regen aan.
1: Ja, het was heel erg aan het regen. Kan je dat nog doen?
2: Dat weet ik niet. Ik moet papa vragen.
1: Papa, wat gaan we doen?
3: We gaan nog even naar het doodtrappersfeest in Deurningen naartoe. Nou, daar is toch een groot feest, dus dat moet ook gebeuren, toch?
1: Waarom vinden jullie vandaag zo belangrijk?
2: Papa?
1: Oh, we gaan naar de hulplijn.
3: Het is een traditie bij mijn ouders, bij mijn vader en familie, zeg maar. En dat doen ze al jaren. En de familie was steeds kleiner door de jaren heen natuurlijk. De mensen waren ook ouder. En daardoor zijn we altijd nog door de jaren altijd geweest hier. En wij wilden de traditie toch een beetje aanhouden. Het was steeds dunner van onze kant uit, van de familie uit. En daarom is het altijd wel leuk nog even dit toch even...
1: Belangrijk om door te geven aan u.
3: Zover het nog lukt natuurlijk. Maar ja, dat wordt natuurlijk iets moeilijker, maar toch. We gaan zien hoe het gaat.
1: Wat denk jij, als je zo oud bent als papa, ga je dan ook hier weer naartoe?
2: Dat weet ik nog niet.
1: Het goede antwoord is ja. Fijne hemelvaart.
2: Ja.
1: Goed. Fijne hemelvaart. Ik loop weer een beetje richting de uitgang. Want onze verbinding gaat een beetje heen en weer. Toch nog even hier vragen. Mag ik u misschien wat vragen? Mag ik u wat vragen? Ja. Waarom bent u hier vandaag?
4: Zegt u?
1: Waarom bent u hier vandaag?
4: Waar ik weg hoor?
1: Nee, waarom bent u hier?
4: Waarom ik hier ben?
1: Ja.
4: Ik ben de regent op een gegeven moment geworden, dus vandaar.
1: Ja. Vindt u het belangrijk?
4: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Waarom?
4: Nou, ik weet niet anders op een gegeven moment. Ik zie dat dus van 6, 7 jaar dus. Als kinder geworden dus. En ga gewoon door. Zodat de adem er nog is.
1: Ja. Mag ik een onbeschofte vraag stellen? Hoe oud bent u nu?
4: 39.
1: Oh, dat dacht ik al. Ik zag het al. Jonge God meteen.
4: 93.
1: Oh, wauw. Ongelooflijk.
4: Maar we gaan gewoon door.
1: Goed zo. Ik ga u ook niet ophouden. Geniet van de krentenweggen, geniet van de koffie. En tot volgend jaar.
4: Hopelijk.
1: Nee, daar hou ik u aan. Dat is een afspraak.
4: Zal me even doen. We zien
1: goed zo, maar goed zo.
4: We gaan gewoon door.
1: Mooi, mooi. Zegen, dank u wel. Even aan de kant voor deze meneer. Is niet al te goed meer te been. Zo, we lopen heel even naar buiten. We gaan de regen in. Dank u wel, meneer. Ja, zo. U heeft het niet koud? Het is hartstikke fris. Het is veel te koud. Het is
5: helemaal niet te koud. En we krijgen nu een beetje het gevoel dat we toch in de buitenlucht zitten. In het buitentheater hebben.
1: Nou, dat is het ook. Want het is...
5: Mooier kan het niet. Het begint te regenen, dus helemaal super.
1: Vindt u het jammer dat het vandaag binnen was?
5: Nee, niet jammer. Nee, helemaal niet. Volgend jaar weer beter.
1: Is ook zo. Nou, is het de 50ste keer? Bent u hier ook al 50 keer geweest?
5: Nee. Ik denk ook, we moeten houden onder de 5.
1: Onder de 5? En waarom komt u dan dit jaar weer?
5: Nou, we zijn vorig jaar ook iedereen geweest. Ja. Dus de traditie zal worden gevolgd.
1: Ja. Mooi. Fijne hemelvaart. Ja, Marcel en Anneneeltje, het is regenachtig. Het is koud, maar we gaan op zoek naar de gezelligheid. Ik heb begrepen dat er veel mensen nu toch onderweg zijn. Ja, dan ga ik ook onderweg. En dan zie ik misschien jou wel aan de andere kant van de radio en tv. Zometeen. Tot straks.
0: Ja, hartstikke goed. Veel wat oudere mensen, maar toch ook de jonge generatie weer bij die hemelvaartsdienst in Herpme, José. Kou kon ze niet tegenhouden. Het is best gezellig. Zo klinkt het althans.
1: Het is heel gezellig.
0: Ja, Mooi. Nou, op weg naar het volgende hemelvaartevenement. Ja. Want er gebeurt van alles in onze provincie. Maar het moet vandaag een beetje op gang komen. Dank je wel, José.
1: Maakt niet uit. Wij helpen het op gang.
0: Doen we iets om de stemming wat te verbeteren.

0: Toto kan van je bingo-kaart af, of tenminste aangekruist worden. Nummer 60, Toto, hoorde je met Afrika.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Ja, en zo hoor je de hele dag de nummers voorbij komen. Als je een kaart hebt, en anders kun je hem alsnog aanvragen via de button op de app of op de website. En dan kun je meespelen en dan rijtjes vol krijgen aan een neeltje. Horizontaal, verticaal of de hele kaart.
3: Spannend, spannend, spannend.
0: Platenspeler wachten dan op je als je als eerste de kaart vol hebt en je meldt. Of bij Bert of bij Jan-Willem.
3: Wij mogen niet meedoen, denk ik, hè?
0: Wij mogen niet meedoen, hè? Ja,
3: dan leg ik mijn bingo-kaartje weer weg.
0: Ja, leg de bingo-kaart maar weg. Maar jij kunt het wel meedoen en hou dan de nummers bij. Inmiddels hebben we twee nummers die je weg kunt strepen van de kaart. Nummer 39 en zojuist dus nummer 60. Dat is nog niet in de rijtje, kunnen we voorspellen. Maar het schiet op. Tenminste, dat hoop ik dan maar voor je in de Vinylweek. Je kunt ook nog altijd stemmen. Morgen is de Vinyl Top 100. Dan hoor je de beste vinylplaten die jij hebt gekozen voorbij komen. En dan zenden we de hele dag die Top 100 uit. Ja.
3: Heb je zelf gestemd?
0: Ja, zeker. Ja.
3: En wat hoop jij dat er op één komt?
0: Gisteren mocht ik hem nog weer even draaien voor een van de burgemeester van de dag. Die had hem uitgekozen als zijn favoriete vinylplaat. En ik had hem zelf ook op het lijstje gezet. Ik weet niet of het nou het favoriete nummer aller tijden is voor mij. Maar het zou wel lekker zijn als Enter Sandman van Metallica op één komt morgen.
3: Okay.
0: Ja,
3: okay.
0: Ja, dat vind ik
3: het
0: wel
3: niet
0: leuk.
3: Per se heel erg een Oostplaatje?
0: Nee, dat is het ook niet. Maar wel lekker. Maar, en het blijkt dat gitaar, rock, gitaarmuziek het toch goed doet bij onze luisteraars.
3: Oké. Okay. Tja. Nou, dat belooft veel goeds.
0: Voor anderen is er dan weer iets vrolijkers.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Er is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan in Deventer. De politie gaat uit van brandstichting. Drie boeren moeten afgesloten recreatiepaden aan de grote Luttelerveldweg en de stadsweg in het buitengebied van de Lutte weer openstellen. En de Raad van State heeft geoordeeld dat de Enschedese burgemeester Roelof Bleker terecht een gebiedsverbod heeft ingesteld tegen een lokale drugsdealer.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
14: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
13: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
15: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
13: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
3: Maar eens horen hoe onze verslaggever José de Bruin omgaat met dat slechte weer. Hadden we wel wat mensen gevonden die aan het douwtrappen waren. Of in ieder geval een mis aan het bijwonen waren ter gelegenheid van Hemelvaartdag. We schakelen zo weer met haar. En je hoort ook meer over de plannen van de provincie om de wegenbelasting te verhogen. Dat hoor je zo dadelijk van de gedeputeerde die erover gaat. Muziek straks van Glenn Frey en Fleetwood Mac.
16: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Score nu je tickets via heracles.nl.
17: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
18: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
18: Beeldentuin Marienheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
20: Radio Oost. Marcel Oosten. De Radio Oost Vinylweek.

0: Voor wie al wakker is op Hemelvaartdag, dit wordt Fleetwood Mac en Don't Stop.
1: Marcel Oosten.
0: Ja, het is Hemelvaartsdag, de 14e van mei. Goedemorgen. Bijna 8 minuten over 8. Je luistert naar Radio Oost. Anneneeltje is hier. Goedemorgen, Anneneeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Wij waren al vroeg aan het dauwtrappen. En zo dadelijk hoor je meer over de plannen van de provincie om de wegenbelasting te verhogen. Om geld gaat het ook voor ondernemer Henny van der Most. Hij moet zich melden bij de curator.
3: Natuurlijk.
2: Het Rivoli pretparkproject van ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. Van der Most moet zich bij de curator melden. Nou, Marcel, jij zei het net al. Want er zit een paar miljoen verschil tussen de opbrengst van het half afgebouwde park en de leningen die nog uitstaan. Daarvoor wordt beslag gelegd op de bezittingen van Van der Most. Die heeft er nu spijt van dat hij er ooit aan is begonnen.
3: Natuurlijk, ja, ik heb ons voor de kop slaan. Echt, dan denk ik, jongen, had ik dat nooit moeten doen. Ik bedoel, ja. Maar ja, het was super in het begin. Super, echt waar, met de gemeente ook, alles, kom. En in één keer beginnen ze zo te draaien, die politiek. En ja, daar is er niet meer, niks meer te houden.
0: De nationale sleepbootdagen zijn vanaf vandaag in Zwartsluis. Traditioneel met hemelvaart om het jaar. Ze zijn in de haven en in de grachten van Zwartsluis. Die liggen dan vol met historische schepen, met sleepboten of duwers. Sleepbootdagen zouden bijna niet doorgaan door de beslissing van Rijkswaterstaat om de grote Koksluis niet open te laten gaan. Die sluis is de toegangspoort van Zwartsluis, maar verkeerd in slechte staat.
4: Rijkswaterstaat die voelt de impact niet aan. Rijkswaterstaat kijkt puur technisch naar dit sluizencomplex. Het is natuurlijk een technisch verhaal, alles is beweegbaar. Maar wat het nou doet voor de leefbaarheid en de vitaliteit van een dorp, dat wordt vooral niet meegenomen. Ja, de budgetten zijn niet meer beschikbaar, dus de renovatie gaat echte ijskast in. Dat kwam voor mij ook als een donderslag bij heldere hemel.
0: Ja, en die sluis is de toegangspoort voor Zwartsluis. Na overleg met gemeentebestuur en wet Rijkswaterstaat gaat die toch open. Spoedige renovatie is ook aangekondigd. En de sleepbootdagen gaan dus door. En er is meer nieuws over Rijkswaterstaat.
2: Ja, goed nieuws voor automobilisten rond Zwolle. De beschadigde spitsstrook op de A28 is vannacht gerepareerd. Die rijstrook was deze week dicht en dat zorgde voor veel vertraging. Op meer plekken in ons land is het mis op de weg. En dus kijkt Rijkswaterstaat per situatie of een reparatie met spoed moet worden uitgevoerd of op een andere manier moet worden aangepakt.
0: Ja, dat is dus geld wat Rijkswaterstaat moet betalen. Hè. Dat is een rijksweg, maar veel infrastructuur in de provincie komt ook voor kosten van de provincie. En nou wordt autorijden in Overijssel misschien wel duurder de komende tijd. Want de provincie wil de motorrijtuigenbelasting namelijk verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud te kunnen betalen. Voorstel om de belasting tot en met 2030 stapsgewijs te verhogen ligt voor. We gaan erover praten met de gedeputeerde Martijn Dadema. Meneer Dadema, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, om hoeveel, laten we maar met de hamvraag beginnen. Hè. Om hoeveel geld gaat het voor onze automobilisten?
5: Nou, u had net twee hele mooie items waar het onderhoud van Rijkswaterstaat onder druk staat. En dat hebben we ook in onze provincie. De levensduur van infrastructuur komt tot een einde. We moeten fors investeren om de infrastructuur op orde te houden. Ja, en daar is extra geld voor nodig.
0: Ja, maar ik vroeg, wat gaat mij dat kosten?
5: Nou, de komende jaren gaat het stijgen. Het ligt heel erg aan wat voor auto u heeft. Maar gemiddeld 50, 60 cent extra per maand in 2027. Oplopend tot €2, €2,50 in 2030.
0: Oké, dus in dat geval zou het een paar tientjes zijn.
5: Ja, als je dat over een jaar berekent, is dat €20, €30. Dus dat verschilt een beetje de zwaarte van uw auto. Maar dat geld vragen we niet zomaar, wat ik zei. Hè. We zien overal in het land grote uitdagingen ten aanzien van infrastructuur. Prijzen gaan omhoog. We komen aan het einde van de levensduur van veel van de wegen, maar ook van bijvoorbeeld bruggen. En wij willen eigenlijk voor zijn dat we die moeten sluiten, omdat het niet meer goed in goede staat is. Dus het geld wordt niet zomaar gevraagd. Het wordt echt geïnvesteerd in de provincie. Sociale infrastructuur in de komende jaren.
0: Ja, en even wat uitleggen. Een provincie mag dat doen, hè, die opcenten voor de wegenbelasting. Dat is aan de provincie inderdaad, want de provincie heeft ook kosten inderdaad met die infrastructuur waar de provincie voor verantwoordelijk is. Overijssel zit al niet hoog in de opcenten als je dat vergelijkt met andere provincies. Meneer Dadema-Martens, dan heb ik u dat vast voor de voeten weggemaaid. Aan de andere kant, onze kosten van de burgers stijgen maar door. En komt dit er ook nog eens bij?
5: Ja, extra belasting is nooit fijn, dus dat begrijp ik heel goed. Gelukkig valt het dus mee als je het naar een maandbedrag kijkt. Maar het is dus niet bedoeld voor leuke dingen, maar echt voor essentieel onderhoud aan onze wegen, die we allemaal gebruiken. Hartstikke belangrijk is voor onze economie, maar natuurlijk ook voor het contact tussen mensen. Dus ja, we zetten het in om de provinciale, voor de provinciale inwoner die dan een bereikbare provincie houdt. In ieder geval voor dat deel waar de provincie over gaat. Want het klopt, wij hebben als provincie niet veel mogelijkheden om belasting te heffen. De opzetten zijn eigenlijk de enige. Dus we moeten daar wel aan draaien om wat extra inkomsten te krijgen voor die provinciale opgave.
0: Ja, en is het ook zo dat projecten duurder uitvallen? Want de kosten stijgen natuurlijk fors de laatste tijd.
5: Ja, dat is een hele belangrijke oorzaak. Hè. We zien dat heel veel infrastructuur uit de jaren 60 en 70 is. Dus die komt nu echt aan vervanging toe. Maar tegelijkertijd, en dat merkt iedereen, zijn de kosten enorm gestegen de afgelopen jaren. Voor iedereen, ook voor de provincie. Grondstofprijzen in de grond, weg- en waterbouw zijn gestegen. Maar ook personeel de kosten zijn gestegen. We zien het zelfs als zo'n straat van Hormuz wordt afgesloten, dat dat gelijk doorwerkt in de olieprijs en gelijk weer in de asfaltprijs. Dus er zit ook een hele grote prijsstijging bij.
2: Ik hoorde u net zeggen van sommige wegen en bruggen die zijn aan hun eind van de levensduur. Hoe is het gesteld met die wegen, bruggen en andere infrastructuur in Overijssel?
5: Nou, ik ben heel blij dat de collega's die hier elke dag over gaan de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om een heel goed beeld te hebben. Dus we zijn goed op de hoogte van de gesteldheid. Over het algemeen gewoon nog prima. Maar we hebben ook wel wat uitdagingen. Bijvoorbeeld de Zwarte Waterbrug die moet worden vervangen in de komende jaren. Kost minstens 180 miljoen euro. Vragen ook wat extra geld voor dit keer. Maar daar hebben we al een verbod op hele zware vrachtwagens. Omdat die brug nooit gemaakt was voor zulke zware vrachtwagens in deze tijd. Dus we hebben ook al een paar plekken waar het wat nijpender is.
0: Ja, is het ook een verwijt aan de provincie? Hebben we het ook laten verslonzen?
5: Nee, tegenovergestelde. U had twee voorbeelden van Rijkswaterstaat waar het al misging. Dat is bij ons niet aan de hand. Hè. We repareren gewoon de wegen op het moment dat er wat mis is. We vervangen de wegen de komende jaren en netjes. Dus we zijn er juist op tijd bij. En daarom vragen we ook dat extra geld, zodat we niet in die situatie terechtkomen.
0: Okay. Komt een appje binnen van Gerard. Hij vraagt, dit geldt ook voor de elektrische auto? Maar ik denk het wel, hè, want die betalen ook wegenbelasting.
5: Iedereen die wegenbelasting betaalt. De elektrische auto heeft natuurlijk was veel gunstiger, is nu nog iets gunstiger. Ja. Maar het geldt voor elke auto en afhankelijk van de zwaarte wordt u belast.
0: Precies, en die zijn zwaar, dus binnenkort is dat inderdaad niet meer gunstiger. Wat er nog bij komt natuurlijk, veel van die viaducten, bruggen, wegen zijn aangelegd na de oorlog, allemaal tegelijk, zijn ook allemaal tegelijk toe aan onderhoud, denk ik.
5: Ja, dat is een grote uitdaging. Hè? Dat ze allemaal aan het einde van hun levensduur komen. Je zag ook het autobezit na de oorlog exploderen. Dus dat komt allemaal nu. Gelukkig kunnen we dat goed faseren, heet dat dan. Hè? Dus goed plannen met elkaar. Maar wat ik zei, ja, dat kost dus wel extra geld. En we moeten ook een paar echte grote zaken aanpakken. Ik noemde de Zwarte Waterbrug al. Dat is de grootste brug in het bezit van de provincie Overijssel, bij Hasselt. We willen ook een nieuwe weg aanleggen. De vloedbeltverbinding rondom Zenderen bij Borne. Nou, daar zie je die kostenstijging ook toenemen. Dus ook dat zal extra financiering vragen.
0: Ja. Kunt u nog een greep doen in de defensiepot? Want die was daar toch ook deels voor bedoeld om infrastructuur te versterken en te verbeteren?
5: Nou, we proberen vooral voor de rijksinfrastructuur defensie te verleiden om ook te investeren. Want daar ziet u, daar maak ik me zorgen over. Hè. De minister Karmans heeft ook een brief gestuurd. Die heeft 80 miljard tekort tot 2040. En die zegt zelfs, misschien moet ik projecten gaan schrappen. Nou, dat willen wij natuurlijk echt niet. En we vragen vooral het Rijk om ook vanuit defensie te investeren. Bijvoorbeeld bij het munitiedepot bij Staphorst. Ondertunneling van de trein en een aansluiting op de A28. Dat kan prima uit het budget van Defensie komen. Dat mag ook. Dus als het kan, dan doen we dat zeker. Maar dat is echt rijksinfrastructuur.
0: Goed, meneer Dadema, hartelijk dank. Meerderheid in de Provinciale Staten is nog nodig, denk ik. Voor de plannen.
5: Dat klopt. Ja. Gisteren hadden we lang vergaderd, want we hebben een nieuwe omgevingsvisie. En de komende weken zal het hier zeker over gaan, maar ook alle andere financiële voorstellen die de provincie, die het College van Gedeputeerde Staten heeft gedaan aan Provinciale Staten.
0: We gaan het volgen. Martijn Dadema, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan op Hemelvaartsdag.
5: Graag gedaan.
0: En een mooie dag.

0: Glenn Frey van de Eagles. Hij ging solo met The Heat Is On.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Iedere werkdag, maandag tot en met donderdag, rond deze tijd in Overijssels burgemeester. En zelfs op Hemelvaartsdag, meneer Zuidema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Rob Zuidema, de burgemeester van Raalte, heeft meegeluisterd natuurlijk net. Gesprek met gedeputeerde Dadema over een verhoging van de wegenbelasting in Overijssel. Want er moet zoveel infrastructuur worden vernieuwd of aangepakt of gerenoveerd. Ook in Raalte, denkt u?
2: Nou, ik weet niet precies of er renovatie nodig is aan allerlei kunstwerken, zoals ze dat noemen bij Rijkswaterstaat, in de gemeente Raalte. Wat ik wel weet is, en ik hoorde dat de gedeputeerden ook zeggen, dat Rijkswegen, en in ons geval natuurlijk de N35,

0: Maar laat daar alsjeblieft wel op geïnvesteerd gaan worden.
1: Ja, ik moest mijn tong ook afbijten net in het gesprek om te zeggen van ja, als ik meer moet gaan betalen, eis ik ook een betere N35, want ik kom 2 keer per dag langs Raalte. En meneer Zuidema, maar ja, daar gaat inderdaad de provincie niet over. Alhoewel de provincie wel fors in de buidel moet tasten, hè, om voor de aanpak van die weg.
0: Precies, dus een deel van dat geld gaat daar natuurlijk ook naartoe. Zelfs de gemeente Raalte wil daar haar bijdrage in leveren, hoe beperkt dat ook misschien is voor een rijksweg. Maar we zien het belang daarvan. En zeker ook voor radiopresentators die er 2 keer per dag langs moeten.
1: Ja, al die radiopresentatoren, ja.
0: Ik weet niet hoeveel jullie er hebben. Maar dat moet gewoon gebeuren. Daar zijn we het echt over eens. Laat daar nou toch niks misgaan in de komende tijd.
1: Nee. Nou, vanochtend heb je er 2 uit Zwolle die er langs zijn gekomen. Dus dat is heel goed. Dat is een andere discussie. Daar komen we vast ook nog wel eens over te praten. Het is Hemelvaartdag. We zijn extra dankbaar dat u even aan de lijn wilt komen op zo'n dag als vandaag. Veel te doen is er op Hemelvaartsdag natuurlijk voor de vrije tijdsbesteding. Nou zit het weer niet mee. Kunt u nog ergens reclame voor maken bij u in de gemeente?
0: Nou ja, er is veel te doen in de gemeente. Vandaag ga ik zelf even naar Festival de Blije Beuk. Dat is een festival in Heino. Onder een hele oude, schitterende beuk. Die al honderden jaren oud is. En dat is vooral een familiebijeenkomst. Waar muziek, workshops, van alles nog wat te doen is. Het is de 3e keer dit jaar dat ze het doen. Overigens was het vorig jaar ook al niet erg geweldig weer. Pas later op de dag werd het wat beter. En dit is echt overdag, dus dit is een festival dat om 10:50 begint en dan tot 7:00 vanavond doorgaat. Ja, daar ga ik nog even kijken en ik hoop dat de mensen dat ook gaan doen.
1: Heel goed. Is de beuk daar ook zo blij mee?
0: Nou, de beuk kan wel wat water gebruiken.
1: Ja, wat water, al die mensen eromheen.
0: Zeker. Maar los daarvan, daar wordt heel goed op gelet, want die beuk is een icoon, het is een monument. Dus ja, daar wordt heel goed op gelet en ik denk dat die beuk het echt heel gezellig vindt dat er zoveel mensen omheen komen.
2: Als het maar blije eikeltjes zijn, denk ik.
0: Nou ja, beuk en eikeltjes, maar in ieder geval als er maar blije mensen zijn.
1: Blije beukennootjes. Ik hoorde je type, Arneel. Heb je de blije beuk opgezocht of niet?
2: Nee.
1: Nou goed, we gaan even kijken. We komen er allebei weer langs straks. Dus dat is dan ook weer goed, meneer De Zuidema. Ja, en dan natuurlijk moeten wij het hebben over de Vinylweek.
3: De Radio Oost Vinylweek.
1: Ook de burgemeesters van de dag vragen wij naar hun vinylverleden. Dat heeft u, neem ik aan.
0: Nou ja, in algemene zin muziek. Ik ben heel blij dat jullie dit thema hadden. Want het mooie van vinyl is dat het weer allerlei emoties oproept over... Ja. Oh ja, wat was dat ook alweer, wat dat ook alweer. Ik was afgelopen vrijdagavond bij een concert van Britten Strijkorkest. Dat is een jeugdorkest, overigens zoals het bij de buren in Dalfsen. Waar jongeren met muziek bezig zijn. En daar was ook Erik Schredder. Dat is de neuropsycholoog die allerlei dingen vertelt over gezondheid in je hersenen. Mm-hmm. En gaf daar ook aan hoe ontzettend belangrijk muziek is. En wat ik ook heel mooi vond, is dat hij vertelde... bijvoorbeeld in periodes van, ik denk maar weer even van de coronatijd... waarin je een soort crisis komt, dan ga je weer naar oude muziek luisteren. En dan haalt dat nostalgie naar boven. Nou, dat gebeurde precies bij je ook... die vinylplaten die jullie weer eens even in herinnering haalden. Dus mijn middelbare schooltijd. Nu ook gefeliciteerd aan alle leerlingen die nu aan het examen doen zijn. Hè. Mm-hmm. Al die nummers die toen aan de orde kwamen. Ja, zeker.
1: Vinyl. Ja. En dan, ik ben geen neurowetenschapper natuurlijk... maar ik kan me ook voorstellen, want dat is wel een van de trends. Mensen kopen weer vinyl tegenwoordig. Ook jongeren kopen vinyl. En dan is het met z'n allen plaatjes opzetten en samen luisteren ook wel fijn. Hè? Dat is ook wel een belevenis.
0: Ja, dus muziek doet natuurlijk heel veel. Hè? Het zet je aan het denken, het haalt je terug in herinneringen. Het zet ook allerlei dingen in je hoofd weer aan. Dus het mooie is ook, heb ik ook geleerd... dat mensen die bijvoorbeeld met dementie te maken hebben... door muziek weer teruggehaald worden. Hè? Dat is ook heel bijzonder. Dat zit dus ergens blijkbaar in je hoofd vastgezet. Je beleeft het samen, je doet het samen. Muziek maken is ook ontzettend belangrijk. Ik zie dat ook in onze dorpen, waar muziekverenigingen, koren... zelf muziek maken, muziekscholen, ongelooflijk belangrijk zijn. Het verbindt. En het doet ook heel veel met je gezondheid, geloof ik zeer.
1: Zeker. Ik heb een vriend die met een gitaar langs dat soort huizen trekt. Mensen met dementie. Samen muziek maakt, samen zingt en zo. Dus dat is inderdaad heel belangrijk. Waar gaat uw muzikale voorkeur naar uit? Waar had u platen van?
0: Nou ja, ik had heel veel Nederlandse muziek in die tijd. Namen als Herman van Veen, Hans de Boy, Harry Jekkers met klein orkest uit die tijd. Boudewijn de Groot, dus een beetje de protestmuziek. Maar ook bijvoorbeeld Bronski Beats. Dat was een Britse band die ook wat meer in de Een beetje die hoeken had ik muziek. Maar ik heb zelf ook vandaag gezegd, ja, ik wil

0: alweer terug naar bijvoorbeeld Bruce Springsteen. Want daar was ook het eerste concert wat ik bijwoonde zelf. Dat was denk ik in 87 of 88 toen hij in de Kuip speelde. Hij heeft het een paar keer gedaan in de jaren 80. En dat was mijn eerste ervaring van hem ook echt live in een groot concert.
1: Mooi.
0: Ja, daar heb ik zeker, had ik zeker muziek van. Ik doe het overigens nu niet meer. Dus het zet me wel weer aan denken of ik vinyl moet gaan draaien.
1: Ja, dat is best leuk, schijnt. En weer volop te koop. Ook niet helemaal kosteloos. Een plaat kost nog alweer snel 30, 40 euro, begrijp ik. Maar dan kun je hem ook weer lekker gaan opzetten. En dan heb je die mooie hoes er ook bij. Met teksten en een inlay en dat soort dingen. Dat is hartstikke mooi. Goed, Bruce Springsteen, die heb ik zelf nooit gezien. U wel. Ik ben niet op het podium getrokken om mee te dansen.
0: Nee, ik ben niet op het podium getrokken mee te dansen. Nee.
1: Dat gebeurde wel Courtney Cox. En die videoclip kun je zien bij dit nummer, Dancing in the Dark. Meneer Zuidema, hartelijk dank.
0: Tot ziens weer.
1: Veel plezier bij de Blije Beuk.
0: Ik ga ervan genieten.
1: Tot volgende week.

0: met saxofoon van Clarence Clemens, Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Op verzoek van de burgemeester van Raalte, Rob Zuidema. Nummertjes van je vinyl bingo kaart kun je straks weer wegstrepen. Na 8:30.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: Only. Geisha. Zozo. Red Button. JDY. Vero Moda. Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sans.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
0: Half 9 geweest. Hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anne Neeltje.
15: Vannacht is opnieuw een auto in vlammen opgegaan in Deventer. De politie gaat uit van brandstichting. De brandweer had het vuur niet zomaar onder controle. Dat kwam door een gescheurde brandstoftank. De brandstof die uit het voertuig liep, vatte steeds opnieuw vlam. Door de hevigheid van de brand raakte ook een auto die ernaast stond geparkeerd beschadigd. De bumper raakte zwart geblakerd en smolt. De politie heeft na de brand de ruime omgeving afgezet voor sporenonderzoek. Er is 38 maanden celstraf, waarvan 20 maanden voorwaardelijk geëist, tegen een 30-jarige man uit Kampen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zou zijn ex-partner en tevens de moeder van zijn zoon na een ruzie hebben mishandeld en proberen te wurgen met een dekbedovertrek. Ook zou hij haar hebben bedreigd. De verdachte leidt aan een persoonlijkheidsstoornis. De psycholoog die bij de zaak betrokken is adviseert om dit mee te nemen in de eis. En deze week gingen de eindexamens van start. Als er dingen niet goed gaan, kan er geklaagd worden bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, afgekort het LAX. Bijna een derde van de 430 klachten die tot nu toe zijn binnengekomen gaat over geluidsoverlast, over fatbikes. Zo gingen er op verschillende plekken alarmen van fatbikes af op het schoolplein. Andere meldingen van geluidsoverlast gingen onder meer over boren en hoestende medewerkers. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Ik dacht dat een fatbike geen geluid maakte. Maar het zijn dus de alarmpjes.
15: Ja, op zich, ja, de alarmen, daar ging
0: het om. Ja, precies, ja, daar gaat het om. Het is toch een elektrisch voertuig. Nou ja, in ieder geval. Margot Ribbering maakt wel geluid. Margot, goedemorgen nog.
16: Jazeker, ja, test. Ja.
0: Je doet het en je doet het goed. Dat gaat helemaal goed. Met het weer gaat het nog niet zo goed. Het is nog altijd grijs. Er komt wel wat zon, vertelde je eerder, maar het is magertjes, hè?
16: Het is magertjes vandaag met veel bewolking. We hebben tot nu toe nog niet heel veel gaatjes gezien in het wolkendek. Bovendien trekken er vanuit het noordwesten ook nog een paar regenbuitjes over. Gelukkig zijn het niet meer van die buien zoals we gisteren hadden, met hagel en onweer en wind daarbij. Gewoon een paar regenbuitjes en de meeste trekken vanochtend over. Vanmiddag wordt het langzaamaan wat droger. Maar voordat het uiteindelijk helemaal droog is, ook in Twente, dan duurt het wel tot het einde van de dag. En vanuit vanuit het noordwesten probeert het wat op te klaren. Dus misschien dat de kop van Overijssel in de loop van de middag het zonnetje nog gaat zien. Maar in Twente duurt dat tot de avond voordat opklaringen naar binnen komen. Verder is het wel rustig vandaag. De wind doet het niet of nauwelijks. En de temperaturen op dit moment rond 7 graden. Dus we hebben nog niet zo'n hele koude nacht achter de rug. Die gaan nog ietsjes verder omhoog. Maar het maximum is vandaag 11, 12 graden. 18 is wat het hoort te zijn op deze Hemelvaartsdag.
0: Ja, ik wou net zeggen, het is beter dan 7 graden. Maar nog altijd niet heel aangenaam buiten.
16: Nee.
0: En neem de regenjas of paraplu mee als je vandaag gaat. Bijvoorbeeld naar de Blije Beuk in Heino. Dat kan zomaar. Dan morgen wordt het nog niet heel veel beter.
16: Nee, en ik wil nog heel eventjes de aandacht vestigen op komende nacht. Want het gaat opklaren vanavond en vannacht. We zitten in de koude lucht, dus dat betekent... ondanks dat de ijsheilige vandaag is de laatste aan de beurt, Bonifatius... ondanks dat die vertrokken zijn, dat we toch een hele koude nacht gaan krijgen. Met name op de plekken waar het heel helder blijft, lang. Temperaturen gaan dalen tot rond het vriespunt. Aan de grond zelfs een graadje vorst, dus het kan nog steeds gebeuren. Bovendien is het heel rustig komende nacht... en kan er lokaal een mistbank ontstaan. Dus we starten de vrijdag. Koud, maar wel droog, met een beetje zon. In de loop van de ochtend krijgen we toch weer vanuit dezelfde noordwesthoek bewolking. En eind van de ochtend in de middag trekken er toch weer een paar regenbuitjes over. En morgen waait het wat harder. Uit een west- tot noordwestelijke richting. Frisse lucht, dus ook morgen temperaturen ver onder de maat 11, 12 graden. En dan in het weekend denk ik dat zaterdag nog een beetje tegenvalt. Met vrij veel bewolking, ook een paar buien. Temperaturen nog steeds 12, 13. Maar vanaf zondag gaat de wind draaien naar het zuidwesten. En dan wordt het langzaamaan wat warmer. Mm-hmm. Maar het blijft nog wel een beetje wisselvallig zondag. En op maandag kunnen er ook nog een paar buitjes vallen. Maar is er ook al ruimte voor de zon. En de temperaturen gaan omhoog naar 16, 17 graden. En midden volgende week, joh, als ik jou weer spreek, dan is het 20 graden.
0: Lopen we weer in t-shirt en korte broek.
16: Ja.
0: Margot, voor wie dat wil. En de ijsheilige, die moeten we er eens even op aanspreken. Dat lijkt mij verstandig.
16: Precies.
0: Dat kan zo niet. Ja. Margot, dank je wel. En een mooie Hemelvaartsdag toch, hè, vandaag.
16: Ja, jullie ook.
5: De Vinylweek op Radio Oost.
6: Vinyl Bingo.
0: Ja, zeker. Vandaag spelen we de Vinyl Bingo. Nou ja, spelen we. Ik draai wat platen en met wat nummertjes erbij. Maar jij speelt het met de bingo-kaart als je die hebt aangevraagd... en al thuis hebt of online hebt gedownload. Dat kan trouwens nog altijd. Je kunt zo'n bingo-kaart nog vragen via de button in de app of op de site. En dan krijg je vanzelf online toegestuurd... Kun je nummertjes afspreken, verticaal, horizontaal. Als je een rijtje hebt, dan meld je en dan wacht één mooie prijs... met als hoofdprijs één platenspeler.
16: En die wil je hebben.
0: Die wil je hebben. Zo is dat. Want dan kun je je eigen vinyl gaan draaien. Morgen de Vinyl Top 100, maar vandaag dus de Vinyl Bingo.
5: De Radio Oost Vinylweek.
6: Vinyl Bingo.
5: Nummer 13.

0: Je volgende nummertje kan af van de bingo kaart. Nummertje 13, daar staat Supertramp. Met School van Crime of the Century. Een van, denk ik, de meest verkochte CD's, LP's destijds natuurlijk. Supertramp is groot geworden via de LP. Dan gaan wij weer richting José de Bruin. Ze trekt de hele dag door de provincie om hemelvaartsdagactiviteiten te verslaan. Voor ons, het weer zat natuurlijk vanochtend niet mee. De dienst, de hemelvaartdienst in Hetme, normaal in het openluchttheater, we hadden ze dan ook maar binnen gehouden. En inmiddels is José verder getrokken richting bossen ergens in de provincie, waar José nu staat op een fietspad.
1: Oh, ik zie mensen. Kijk, we zijn vandaag aan het dauwtrappen, maar dauwfietsen kan natuurlijk ook. Ik ga even kijken of deze mensen überhaupt met mij... Ja, ze zwaaien. Nou, dat is al fantastisch. Ik hoop alleen dat ze een beetje doorfietsen. Ach ja. Hallo, goedemorgen. Ja, ze zijn wel gekleed op het dauwfietsen. Dauwpeddelen, dauwzwemmen. Nee, we gaan nu dauwfietsen. Ik hoop alleen één ding, dat ze niet om mij heen fietsen. Ik ga gewoon heel breed staan. Stop! Ziet dit er indrukwekkend uit? Ja, oké, okay, super. Ja! Hey. Oh, ik ben zo blij dat ik jullie tegenkom. Mag jullie alsjeblieft wat vragen? Wat zijn jullie in hemelsnaam aan het doen? Dauwtrappen.
2: Vieren.
3: Naar Duitsland fietsen natuurlijk, dauwtrappen.
1: Naar Duitsland fietsen? Wat?
2: Ja, bier drinken, naar Duitsland fietsen.
1: Bier drinken, naar Duitsland fietsen. Lekker overzichtelijk. En waar is bier dan?
3: Nou,
1: in je tas. Oké, in jouw tas. Jullie zijn goed voorzien. Hoe laat was het vanochtend?
3: 6 uur, natuurlijk.
1: Oh, nou, dat valt best mee.
3: Dat is nog oké. Okay.
1: Dat is zeker oké. Okay. Hoe laat ging je broertje?
2: Ja, 4 uur. Dat vind ik wel overdreven.
1: Oké, dat is overdreven. Maar waar gaat hij naartoe dan? België of zo?
2: Ja, nee, dat nog net niet. Die gaat ook naar Duitsland.
1: Maar meet jullie daar?
2: Denk ik.
1: Oh, oké. Die gaat heen en terug.
2: Ja, dat denk ik.
1: Dat denk ik ook. Jullie hebben poncho's aan. Hebben jullie al een bui op de kop gehad?
2: Kleintje.
4: Beetje miseren. Ja, een beetje miseren inderdaad.
1: Ik vind het echt, jullie zijn echt die hard gewoon. Dat je gewoon dit gaat doen. Jullie zijn oprecht de allereerste die ik tegenkom.
2: Echt?
1: Ja, echt serieus.
2: Oh, wat leuk.
1: Dus ik weet niet of er een prijs is voor eerste douwtrappers die ik zie. Maar bij deze hebben jullie hem gewonnen.
3: Nou ja, geïnterviewd worden door jullie.
1: Nou, dankjewel. Kan ik achterop naar Duitsland? Nee, dat gaat denk ik niet lukken. Ja. Oké, mannen. Dat wordt heel lastig. Veel plezier. Groetjes in Duitsland. Ik ga uit de weg, dan kunnen jullie weer verder. Oké. Doei, doei. Tot de volgende. Doei, mannen. Doortrappen. Laat je fiets niet stelen. Dat mag niet zeggen.
5: Heb je de pas bij
1: je? De pas? Welke pas?
5: Paspoort?
1: Oh, het paspoort. Geen idee, joh. Die halen het nooit. Ik denk dat ze gewoon nog eventjes... die komen we zo meteen weer tegen. Hebben ze 3 lekke banden. En nou, wat flesjes bier leeg zijn. Hartstikke leuk. Goed, dit was het. Terug naar de studio. Joe!
0: Dank je, José. Heel leuk. En toch nog mensen gevonden die in regenponcho's... dat had je kunnen zien als je meekijkt op de streaming op live... radio, hoe heet het? Visual radio. Al die moderne technieken is allemaal niet meer aan mij besteed. Deeltje. José dus onderweg en vond wat fietsers die gaan dauwtrappen.
1: Nou, ze vond
0: met een biertje erbij.
1: 3.
0: Ja, maar 3 maar liefst. Ja, het is inderdaad wat kouder inderdaad. Krijg net iemand meldt aan ons dat inderdaad José vanochtend op de Hotterberg niemand vond. Maar Gerard, Marianne en zoon Simon van 8, die waren er wel. Hebben een lekker rondje gewandeld, gedauwtrapt en niemand tegengekomen.
6: Ja, die doken weg. Toen ze José,
0: ja, die dacht de struik in. Ja, kleed je een beetje op de kou en met name natuurlijk ook op de regen. Was het nou maar warm water dat er regende? Dat ook weer niet. Wie is level 42 en hot water?

0: volgens mij de eerste grote hit van Level 42. Hot Water hoorde je van bassist Mark King. Met zijn beroemde slappende geluid.
1: Zijn beroemde slappende geluid?
0: Ja, slepte op de bas. Dat is met je duim tegen de snaren aanslaan.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, weer wat geleerd.
0: Dat was Mark King van Level 42. Hot Water hoorde je in...
2: De Vinylweek op Radio Oost.
3: Vinyl Bingo.
0: Ja, want dat spelen we vandaag de hele dag door. Kun je de kaart erbij pakken. Je bingo-kaart, die heb je al in huis. Of kun je nog downloaden? Dan ga naar de knop op de site of in de app. Richting Vinylweek. En dan vind je vanzelf die bingo-kaarten. De nummers die al zijn gedraaid. Zijn 39, daar stond Ultrafox met Vienna. 60, dat was Toto met Afrika. En nou ben ik net vergeten... School van Supertramp hebben we gedraaid. Dat was nummertje 13. Dat is nog geen rijtje, volgens mij.
1: Ik hoor ook nog niemand roepen.
0: Ik hoor ook nog niemand zich melden, inderdaad. Maar er komt zo nog één nummertje voor 9 uur. En dan verder bij Bert hoor je de volgende nummers. En dan vallen al wel de eerste bingo's. Horizontaal rijtje, verticaal rijtje.
1: Spannend, spannend,
0: spannend. En de hele kaart vol, dat zal wel ergens vanmiddag worden. En dan kun je gewoon een platenspeler winnen, hè?
1: Dat zou wel een hele leuke verrassing zijn op deze hemelvaartsdag.
0: Ik wou net zeggen, dan wordt je hemelvaartsdag iets minder grijs, lijkt mij. Dan kun je ze grijs draaien.
1: Mooi gevonden.
0: Ja, hè? Ja. En nog stemmen gaat ook nog, hè, want we tellen pas op het allerlaatste moment. Dus je favoriete vinylnummers voor de top 100, vinyl top 100 die we morgen gaan draaien, kun je altijd nog inzenden. Gerard uit Lossen stuurt net zijn lijstje in. Oh, aardig lijstje hoor. Doe, Peter Maffay. Shout van Tears for Fears. Wicked Game, Chris Isaac. Oh, leuk. Die hoor je niet zo vaak.
1: Ik zie jouw ogen beginnen te twinkelen.
0: Ja, New Year's Day, U2, Waterfront, Simple Minds. Oh, we zijn dezelfde generatie, ik zie het al. Hole of the Moon, The Waterboys. Rihanna van Fleetwood Mac. Gezongen volgens mij door Stevie Nicks. Promise You a Miracle, alweer van The Simple Minds. Holding Back the Years, Simply Red. Goeie plaat allemaal. Lekker. Kan morgen allemaal voorbij komen. We beginnen morgen volgens mij om 8 uur of om 7 uur al met de vinyl top 100. Daarvoor dan de platen die bubbling under zijn.
1: Oeh, ja, nou die zijn natuurlijk ook.
0: Fijn, Anneneeltje, dat je was vandaag. Morgen dus ook weer gewoon een uitzending vanaf 6 uur. En dan dus de vinyl top 100. Nu heb je nog een nummertje te goed.
2: De Radio Oost Vinylweek.
3: Vinyl Bingo.
2: Nummer 67.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
7: Ja, ook bij Bendy en Losser.
9: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Er is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan in Deventer. De politie gaat uit van brandstichting. Drie boeren moeten afgesloten recreatiepaden aan de Grote Luttelerveldweg en de Stadsweg in het buitengebied van de Lutte weer openstellen. En de Raad van State heeft geoordeeld dat de Enschedese burgemeester Roelof Bleker terecht een gebiedsverbod heeft ingesteld tegen een lokale drugsdealer.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
12: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
11: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
13: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
11: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
14: Beeldentuin Marienheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Goedemorgen, het is Hemelvaartsdag, maar echt lenteachtig. Voelt het vandaag niet aan met 11 of 12 graden en af en toe een bui. Blijft die jas gewoon nodig, mocht je ook gaan fietsen. Succes erbij. Ondertussen zoeken we bij de pimpampladen nummers met de letter H. Van Holiday tot Hotel California. Geef ze maar even door via de radio-step 0645671331. En we spelen vandaag de vinyl bingo. Je kan een platenspeler winnen als je de volle kaart hebt. En je kan meespelen via rtvo.nl/vinyl. Daar kun je dus geheel gratis een bingo kaart downloaden. Goedemorgen.
10: Radio Oost. Bert van Lossen.
19: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: De Radio Oost. Vinyl.

0: Wouldn't it be good, Jorden Nick Kershaw voorbij trekken.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Vandaag heb ik wat gekke reden om te feesten. Het is natuurlijk Hemelvaartsdag. Vandaag ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ik heb er niks van meegekregen, maar goed, volgens mij gaat het aan heel Nederland voorbij, het Eurovisie Songfestival. Ik moet wel zeggen, dat liedje van Zweden, de zangeres is haar stem kwijt, maar dat is wel een leuk liedje. Doe me een klein beetje denken aan Cascada en Every Time We Touch. Ik zal hem morgen eens even opzetten, het liedje van Zweden. Maakt wel goede kans, mits de zangeres haar stem natuurlijk weer terug heeft. Het is vandaag brioche-dag. Goed excuus om jezelf vandaag te trakteren op zo'n heerlijk zacht Frans broodje vol boter en luxe. Het is ook dans als een kipdag, dus grote kans dat ergens vandaag weer de kippenpolonaise wordt ingezet. En in Amerika vieren ze vandaag karnemelk biscuitdag. Die stevige biscuits waren vroeger vooral populair omdat ze zo lekker opzogen. Verder is het Underground America Day voor mensen die letterlijk onder de grond wonen. Ja, echt zo'n 6000 Noord-Amerikanen doen dat. En liefhebbers van poëzie vierden vandaag Dylan Thomas Day, ter ere van de beroemde Welsh dichter Do Not Too Gentle Into That Good Night. En in Amerika is het ook Stars and Stripes Forever Day, rond de beroemde Amerikaanse mars die voor het eerst openbaar werd gespeeld in 1897. Dan even naar het nieuws. Zware pijnstillers, zoals oxycodon en morfine, zijn volgens onderzoek makkelijk illegaal te koop via WhatsApp en Telegram. De medicijnen zouden soms uit ziekenhuizen en apotheken komen. Experts maken zich zorgen omdat deze middelen erg verslavend zijn en gevaarlijk kunnen zijn bij verkeerd gebruik. En ook in het nieuws, het WK voetbal van komende zomer in Amerika, Mexico en Canada kan extreem heet worden. Onderzoekers waarschuwen dat spelers en fans te maken kunnen krijgen met gevaarlijke hitte en hoge luchtvochtigheid. Bij een kwart van de wedstrijden zijn extra maatregelen nodig, zoals drink- en koelpauzes. En volgens onderzoekers kunnen sommige wedstrijden zelfs onder ongezond warme omstandigheden worden gespeeld. En dan nog nieuws bij ons vandaag hier op radio's. Want je hebt het vanochtend bij Marcel kunnen horen op de radio. Autorijden in onze provincie dreigt duurder te worden. De provincie wil de wegenbelasting verhogen om onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten te kunnen betalen. En automobilisten gaan dat de komende jaren waarschijnlijk merken in de portemonnee. Het is vandaag de 28e sterfdag van de legendarische zanger Frank Sinatra. Want hij sterft namelijk vandaag in 1998 op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval. Hebben we nog wat primeurs? Jawel. Gabriel Medina wordt de eerste surfer ooit die de backflip-manoeuvre in een wedstrijd uitvoert. Vandaag precies 10 jaar geleden. En er is ook iemand jarig. Weet je wie jarig is vandaag? We gaan hem feliciteren. Namelijk de zanger van de Talking Heads, David Byrne, viert vandaag zijn 74e verjaardag.

0: Er komen zoveel leuke suggesties voorbij. Ook How Do You Do is een aanvraag van Maarten Vinyl. Dit is Hello A.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Blijf ze door appen, de liedjes met een A hier op Radio Oost. We gaan even weer een uitstapje doen naar de Vinyl Bingo. Want je kan een platenspeler vandaag in de wacht slepen. Denk je nu bij jezelf, joh, ik ben net wakker. Ik ben er helemaal niet aan toegekomen om zo'n bingo-lijstje te downloaden. Kan ik nog meedoen? Natuurlijk kun je meedoen. Want alle rijtjes zitten er nog in. En ik zal dan even een resume ook even doen. 14, 27, 5, 51, 67, 13, 60, 39. Ik was gisteren in Honors, dus heb ik ook een bingo gedaan. Dus zit ook nog een beetje in die bingo-modus. Een resumeetje. 14, 27, 5, 51, 67, 13, 60 en 39. De verdeeld bingo. En nou, ik ga even weer twee balletjes eruit halen natuurlijk. Uit het legendarische bingo-molen. Uit de legendarische bingo-molen van Radio Oost. 27, oh ja, dat is John Miles and Music. En 14, Boney M, Rivers of Babylon. Dat zijn de twee liedjes die ik nu ga draaien hier op Radio Oost. En die mag je ook afstrepen van je bingo-kaart. Dus nummertje 27, John Miles and Music. En nummertje 14, The Rivers of Babylon van Boney M.
3: Nummer 27.

goedgekeurd door jullie in Gouden Fout. Want deze stond vandaag in de 78 op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ik heb het over Bodiem, Rivers of Babylon. Nummertje 14, 27, 5, 51, 67, 13, 60 en 39 hebben we gehad in de muziekbingo, de vinyl muziekbingo hier op Radio Oost. En heb je een volle kaart, dan krijg je van ons een platenspeler. Tenminste, de eerste die zich meldt op 074-2456-665. Maar rijtjes van drie zijn ook al goed voor leuke prijzen. Er zijn nog geen rijtjes uit op dit moment. Dus wat dat betreft, we beginnen lekker rustig. Want de muziekbingo spelen we de hele dag hier op Radio Oost. Ik heb even het weer voor je. Tenminste, ja, ik heb even het weer voor je hier op Radio Oost. Veel bewolking vandaag en af en toe kan er een bui overtrekken. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droger. Het wordt niet warmer dan 11 à 12 graden. Dus een jas is geen overbodige luxe vandaag op deze hemelvaartsdag. Vanavond klaart het op en komende nacht koelt het flink af. Lokaal richting het vriespunt. Ik was afgelopen zaterdagavond in de AVAS Live. Daar trad Van Dikhout op. En ik heb een liedje herontdekt van Van Dikhout. Samen met Herman Brood. Liedjes met een H of artiesten met een H. Nou, Herman Brood en Van Dikhout en pijn.

The Killers, Human, op Radio Oost. Welke plaat met een haar de titel of van een artiest met een haar wil je horen? Van Hart tot Herman Brood, van Holiday tot Hotel California. Heb jouw H-hit naar de Oost-app 074-2456-665. Trouwens, volgende week doet RTVO's mee aan de Landelijke Week voor het Nieuws. En daarvoor zoeken we nog nieuwsgierige luisteraars. Dus altijd al willen weten hoe radio en tv gemaakt wordt. Op maandag 18 mei, dus komende maandag, krijg jij dus de kans op een uniek kijkje achter de schermen bij RTV Oost. Hoe gaat een uitzending eigenlijk? Wat gebeurt er allemaal in de studio? En hoe komt het nieuws tot stand? Nou, er is plek voor 15 mensen. Je wordt helemaal in de watten gelegd. Je mag meedoen aan de redactievergadering. Je mag aan tafel bij de Oosttribune. Maar één ding hebben we wel nodig, dat je je even aanmeldt. Want bij veel reacties wordt er namelijk geloot. En je kan volgende week ook de hele week vragen stellen over het nieuws, radio, tv of journalistiek. Dus volgende week de week van het nieuws. En misschien kun je ons volgende week in het kader van de week van het nieuws ook vertellen wat we allemaal gemist hebben aan nieuws in onze provincie. Dat doen we onder andere tussen 9 en 1 volgende week. Wat hebben wij gemist volgens jou aan nieuws in onze provincie? Dan een beetje met een knipoog. Henk van Amerongen wil graag deze Her Majesty, een hart van beneden, uit Hanna van Hendrik. Liedjes met een H. Of artiesten. Nou, dit is dubbelop. Heel goed gevonden, Henk.

0: Weet je wat leuk is? Zo meteen, na 11 uur, gaan we even Raad waar ze staat spelen. Want José is onze duintrapverslaggever vandaag hier op Radio Oost. En zo meteen dus weer een ouderwetse editie van Raad waar ze staat. Je kan leuke prijzen winnen. Je mag er nog meedoen met de vinyl bingo. Je kan je kaart downloaden via rtvoost.nl/vinylbingo. Even de getalletjes, even een resume. Mocht je net inschakelen, leuk dat je erbij bent. 14, 27, 5, 51, 67, 13, 60 en 39. Zometeen nog een paar liedjes met daarna, want ik heb er nog wat liggen. The Fortunes onder andere, Eric Carmen, Neil Young. En er komen ook weer twee vinyl bingo liedjes aan. Zometeen na 11 dus hier op Radio Oost. Tot zometeen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
9: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
8: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater
4: en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
15: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
18: meter. Het is 10:53. Leuk dat je luistert naar Radio Oost. Zometeen gaan we weer een editie spelen. Echt een van de leukste radiospelletjes aller tijden. Raad waar ze staat. En het één na leukste radiospel spelen we ook, namelijk de vinyl muziek bingo. Je krijgt in dit uur 3 liedjes zo rond de klok van 11:30. Dus dan kun je weer lekker gaan strepen. Alle prijzen zitten er nog in. We hebben leuke prijzen, onder andere vrijkaarten voor Rips and Blues. En ik heb ook nog een sportieve waardebon voor je. €42. En die €42 kun je ook zometeen verdienen in Raad waar ze staat hier op Radio Oost. Eric Carmen is onder andere aangevraagd in het kader van de Pimpamplaat. We doen even een soort van Pimpamplaat XL. Want Mirjam wil ook graag Neil Young met The Heart of Gold.
12: Radio Oost. Bert van Lossen.
9: Thuis in
12: Radio Oost, Vinylweek.

van de meest populaire dansfilm uit de jaren 80. Dirty Dancing, Eric Carmen, Seas Like the Wind. Is ook zo'n lekker liedje van Eric Carmen. En Turn Your Radio On. Er komen wat vragen binnen over de bingo. Carla Kalter uit het mooie Overdinkel. Want daar ben ik afgelopen zondag nog geweest bij de plaatselijke voetbalvereniging. Waar is de bingo kaart te downloaden? Nou, dat is heel simpel. Je kan naar rtvo.nl/vinyl. En daar kun je dus de bingo kaart bemachtigen. Die is heel gratis. Er zijn nog geen prijsjes uit. Te laat is er de bingo. Nou, Paula Keijzer speelt de hele middag ook de muziek bingo. Vanochtend zijn we om 6 uur op begonnen. Zometeen, zo rond de klok van 11:30, krijg je weer 3 liedjes uit de vinyl muziek bingo, want het is namelijk de vinylweek. En morgen de vinyl top 100. En morgen gaan wij dus misschien jouw liedjes die jij hebt ingezonden wel aan jou presenteren op vinyl. Want dat is de grote prijs die we morgen weg gaan geven hier op Radio's. Hard Chocolate. En

wordt verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

Muzikale feestherkenning de hele week. De vinylweek. Dit is zo mooi van de Cars deze. Hart voor mijn gevoel. Liedjes met een H. Daar zochten we naar in het kader van de Pim Pam Plaat. Charles de Jong wil graag deze van Jimmy Ruffin.

0: The Fortunes, Carla Tavist kwam met deze suggestie. And here it comes again.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: De Vinyl Bingo. We gaan weer wat liedjes uit de Muziek Bingo draaien. De Muziek Bingo Molen. Even een resume. 14, 27, 5, 51, 67, 13, 60 en 39 zijn de liedjes die we al hebben gehad. Dus 14, 27, 5, 51, 67, 13, 60 en 39. Daar komt bij 31. En 10 erbij, 41. 31, daar staat Queen, Bohemian Rhapsody. En op 41, Peter Koelewijn en Kom van de Dak af.
1: Nummer 31.

0: Peter Koelewijn komt van het dak af. In de volop vinylweek hier op radio's. En deze stond op 41 in de vinyl bingo. En daarover gesproken, ik heb een bingo.
1: De vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl bingo.
0: Want ik heb Klaasien aan de telefoon. Klaasien Piest, goeiemorgen nog.
3: Goeiemorgen, Fred.
0: Jij doet mee aan de vinyl bingo hier op Radio Oost. En je hebt een bingo, hè?
3: Ik heb een bingo, inderdaad. Het laatste rijtje.
0: Ja, het rechte rijtje verticaal.
3: Ja.
0: 13, 27 en 41 zie ik. Peter Koelewijn gaf je de bingo met Kom van het Dak Af. Music van Joe Miles heb je middenin staan. En rechtsboven staat School van Supertramp. En die hoorde ik vanochtend bij Marcel.
3: Ja, nou, je hebt
0: het
3: achterwoord.
0: Bij deze gefeliciteerd.
3: Dankjewel, hartstikke mooi.
0: Maar wat denk je wat je gewonnen hebt?
3: Nou.
0: Wat zou je graag willen winnen?
3: Oh, maakt me niet zo heel veel uit. Ik ben heel gauw tevreden.
0: Ben je heel gauw tevreden?
3: Ja.
0: Je bent heel gauw tevreden. Nou, weet je wat je gewonnen hebt? Je gaat met het hele gezin naar Slag Haarlem.
3: Oh, geweldig. Leuk.
0: Ja, nou, dat dacht ik al.
3: Mooi.
0: Dus met je kinderen, kleinkinderen, hele gezin naar Slag Haarlem.
3: Oh, super.
0: Nou, leuk dat je er blij mee bent. Nou, bij deze hebben we dat geregeld.
3: Oké.
0: Nou, dan wens ik jou een fijne dag vandaag op deze Hemelvaartsdag. Ga je nog wat leuks doen vandaag? Of denk je van het is wel goed?
3: Nee, het is een beetje te koud buiten. Dus we blijven lekker thuis. Maar ik wens jullie ook een hele fijne, gezellige uitzending.
0: Nou, oké. Dankjewel, Klaasien. En ik vond het hartstikke leuk om jou in de uitzending te hebben.
3: Nou, ik vond het ook heel gezellig.
0: En dankjewel. Mocht je naar Slag Haarlem gaan, stuur dan even een fotootje. Vind ik altijd wel leuk.
3: Gaan we zeker doen. Gaan we meteen een gezellige stuur ik een foto. Doe ik.
0: Oké, dag Klaasien. Doei doeg.
3: Oké, dag Bert. Doei doeg.
0: Verticaal rechterrijtje is eruit. Er zijn nog heel veel prijzen te winnen. Vanmiddag ook nog bij Paula Keizer. En volle kaarten is natuurlijk de platenspeler. Want die gaat er vandaag natuurlijk ook uit. Van het ene spelletje gaan we naar het andere spelletje.
2: Raad waar ze staat.
0: Raad waar ze staat gaan we weer spelen. Een van de mooiste radiospelletjes aller tijden. José, goeiedag. Tenminste, als we contact hebben. Hallo, José.
4: Terug.
0: Wat zeg je nog een keertje? Er zit heel wat vertraging.
4: Het is Peter Koelewijn zong.
0: Ja, eens even kijken. Ja, is het rechts of is het links? Ja. Hallo, José. Goeiedag.
5: Hallo.
0: Nou, dan is het de linker, denk ik.
4: Hoor je
0: het
4: mij?
0: Ja,
4: over?
0: Nu wel. Het was eerst rechts en nu is het links, Ronnie.
4: Links of rechts?
0: Ja,
4: oh.
0: Nou. Dat heeft met geluid te maken.
4: Ja, maar mono. Ronnie regelt dit.
0: Ja, zeker.
4: Mono, stereo. Ja. Je krijgt me in alle varianten.
0: Ja, een stem kan alleen maar mono. Ja. En je zit aan de linkerkant.
4: Zeker.
0: Nou, bij deze.
4: Ik zit aan de linkerkant.
0: En je bent wel goed in beeld.
4: Ik
0: voor
4: sta
0: degene...
4: niet aan de linkerkant van... Oh.
0: Voor de mensen die meekijken, je bent wel goed in beeld. En je bent luid en duidelijk te horen op de radio. We spelen weer, ik vind het leuk dat je het wilt doen.
4: Over.
0: Een spelletje Raad waar ze staat. Waar gaat het eigenlijk om? Om de locatie, hè? De plaats en de locatie waar je staat.
4: Ja, de plaats en de locatie. Dat zou wel fijn zijn. Het is hier koud. Klaasien zei het al eventjes. Het is niet heel lekker. Maar kom een beetje dichterbij lopen. Want ik wil het niet al te makkelijk maken. Ik stond net op een brug. Het is gestopt met regenen. Dat is heel fijn. Wat zullen we eens laten zien, Bert? Zullen we een klein beetje...
0: Even naar links. Een beetje naar links. Oh, je gaat naar rechts. Okay.
4: Oh, naar... Naar links.
0: Naar links. Vind
4: nou,
0: ik leuk, even
4: Michel,
0: links.
4: Je mag naar links of rechts. Dat mag je laten zien. Ja. Maar Michel is onze cameraman. Die is heel selectief met wat hij laat zien. Dus je moet echt even heel goed kijken. Ondertussen kan ik je al wel als tip geven... dat we dicht bij Duitsland zijn. Dicht bij Duitsland.
0: Ah, je bent dicht bij Duitsland.
4: Ja.
0: Ja, nou je kan even bellen 074-2456-665 in het kader van Raad waar die staat. Dus bel even 074-2456-665. En je mag ook appen naar de Radio Oost app. Raad waar ze staat. Waar staat José de Bruin op dit moment? En ik heb kaarten voor je voor Slag Haarlem als jij het weet. Dus app even. Of bellen.

0: Hemelvaartsdag 2026, een van de leukste liedjes van Toto. Home of the Brave had ik ook voor kunnen gaan, want dit is een van de meest aangevraagde.
1: Raad waar ze staat.
0: Raad waar ze staat. José.
2: Bert.
0: Jij staat ergens in onze mooie provincie Overijssel. Trouwens, ik hoorde je vanochtend bij Marcel, hoorde ik je vanochtend. Hoe is het eigenlijk met Hemelvaartsdag? Is het een drukte van belang of moet het nog een beetje op gang komen en wachten de mensen een beetje af hoe de weersomstandigheden zijn de komende uren?
2: Ja, Bert, je ziet me met mijn paraplu. Hij kan nu volgens mij weer in. Maar het is gewoon echt een beetje wisselvallige dag. Betekent ook dat we hard op zoek moeten naar mensen die onderweg zijn. Maar kijk, ik heb er 4 gespot, denk ik. Daar zo aan de overkant. Hallo, mannen! Ja, ik zie je. Hoi! Ja, zie, die zijn lekker biertje aan het drinken. Nou, daar meteen ga ik denk ik nog eventjes aanhaken. Gewoon voor de gezelligheid. Maar nee, het is wel een beetje... eenzaam eigenlijk. Dat is wat het is. Gelukkig heb ik goed gezelschap.
0: Ja, ik zie ze.
2: Met een leuke cameraman op stap. Ja. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, André, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Waar staat onze José in onze mooie provincie?
3: In Hardenberg.
0: In Hardenberg. Nou, José, sta je in Hardenberg?
2: Nee, ik sta niet in Hardenberg.
0: Dankjewel voor het bellen, André. Groetjes, hè. Fijne dag, hè. Doei, doeg.
2: Doei, André.
0: Sta je in de Lutte?
2: In de Lutte?
0: Ja.
2: Nee, ik sta ook niet in de Lutte.
0: Ja, Faya, die zegt dat. Daar sta je dus niet. Oké.
2: Okay. Hey, sorry.
0: Nee, maakt op zich niet uit. Sta je bij Knal Almelo de Haandrik?
2: Ja, dat wel.
0: Maar ja, nu nog een plaats erbij, hè?
2: Sta wel.
0: Ja,
2: precies. Dat kanaal is groot. Dat weet je ook. Dat is lang.
0: Ja. Linda, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, heb jij het antwoord? Waar staat José de Bruin vandaag?
4: Bij de Mama Rute in Gramsbergen.
0: Ah, dat is die brouwerij, toch?
4: Klopt.
0: Ja. José, sta je daar?
2: Linda, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
4: Jee, dankjewel.
2: Nou, supergoed gedaan.
0: Ja, nee, hartstikke goed gedaan,
2: geen probleem.
0: Linda. Hartstikke goed gedaan. En was de makkie, was voor jou een ABC'tje toch, Linda?
4: Klopt.
0: Ja. Maar weet je wat je gewonnen hebt?
4: Nee, geen idee.
0: Je krijgt van mij een vinylblokje en een sportieve waardebon van €42.
4: Heel mooi, dankjewel.
0: Ja, oké. Okay. En Linda,
4: dankjewel.
0: Ik wens jou een fijne dag, hè.
4: Ja, het zelf ertoe gewend.
0: Ga je nog wat leuks doen eigenlijk vandaag op Hemelvaartsdag of...
4: Het ligt niet aan het weer, maar anders gaan we
0: vanmiddag
4: even op
0: huis. Ah, nou, we gaan het zo meteen even vragen aan Margot Ribberink. Dag Linda, groetjes hè.
4: Dankjewel, doeg.
0: Doeg. José, waar ga je naartoe?
2: Naar de overkant, ik ga bier drinken.
0: Nou, doe dat. 11:45, José de Bruin, dus raad waar ze staat. Ze stond dus in Hardenberg, niet, maar wel in Gramsberg. Bij de Mommerie. En dit is Peter Gabriel, Sledgehammer op Radio Oost.

0: De Pointer Sisters en Fire, een van de grootste van de Pointer Sisters uit de jaren 70. Het is de vernieuwweek op radio's. Het is vandaag Hemelvaartsdag. Zojuist hebben we Raad waar ze staat gespeeld. We gaan nog even schakelen met Gramsbergen. Want zo, José, je komt met mensen tegen die zitten op het terras, gelukkig.
1: Oh, de zon schijnt, ze zitten op het terras. En vanochtend spraken we al drie jongens. Die gingen op de fiets naar Duitsland. Maar dit zijn de Duitse bierbrouwers. Die komen vanuit Duitsland onze kant op. Vanochtend ging de wekker wel vroeg, hè?
2: Ja, 7 uur zijn wij gestart in Ulzen. En wij zijn tevreden met het weer. Dus, yeah. En het bier.
1: En het bier, niet onbelangrijk. Want wat is dit voor biertje? Jij bent de kenner.
2: Ja, het is in Helles. Niet zo sterk. Heel zuffig.
1: Zuffig?
2: Ja, zuffig. Het smaakt... Je kan heel veel daarvan drinken.
1: Heel belangrijk.
2: Ja, we zijn tevreden. En,
1: heel goed. Ja. Hoeveel heb je dan al zuffig gemaakt?
2: Ik denk we zijn nu bij het vijfde. Zes biertjes. Dus... Ja, het is nog niet eens 12 uur, dus...
1: Het mag.
2: Het mag nog.
1: Ja. Wie rijdt er dan terug?
2: Snik, snak, snoek. Gaan wij, dus...
1: Kunnen we even live snik, snak, snoek doen? Dan kunnen we even live meteen kijken wie er terug moet rijden. Oké, mannen, hoe gaat dit?
2: Okay. Snik, snak, snoek.
1: Jij...
2: Snik, snak, snoek. Ja, hij is het.
1: Jij bent het. Jij moet rijden. Geef die maar aan mij. Ja, geef die maar aan mij. Mannen, heel veel plezier. En volgens mij komt het wel goed. En jullie wilden nog iets zeggen tegen Linda, toch? Linda heeft net gewonnen.
3: Ja, Linda.
1: Linda.
3: Linda. Linda. Linda. Linda. Linda.
1: Het bier gaat hier goed erin, Bert. Het is hier zeer gezellig. Ik denk dat ik hier nog even blijf.
0: Je hebt gewoon gelijk, want je hebt eigenlijk een... Ja, een vrije opdracht vandaag, dus doe je best, zou ik zeggen. Zometeen aan 12 trouwens, back to the 80's. En José, ga je straks nog ergens naartoe, José? Ah, mooi, bootje varen nog even. Hè, pak hem
1: ja,
0: nog even mee.
1: Ga je ik nog ga ergens naar de trekkertrek zometeen.
0: Trekkertrek?
1: Okay. Ja, naar de trekkertrek.
0: En waar is de trekkertrek vandaag?
1: in de velden.
0: Oké, ik hoor het wel. De Vinyl Bingo gaan we zo meteen verder spelen na 12. Natuurlijk ook Back to the 80s. Radio's, daar luister je naar op deze Hemelvaartsdag 2060. Tot zometeen!
4: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld toch?
6: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: BME legends Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
16: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
17: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Score nu je tickets via heracles.nl.
0: Nou, komende zondag is het natuurlijk wel heel erg spannend. De allerlaatste speelronde. PSV speelt dan tegen FC Twente. Maar Oostsport is met het amateurpotje ook bij heel wat leuke wedstrijden. Onder andere Holte tegen Komsgaten komende zondag. Het gaat om het kampioenschap en in de vijfde klasse. Daar ga ik zelf even naartoe, naar Borne tegen Mandeweek. Allemaal te zien zondagavond op de Oosttribune. Morgen natuurlijk ook gewoon een reguliere Oosttribune, de vrijdagmiddag Oosttribune. Morgen gaan we natuurlijk te zien op TV Oost en ook via de socials. Hey, leuk dat je erbij bent. Zometeen weer wat getalletjes uit de muziek bingo, want die spelen we. Er is één... Eén rijtje uit, verticaal aan de rechterkant, want we hebben Klaasien Piest aan de telefoon gehad. Welke nummers zijn er al uit de radio's van Niel Bingo? 41, 31, 14, 27, 5, 51, 67, 13, 60 en 39. Denk je nu bij jezelf, goh, ik heb eigenlijk wel zin om mee te spelen. Kan dat nog? Natuurlijk kun je nog inhaken. Via ntvoost.nl/vinyl kun je meespelen. Want je kan onder andere kans maken op een platenspeler. Dus, hè? Hey, uit een onderzoek bleek dat dit de klus is die we het vaakst halverwege opgeven. Wat is het? Dus uit een onderzoek bleek dat dit de klus is die we het vaakst halverwege opgeven. Welke klus geven we vaak halverwege op?
11: Radio Oost. Bert van Lossen.
18: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: De Radio Oost Vinylweek.

You Game, Jorden, die heerlijke van Kim Wilde voorbij trekken. Het is 12:12, ben je bezig met je middaglunch, eet smakelijk de 80's lunch. Uit een onderzoek bleek dat dit de klus is die we het vaakst halverwege opgeven. Wat is het? Gert, dat is ook wel een leuke suggestie. Alles wat bij een Zweedse meubelgigant gekocht wordt en in elkaar gezet moet worden, geef ik heel snel op. Ik begin er helemaal niet aan, Gert. Maar het is niet goed. Wat is wel het goede antwoord? Laat het me even weten, hè.

0: Ik zat vanochtend het nieuws luisteren. Hadden ze het over van die krassen kanaal. Hadden ze het over van Coat en B. Nou, ik moet meteen denken aan de mannen, de muzikanten op leeftijd. Want Joe Jackson heeft nieuw werk uit. Paul McCartney heeft nieuw werk uit. De Rolling Stones komen met. Of die hebben ook nieuw werk uit. Dus wat dat betreft, de oudjes doen het allemaal nog hartstikke goed ook. The Harder They Come. Joe Jackson op Radio Host. Even naar de onzinnige vraag. Uit een onderzoek bleek dat dit de klus is die we het vaakst halverwege opgeven. Wat is het? Ik zal je het antwoord geven. Het is namelijk de garage schoonmaken. Klopt dat? Geef jij dat vaak halverwege op, de garage schoonmaken? Want dat is onderzocht. Het is het tijd voor...
1: Bert, blijmaker.

0: Rocky Burnett en Tired of Toe in the Line, begin jaren 80 een grote.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Nou, ik ga weer twee liedjes draaien uit de Muziek Bingo. En wellicht heb jij wel prijs. Voor duidelijkheid, alleen het rechte rijtje is er nog uit. We hebben best leuke prijs. Je kan onder andere naar Rips and Blues. Pinksterweek einde met onder andere Ilse de Lange en ook een van de laatste optredens van de Bintangs. We hebben er kaarten voor, kun je winnen vandaag. Dus onder andere in de Vinyl Bingo, maar ook sportieve waardebonnen en andere leuke prijzen. Nou, nummertje 42. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ga ik zo meteen draaien. En dan... En nummertje 69... Mooi getal ook, 69. Peter Maffay en Do. Dat zijn dus de twee getalletjes in dit uur. 42, Pink Floyd Another Brick in the Wall. En 69, Peter Maffay en Do.
1: Nummer 42.

nummer 69.

0: Peter Maffay en Doe.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Nummertje 69 in de Vinyl Bingo. En ik heb... jij wint vaak wat, Toon. Goedemiddag.
3: Ja, nou... voor sleutelaar maak je meer kans, hè?
0: Ja. Nee, dat blijkt. Want ik zit even naar jouw bingo-kaart te kijken. Je hebt nummertje 5, de Bee Gees, Massachusetts. Vanochtend gedraaid bij Marcel. En een voltreffer, want... Je hoorde natuurlijk net op 69 Doe, die staat in het midden bij je. En daarvoor had ik nummertje 42, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En het is meteen raak.
3: Dat klopt helemaal.
0: Ja, nou, gefeliciteerd bij deze, Toon.
3: Dankjewel.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je gewonnen hebt. Volgende week zondag 24 of volgende week maandag 25 mei... bij onze gast bij Rips and Blues in het mooie Raalte, Toon.
3: Dat is heel mooi.
0: Ja, Ilse de Lange is er onder andere. En misschien wel voor het allerlaatst de Bintangs, want die stoppen ermee. En die geven volgens mij ergens in oktober ook nog een optreden. Maar die zijn dus ook bij Rips and Blues. Jij bent erbij. Trouwens, Delden vandaag, hè? Want dat is de place to be, toch, Delden?
3: Ja, dat is hemelvaartweg. Braderie.
0: Ja,
3: maar helaas geen kermis meer, heb ik gezien.
0: Oh, is er geen kermis?
3: Nee.
0: Wat is er aan de hand?
3: Geen idee.
0: Geen idee, geen kermis dus in Delden.
3: Hemelsdelden heet het nu.
0: Hemelsdelden, want vroeger toen ik iets jonger was... toen ging ik regelmatig op Hemelvaartsdag naar Delden.
3: Ja, en dat was altijd druk. Ja, het is nu ook druk, hoor.
0: Ja, want volgens mij komt vriend van de show, van de Bas en Bert Ochtendshow, Thomas Berger vanmiddag nog naar Delden.
3: Ja, dat klopt. Die komt vanmiddag.
0: Ja, nee.
3: Heb ik begrepen.
0: Ja, ik ken de agenda uit mijn hoofd van niemand minder dan Thomas Berger. Hey, gefeliciteerd, Toon. Ik wens je een fijne dag en succes met Rood-Zwart, hè. Want die spelen komende zondag bij Buursen.
3: Ja, dat wordt... Drop of dronder?
0: Ja, drop of dronder. Jullie zijn afhankelijk van Borne tegen Mandeveen. En laten we die wedstrijd hebben uitgekozen voor de Oosttribune.
3: Kijk, als Borne wint of gelijk speelt en Rood-Zwart wint...
0: Dan zijn jullie kampioen.
3: Dan is het Rood-Zwart kampioen.
0: Ja, dat kan zomaar, dat scenario, toch?
3: En anders zijn ze PDO de kampioen, dus dan gaat het nog verder.
0: Nou, ik wens je
3: wel.
0: Het is heerlijk, de finale maand mei, ook in het amateurvoetbal. Daar vallen alle beslissingen. Hey, Toon, dankjewel. En veel plezier nog vandaag.
3: Heel bedankt.
0: Oké.

0: I don't want to use, I don't want to lose your love tonight. Jordan die Outfield voorbij komen hier op radio's. Het is 1:07. We proberen zo meteen nog even contact te krijgen met José de Bruin, onze touwtrapverslaggeefster. Maar we gaan ook even praten over het weer. Want hoe gaan we die hemelvaartsdag qua weer verder invullen? Margo.
1: Ja?
0: Dat willen de mensen nog wel weten. Of ze er vanmiddag in Overijssel nog even op uit kunnen trekken zonder een regenbui tegen te komen.
1: Nou, het worden er steeds minder. Dus wat dat betreft, die regenjas, nou, misschien nog wel eventjes, maar veel minder buien dan vanochtend. Maar ik zou gewoon de winterjas aandoen, Bert, want het is koud buiten. Het is op dit moment 8,8 graden in Enschede, 10,3 in Heino. 18 is normaal, dus we zitten 8 tot 10 graden onder normaal. Het is gewoon echt hartstikke koud. Het goede nieuws is dat we de meeste buien nu hebben gehad. Die zitten ten zuidoosten van ons. Er komen nog een paar aantje vanuit Groningen, Friesland en Drenthe. Maar dat zijn echt de laatste. En ik zie ook af en toe het zonnetje doorbreken. Dus wat dat betreft een beter gedeelte van de dag dan de eerste helft.
0: Ah, en vanavond en morgen?
1: Ja, vanavond is het droog en het klaart op. En we zitten in ijskoude lucht. En dat betekent dat de temperatuur onder heldere hemel bij weinig wind heel sterk naar beneden gaat. En op sommige plaatsen komen ze zelfs tot rond het vriespunt. Ik denk zelfs dat we aan de grond op veel plaatsen een minnetje voor de temperatuur zien. En er kan ook lokaal een paar mistbanken ontstaan. En dan morgen, vrijdag, start natuurlijk koud, maar het is droog en de zon schijnt. Het is wel zo dat dat niet zo blijft, want in de loop van de ochtend neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. En vooral in de middag trekken er toch weer een paar regenbuien over. En het waait harder dan vandaag. Vandaag waait het niet of nauwelijks. Morgen matig uit west tot noordwest. En dat is de koude hoek. Dus ook morgen niet hogere temperaturen dan 11, 12 graden. Zaterdag dan hebben we al wat meer zon en wat minder buien en worden 12 tot 13 graden. Maar de kou gaat pas echt uit de lucht als de wind gaat draaien naar het zuiden. En dat gebeurt vanaf zondag. Dus dan wordt het langzaamaan wat minder koud. 16 graden op zondag. Waarschijnlijk droog met ook wat meer zon. Volgende week blijft het licht wisselvallig. Maar uiteindelijk gaan de temperaturen vanaf woensdag omhoog naar 20 plus. Dus we moeten nog even wachten. Het komt eraan.
0: 20 plus?
1: Ah, ja, 20 plus.
0: Waar mag ik dan stiekem aan denken, Margo?
1: Nou, misschien wel 22, 23. Ah, ja, dat ideaal. Zijn mooie temperaturen, ja, toch? Hè? Ideaal.
0: Mooi doelweer ook.
1: Ja, lekker, hè?
0: Ja, nee, ja, dat is zo. Maar goed, vandaag nog even door de zure appel heen. En volgens mij, als je je goed aankleedt, kun je gewoon lekker naar buiten, toch?
1: Dikke jas aan. Witte jas, regenjas, ja. Ja.
0: Hé, hey, Margo, je hebt nog wel een liedje voor me, toch?
1: Jazeker.
0: Oké.
1: Maar ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier. Ik kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
2: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
1: De Zeeuwse kust.
2: Margotje, Margotje.
1: Fantastisch, toch?
0: Margot, zit de kracht. Nou, Margot, welke wil je horen?
1: Nou, dit is een echte oorworm. Rain in May past helemaal bij het weer van vandaag uit 1981 van Max Werner.
0: Dankjewel, Margot. Fijne dag, hè?
1: Doei. Fijne dag.

0: Margo's Hittekracht, deze van Max Wenner en Rain in May. Het is 16 voor 1. Zometeen na 1 uur natuurlijk gaat de muziek bingo verder met Paula Keizer. Maar we gaan eerst nog even schakelen met onze José. Want José is vandaag de hele dag op pad. Je hebt vanochtend al een hemelvaartsdauwtrap mis bijgewoond, hè?
1: Klopt, ja.
0: Je bent al in Gramsbergen geweest.
1: Helemaal verlicht ben ik.
0: En waar ben je nu?
1: Klopt,
0: ergens?
1: Ook daar heb ik bier geproefd. Ik ben nu in Den Velde bij de Trekkertrek.
0: De Trekkertrek.
1: En hoe is het met weer? Ja. Wil je weten? Nou, ja. Het is echt, het is plassen. Ik hoor Margot zeggen, nee, lekker, het zonnetje gaat schijnen. Ja, Margot, dat is niet waar. Nee, sorry, het regent hier keihard. Nee, maar echt keihard. Dat betekent natuurlijk wel veel modder en spektakel op de baan. Dat is wel heel leuk, alhoewel daar de boel nu ook even stil ligt. Ja, en toch best wel veel mensen op pad. Eens even kijken wat deze mannen aan het doen zijn. Hé, mannen! Mooi, hoe is het?
2: Ja, goed.
1: Goed, fijne hemelvaart.
2: Ja, jullie ook.
1: Dankjewel. Wat betekent dat voor jou eigenlijk, hemelvaart?
2: Ja, het rechts kijken, gewoon hier mooi en een beetje drinken.
1: En dat is het eigenlijk?
2: Ja.
1: Mooi. En we komen hier voor specifiek één rijder, één trekker?
2: Nee, gewoon alles.
1: Dan is het wel kak dat het zo hard regent.
2: Ja, dat is zeker.
1: Ja. Die modder, betekent dat nog wat? Is dat dan extra moeilijk? Ik heb er geen balverstand van namelijk.
2: Ja, daar wordt wel wat moeilijker van. Maar als het gewoon vlak is, dan is het makkelijker.
1: Check. Oké, dus het wordt moeilijker. Heb je zelf een trekker?
2: Ja.
1: Wat voor? Je gaat helemaal glimmen. Oké, een trekker. Wat voor trekker is het?
2: Een Nieuw-Holland.
1: Wat?
2: Nieuw-Holland.
1: Oké, ja, geen idee. Is dat een goed merk? Ja, ik zie het.
2: Ja.
1: Beste merk wat jou betreft?
2: Jawel.
1: Volgend jaar, doe je mee?
2: Ja, ik ben al in 16, dus kan helaas nog niet.
1: Hoe lang moet je dan nog wachten?
2: 2 jaartjes.
1: Ah ja, dan zie ik je gewoon over 2 jaar, toch?
2: Ja.
1: Oké, mannen, fijne hemelvaartsdag. Ja. Succes, je bent een beetje beslagen.
3: Ja.
1: Zie je wel wat?
3: Ja, een klein beetje. Ja.
1: Hi, ik ben Bert van Lossen.
3: Hoe zeg je?
1: Ik ben Bert van Lossen. Ah, klein grapje. Ik ben helemaal niet Bert van Lossen. Nee, zou ik willen, Bert, dat ik jou was. Maar nee, dat ben ik niet. We gaan even door. Even lekker kletsen. Hallo. Hoi.
4: Hoi.
1: Oh, je wil niet met mij praten, denk ik. Nee, je wil niet praten, hè? Heb ik ook wel eens dat. Die wil wel praten. Hoi. Nee, je wil ook niet praten.
5: Ook niet praten. Allemaal de mond van
1: oor. Wil je niet?
5: Deze kan niet praten.
1: Oh nee, hallo. Je bent wel heel leuk en heel schattig.
5: Ja, jong geleerd is oud gedaan, hè?
1: Waarom komen jullie vandaag hier naartoe?
5: Omdat we meedoen met de trek.
1: Ja, dan hoort dit er wel bij, toch?
5: Ja, zeker. Alleen het weer zit een beetje tegen, hè?
1: Ik vroeg net, het lijkt me eigenlijk extra moeilijk dat het nu zo regent en dat de baan gewoon super glad wordt. Is dat ook zo?
5: Daar ga ik achterkomen aan het einde van de dag.
1: Aan jezelf?
5: Ja.
1: Vind ik heel erg leuk. Oké, wat rij je?
5: Op een vent.
1: Wat is je tactiek? Ik hoop niet dat de rest meekijkt, hè? Maar wat is jouw tactiek?
5: De tactiek is vertrouwen op de trekker.
1: En op jezelf.
5: En als het na de tijd goed lukt, dan zeg ik het lag vooral aan het trekken, maar een beetje aan de bestuurder.
1: Vooral dat. Ik vind het heel leuk. Ik wist eigenlijk helemaal niet, doen er meer vrouwen mee op de trekken?
5: Oh, heel veel hoor.
1: Ja, hè? En stiekem kunnen wij toch beter rijden?
5: Ja, daarom, hè? Vrouwenkracht boven alles.
1: Maar serieus, gewoon baby op schoot en aan het eind van de dag de trekken doen?
5: Ja, precies, hè?
1: Vind ik ook.
5: En jij, als jij 18 bent? Als je 16 bent, 14 bent, doe je ook mee, toch?
4: Ja. Op een Nieuw-Holland, want we hebben zelf ook een Nieuw-Holland.
1: Ik hoor alleen maar Nieuw-Holland. Nieuw-Holland is het merk, volgens mij.
4: En wel Fendt.
5: Ja, wat vind je de beste trekker?
4: Fendt.
5: Een Fendt. Dus papa moet even heel veel centjes sparen, hè?
1: Is dit misschien een soort overtuiging? Is dit papa? Wie is papa? Daar is papa. Papa, hoe zit dit? Je moet geld sparen, hoor ik.
6: Ja, dat klopt. Ja.
1: Hoeveel moet er nog gespaard worden? Het is niet goedkoop, zeg maar.
6: Als ik later boer ben, dan het eerste wat ik doe is dan vent ophalen. Ik denk dat hij nou al begint te sparen.
1: Ja, jij maakt elke dag een tientje over, dan redt hij het net, denk ik.
6: Dan zijn we er nog niet. Tegen die tijd dat hij 16 is, dan zijn we er nog niet.
1: Mooi man dit vandaag. Trek, familieding ook, hè?
6: Ja, we zijn ook met elkaar en ja, gezellig.
1: Super gezellig.
6: Wordt leuk, dus...
1: Ja, vind je het leuk?
4: Ja.
1: Ja, oké, gelukkig.
0: Hey, José, nou, even, wat kost zo'n trekker?
4: Ik vind...
1: Ik moet even vragen van Bert van Lossen. Wat kost dat?
0: Zo'n trekker.
6: Ja, ligt eraan hoe groot dat je hem wil hebben, maar... Ik denk dat je zo 1,5-2 ton verder bent.
1: Kijk. Oh, voor jou één keer een snabbel hoor ik net. 1,5-2 ton.
0: Ja, ja. Dat had ik hier niet gezegd.
1: Oh, je wilt nog wat zeggen?
4: Ik vind Kees ook wel mooi.
1: Oh, je hebt er nog even over nagedacht. Je hebt nog meer trekkers die je mooi vond.
4: Kees.
1: We hebben het opgeschreven. Hallo. Hoi. Jeetje, wat een gezelligheid hier. Nou, ik ga even trekkers kijken. Wat zeg jij?
7: Wat wil jij vertellen?
8: Dat ga ik lekker niet zeggen.
1: Je wil iets zeggen, maar je gaat het niet zeggen. Het is net alsof ik thuis ben.
9: Als je helemaal groter bent, ga je ook een trekker rijden dan? Ja, als je helemaal groter bent, hè.
1: Maar ze heeft nu gewoon nog een mooie ballon. Hey, Bert, ik ga even kijken of het een beetje opklaart.
0: Nee, José, ik heb wat voor je. Want ik heb namelijk 2 trekkers voor je.
1: Ja.
0: En welke van de 2 is de Deutsch? Is dat deze trekker? Hey.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Of is dit de Deutsch? Deze, ja. Deze.
1: Nee, het is deze, nummer 2 is het.
0: Heel
1: goed. Nummer 2.
0: Ja, nee, heel goed.
1: Dank je.
0: Echt serieus.
1: Ja, dat had je niet verwacht, maar...
0: Nee, je leert snel.
1: Die andere klok niet helemaal...
0: Deze is het. Deze is het. Dit is de Deutsch. Ja, nou, heel goed.
1: Eerlijk. Ja, nou, dat geluid hoop ik heel veel te gaan horen hier.
0: Ja, nee, vaak gespeeld. Raad de trekker in Goedemorgen Overijssel. Dankjewel, José. Veel plezier bij de trekker.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.

Just for you, you're the Spargo voorbij komen. Hemelvaartsdag op radio's gaat verder na 1 uur met Paula Keizer. En ik spreek je morgenochtend vanaf 9 uur. Veel plezier nog met de vinyl muziek bingo, hè, de hele dag nog op radio's. Zorg dat je wint.

0: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
13: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
14: Check de meter.
15: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
16: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
17: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Joan Jett en de Blackhearts. De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo.
0: I Love Rock'n'Roll hoorde je op Radio Oost. Niet onderdeel van de Vinyl Bingo. Maar het zou maar zo kunnen dat er straks wel een plaat gedraaid gaat worden die daar onderdeel van gaat zijn. Jij kan daar nog aan meedoen, mocht je nog geen lot gedownload hebben. Dat kan gewoon gratis via oost.nl/vinyl. En je maakt ook kans op mooie prijzen. Namelijk als hoofdprijs een platenspeler. Ja, wie wil dat nou niet? En we hebben natuurlijk ook een hele hoop kleinere prijsjes, rijtjesprijzen. En die kan je winnen door dus een rijtje vol te hebben. En dan maak je kans op zo'n mooi vinylblokje. Mocht je nu meekijken naar TV Oost, dan zie je ze ook daar in de studio wel staan. Want het is eigenlijk een mooi blokje waarin je je plaat, je hoes tentoon kan stellen. En dat doen wij hier in de studio ook. Zometeen maar eens even kijken hoe het ervoor staat met de bingo en weer wat nieuwe getallen gaan draaien. Wat jij?

0: Otis Redding, The Duck of the Bay, hoorde je op Radio Oost. De Vinylweek op Radio Oost. Het is inderdaad de Vinylweek en dan spelen we, hoe kan het ook anders, de Vinyl Bingo. Je kan nog gratis jouw bingokaart downloaden. Dat kan via oost.nl/vinyl. Zeker even doen. De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo.
0: Want dan maak je kans op mooie prijzen. Zo'n mooi vinylblokje om je platen in te stallen, in te showen. Maar ook als hoofdprijs een platenspeler. Hoe kun je dat nou het beste doen? Nou, ik zei het al even, dat kaartje downloaden via oost.nl/vinyl. En dan kun je alvast een aantal nummers wegstrepen. Die heeft namelijk Bert al gedraaid. En vanochtend hoorde je ook voor Bert aan bij Marcel en Anna Nieltje al genoeg getallen die gedraaid zijn. Namelijk 42, 69, 41, 31, 14... 27, 5, 51, 67, 13, 60 en 39. En mocht je nou denken, nou, dat ging wel heel erg snel. Geen nood, als je TV Oost aanzet, dan kun je het onderin de balk ook allemaal nog zien welke getallen al gedraaid zijn. Lijkt mij een mooi moment om even twee nieuwe getallen te draaien. Dat heb ik net gedaan en daaruit kwamen nummers 50 en 46. En dit is die nummer 50. Fijn zeg. Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light.

0: Mat hoor je op Radio Oost en Dynamite.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Oh, zo lekker. We zijn vandaag lekker aan het bingoën. Jij kan ook nog zo'n kaart downloaden. Dat kun je doen via oost.nl/vinyl. Dan kun je via de link die je krijgt naar de bingokaart toe. En zodra dan een nummer wordt gedraaid, kun je daarop klikken. En kun je hem op die manier afstrepen. Nou, en dat heeft ook onder meer Gerard gedaan. Gerard, een hele goede middag.
3: Goedemiddag. Hey.
0: Ben jij een beetje van het vinyl?
3: Ik ben van 67. Dus ik heb het allemaal nog wel echt meegemaakt.
0: En wat was dan jouw favoriete album, weet je dat nog?
3: De eerste jaren, dat was Dire Straits, Supertramp. Oh, ja. Maar ik had ook traditioneel BZN, ABBA. Ik heb echt een hele brede muzieksmaak.
0: Nou, ik wou het net zeggen, wat een brede muzieksmaak.
3: Ja.
0: Leuk. Je hebt ook al je stem uitgebracht, zei je, op de top 100 van morgen.
3: Ja, heb ik gedaan. Ja, gisteren.
0: Weet je nog wat je daar allemaal hebt ingezet?
3: Ja, ik was plaatjes aan het luisteren. Ik denk, oh, die vond ik vroeger leuk, die vond ik vroeger leuk. En nu nog, uiteraard.
0: Ja.
3: Maar ik heb zo'n brede smaak. Je kunt ook zeggen, ik heb juist geen smaak. Want het loopt van Henk Wijngaard tot ABBA, van Supertramp tot Prince.
0: Maar dat is toch heerlijk?
3: Een beetje top 100 alle tijden. Daar had ik vroeger allemaal cd'tjes van.
0: Ja. Ja, ik vind dat juist leuk.
3: Ja.
0: Ik heb dat zelf ook wel een beetje.
3: Ook de Hollandse smartlappen vind ik ook wel weer leuk. Een beetje piratenachtig, een beetje country vind ik leuk. The Judge, Kenny Rogers, dat soort muziek vind ik ook wel leuk.
0: Leuk.
3: Dus ik heb van alles wat. Het is heel gemaleerd.
0: Nou, dat kun je gerust zeggen. En ja. Wat vind je van de nummers die in de vinylbingo voorbij komen?
3: Het is allemaal zo herkenbaar.
0: Ja, leuk is dat, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, want ik wierp even een blik op jouw kaartje. En toen zag ik dat jij gewoon het middelste rijtje verticaal vol hebt. En dat waren deze nummers.
1: Nummer 60.
0: Africa met Toto, maar ook...
1: Ja. Nummer 69.
4: Du bist alles, was ich habe auf der Welt.
0: Peter Maffay met Du... En dan heb je er natuurlijk nog eentje nodig.
1: Nummer 42.
0: Pink Floyd en Another Brick in the Wall. En dat zorgt ervoor, Gerard, dat jij gewoon een bingo hebt.
3: Nou, ik ben helemaal verrast en blij.
0: Van harte gefeliciteerd, want dat betekent dat je een vinylblokje hebt gewonnen. Speel gerust nog door voor de volle kaart, hè? Want daarna staat er een platenspeler op het spel.
3: Ja, gaan we doen.
0: Goed zo. Nou, doe dat vooral. Kan ik jou nog ergens blij mee maken? Een beetje ABBA misschien?
3: ABBA is altijd goed. Hebben jullie ook Dire Straits The Bug toevallig?
0: We draaien natuurlijk wel vaak Dire Straits, maar dat nummer volgens mij dan net weer niet.
3: Nee, ik kon hem ook niet vinden namelijk in de lijst.
0: The Bug.
3: Even doen Harris met Selavie. Vind ik ook wel leuk. Is ook uit die tijd.
0: Oh ja, dan doe ik die voor jou, oké?
3: Top, dat zou helemaal top zijn.
0: Nou, dan gaan we daarvan genieten. Van harte gefeliciteerd. Nogmaals, blijf nog heel even aan de lijn voor je adres. En dan zorgen we ervoor dat dat blokje bij jou thuis terechtkomt.
3: Dankjewel.
0: Goed zo, doei.
3: En uitzending nog, hallo.
0: Dank je. Zometeen nog even weer wat nieuwe nummers voor de Vinyl Bingo. Eerst genieten van deze. Emmylou Harris en C'est la vie.

0: André Hazes, zeg maar niets meer op Radio Oost. De Vinylweek op Radio Oost.
1: Bingo.
0: Ik dacht, ik geef even weer een slinger aan de bingomolen. En er zijn weer twee mooie getallen uitgekomen. Namelijk de nummers 33 en 74. Mocht je daar bingo mee hebben, laat het dan vooral eventjes weten. Je mag ook even een appje sturen. Maar als je het gewoon aanklikt op je bingokaart, dan gaat het al goed genoeg. Je kan ook natuurlijk nog een nieuwe bingokaart downloaden. Doe dat vooral via oost.nl/vinyl. Daar kun je namelijk terecht voor die bingokaart. Kun je ook nog je stem kwijt voor die Oost Vinyl Top 100. Morgen is het zover. Heel veel zin in. Voor nu dus tijd voor nummers 33 en 74. En die eerste die hoort bij dit nummer. Fleetwood Mac en Don't Stop.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben.
1: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
12: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
13: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
14: Check de meter.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Beeldentuin Marienheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
10: Radio Oost. Paula Keijzer.

0: Village People, YMCA. De Vinylweek op Radio Oost. Hele goedemiddag. Het is 2:07 en je luistert lekker naar de Vinyl Bingo. Je kan je kaartje gratis downloaden via oost.nl/vinyl. En dan maak je ook kans op mooie prijzen. Een vinylblokje waarin je mooie plaat kan tentoonstellen. En de hoofdprijs, als je de volle kaart vol krijgt, ja, dat is een platenspeler. En die is toch ook wel heel erg vet. Momenteel zijn er al 2 rijtjes verticaal uit en 1 horizontaal. Dus we hebben nog een hoop te gaan. Mocht je nou denken, goh, wat voor nummers zijn er allemaal al gedraaid? Nou, ik laat dat ook zien op tv. Op TV Oost kan je meekijken, maar ik kan nu ook wel even een kort overzichtje geven, hoor. 42 is gedraaid, 69 en ook deze.
1: Nummer 41. Kom van de dak af.
0: Dwars nu niet meer. 41, Peter Koelewijn, Kom van dat dak af. 14 heb je voorbij kunnen horen komen. 5 en 27.
1: Nummer 27. Music was my first
0: love. John Miles en Music. 51 is gedraaid, 67 en...
1: nummer 13.
0: Supertramp met School, nummer 13. 60 kwam voorbij, net als 39. En 50 en ook...
1: nummer 46.
0: Billy Joel met Piano Man op 46. En ook nummers 33 en 74 zijn gedraaid. En ik heb net nog weer even een slinger aan de bingomolen gegeven. En daar kwam uit nummer 45. BZN en Old Callahan. Dus ook die kan je afstrepen.

0: BZN en Old Callaghan. De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo.
0: Ja, en dat is mooi nieuws voor Wim dat hij uit de molen kwam, toch Wim?
2: Ja hoor.
0: Ja, want jij keek op je kaartje en je dacht, verrek, ik heb bingo.
2: Ja.
0: Ja, want op welk rijtje heb jij bingo?
2: Diagonaal van links boven naar rechts onder.
0: Oké. Dus die is er dan ook uit. Kunnen we dat afstrepen? Betekent dat de twee... Moet ik het goed zeggen? Verticale rijtjes in het midden en rechts eruit zijn. En het middelste horizontale rijtje is er ook uit. En dus de diagonaal van linksboven naar rechtsonder. Want die heb jij, Wim. Nou, ik ben wel benieuwd op welke getallen dat dan was.
2: Dit is nummer 27.
0: Nummer 27. Music was my first love. And it will be my love. Ja.
2: 33.
0: Nummer 33. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop. It'll soon be here. Oké, en de laatste?
2: En nummer 45, net gedraaid.
0: Nummer 45. Oh, ja, inderdaad, die draaiden we natuurlijk net. Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Dat betekent, Wim, voor jouw prijs. Gefeliciteerd daarmee. En nog een hele mooie dag, zou ik zeggen.
2: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Speel nog lekker door met de bingo, hè?
2: Ja, doen we.
0: Goed zo, doeg. Ook jij maakt nog kans op zo'n bingo. Je kan meedoen als je nog geen kaartje hebt, ook nog. Oost.nl/vinyl kun je zo'n kaartje krijgen. Dat kost helemaal niks en je maakt wel kans op prijzen. Check dan ook direct even of je nog je stem uit wil brengen op de top 100 van morgen.

0: Nick Kershaw en The Riddle.
1: Op pad in Overijssel.
0: En dat is onze José. Die is op pad in Overijssel. Ja, want José, jullie waren al vroeg op pad. Het weer viel helaas toch wel een beetje tegen. Maar inmiddels is het iets droger, hoop ik dan maar.
2: Het is net opgehouden met regenen. En dat is heerlijk, want jij begint te praten en de muziek begint hier ook. Nou, dat is enig. We gaan eens even een rondje maken. Ik ga eventjes naar deze mensen in de scootmobiel. Die zijn heel erg hard aan het rijden, zie ik. Goedemiddag, mevrouw.
3: Hallo.
2: Hallo, u gaat heel hard, staat achterop.
3: Dat valt me wel mee, hoor.
2: Hoe hard kan die?
3: Dit is bijna 16 kilometer.
2: 16 kilometer? Ja. Dan wordt u net niet geflitst. Is mooi hier vandaag. Wat doet u hier?
3: Kijk naar de muziek.
2: Is niet zoveel nog, hè?
3: Nee, dat... Hoe dat? Wat vroeg jij nou?
2: Het was nog niet zoveel.
3: Nee, dat klopt.
2: Nee, maar ze gaan bijna beginnen.
3: Ja, dat horen we. Ja. Maar ze zijn al een uur aan het testen.
2: Een uur aan het testen? En is de test geslaagd?
3: Ja. Mooi. Dit is wel mooie muziek trouwens.
2: Dit is mooie muziek, nou zeker.
3: Maar dat is, we hebben geen idee wat voor muziek als er is.
2: Nou, leuk toch? Hartstikke mooi, ja, veel verrassen. Plezier.
3: Ja, dankjewel.
2: Nou ja, de muziek is bijna begonnen. We gaan eventjes Michel naar die tafel toe. Deze mevrouw. Hallo. Ik kom even bij u zitten, vindt u dat goed? Ik heb het hartstikke koud. Oh, jawel. Nee, ik heb het hartstikke koud. Wat doet u om het zichzelf een beetje warm te houden?
4: Nou ja, rustig meer drinken, hè.
2: En wat gaat erin dan?
4: Nou, op dit moment gewoon cola zero. Dus dat valt mee, ja, ja.
2: Hier is al wel een biertje ingegaan. Ja. Bent u de Bob?
4: Ik ben de Bob, ja. Ja.
2: En wat is de teller? Hoeveel staan we? Hoeveel biertjes?
5: 8.
2: Oh. Val mee.
5: Sinds 2 uur.
2: Sinds 2 uur? Hoe laat is het dan? Oh, 2:15. Ik zie ook nog heel wat muntjes. Wat komen jullie doen vandaag? Wat verwachten jullie?
5: Dat vraag ik mezelf ook af.
2: Het is koud en er gebeurt nog niet heel veel.
5: Er gebeurt heel weinig, ja.
2: Ja, ja, ja.
5: Ja, ik weet het niet. Dus heb jij een verklaring?
2: Nou, ze zeiden dat het wat afgelast was, omdat het dus heel koud en regenachtig was. En dat we over 2 minuten muziek krijgen. Maar dat was 10 minuten geleden dat ze dat tegen mij zeiden.
5: Nou ja, ik vind het wel jammer, want het was best een duur kaartje wat we hebben betaald. Dus, ja.
2: Hoeveel heeft u ervoor betaald?
5: Hij is de penningmeester.
2: Meneer de penningmeester, hoeveel heeft u betaald?
6: Ik weet het niet meer. Heel veel, heel veel. Heel
2: duur. Duur uitje dit. Ja, heel duur.
7: Uiteindelijk gaat dat wel worden, ja, waarschijnlijk.
2: Uiteindelijk, als jullie maar doordrinken, dan wordt het duur genoeg. Paula, vanuit hier, heel veel plezier daar. Ik ga ook even eentje nemen om misschien toch een beetje warm te worden.
8: Ja, maar misschien kun je nog even vragen of iemand een oranje bittertje heeft. Dat ging op Koningsdag ook goed.
2: Ja, daar heeft niemand hier, Paula.
8: Geniet ervan en snel opwarmen, jongens.

0: Walk the Dinosaur op Radio Oost van Was Not Was.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Misschien dat jij ook wel lekker meespeelt met die bingo. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Zometeen gaan we weer een nieuw nummer draaien. Wellicht heb je daarmee je rijtje vol. Dat nieuws dat kwam al eerder voor Hans, dat mooie nieuws. Want Hans, jij hebt ook een rijtje vol. Gefeliciteerd.
3: Ja, ik had het linker rijtje vol.
0: Het linker rijtje. Dat betekent dat alle verticale rijtjes er inmiddels uit zijn. Tenminste, we gaan zo jouw bingo checken. Ook horizontaal is het middelste rijtje eruit. En de diagonaal van linksboven naar rechtsonder, die is er ook uit. De andere rijtjes, die zijn er nog wel. Ja, Hans, ik ben dan eigenlijk wel nieuwsgierig natuurlijk. Welke nummers er op jouw kaartje staan?
3: Music van Joe Maals. Piano
1: Nummer
3: Man van
1: 27.
0: Oh, sorry Hans. Ja, ik start het ook gewoon in. Ik dacht, doe gewoon even rustig
3: goed.
0: Alle nummers. Dit was de eerste. 27, Joe Maals dus met Music. En daarna?
3: 46, de Piano Man.
1: Nummer 46.
0: Sing us a song, the Piano Man. Ja, en de laatste?
3: Massachusetts van de Bee Gees.
1: Nummer 5.
3: Ja, die drie had ik.
0: Ja, hartstikke goed hoor. Daarmee heb jij gewoon een goede bingo, Hans. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Wat is het fijn, hè, om lekker al die muziek voorbij te horen laten komen.
3: Ja, prachtig,
0: prachtig.
3: Ja, we hebben de hele dag radio. Ja, normaal ook, maar deze week extra met die vinyl top.
0: Wat vind jij zelf nou het mooiste van vinyl?
3: Ja, ik heb niet zoveel met vinyl. Ik heb nooit echt platen gehad, veel. Maar ik vind die muziek jaren 70, 80 vind ik geweldig.
0: En als je dan één iemand, één artiest daaruit zou moeten pikken?
3: Ja, Dire Straits, U2.
0: Oh ja.
3: Die richting. Zijn we soms naar het concert geweest.
0: Echt? Van welke van de twee?
3: Allebei.
0: Oh.
3: In die begin jaren 90 in de Kuip naar de U2. Nee, daar is Dire Straits. Ja. En later nog in Arnhem naar U2. Of de Rolling Stones was dat weet ik ook niet.
0: Oh, en hoe was dat?
3: Geweldig.
0: Ja, dat zal.
3: Geweldig, ja, het is geweldig. Ja. Vooral in de Kuip. En dat zat tegen de avond. En dan zat je op de tribune. En dan zakte de zon zo langzaam weg. Och. En dan de muziek van Dire Straits, geweldig.
0: Ja, dat is ook iets wat vergeet je nooit weer, hè?
3: Nee, doe je zeker niet.
0: Nee. Jeetje zeg, wat een ervaring. Wat fijn dat je dat hebt kunnen meemaken.
3: Ja, circus.
0: Ja, mooi man. En dan ook, pak je dit ook nog even mee, hè?
3: Ja, ook nog, extraatje.
0: Zo even op een doordeweekse hemelvaart. Even lekker bingootje vol.
3: Ja, helemaal goed.
0: Hartstikke mooi man. Hans, van harte gefeliciteerd. Blijf lekker doorgenieten van die fijne muziek die we gaan draaien. Morgen is het natuurlijk tijd voor de Vinyl Top 100. Heb jij daar ook al op gestemd?
3: Heb ik ook al gestemd, ja.
0: Oh ja, wat hoop jij dat er sowieso in staat? Ja, Dire Straits en U2 natuurlijk.
3: Ja, Dire Straits, U2.
0: Ja.
3: En die richting, een beetje de oudere muziek.
0: Maar ik heb zo'n vermoeden dat dat helemaal goed gaat komen.
3: Nou, dat geloof ik ook wel.
0: Jawel, hè?
3: Ja.
0: Mooi zo. Hey, dank voor het meespelen en succes nog, hè? Misschien dat je de kaart nog vol krijgt.
3: Ja, ik doe mijn best.
0: Goed zo, doeg, hè?
3: Fijn weekend verder.
0: Hetzelfde.
3: Fijne dag verder.
0: Doeg.
3: Doeg.
0: Ja, en ik heb dus ook alvast even een nummer gedraaid. Even checken. Zo, ik heb hier het balletje. Ja. Oh ja, dat was hem. Nummer 43. Dus als je die hebt, dan kun je hem ook afstrepen. Leonard Cohen, Hallelujah.

Lionel Richie, All Night Long van Vinyl, hoorde je hier op de Radio Oost Vinylweek. Misschien dat hij ook morgen wel voorbij gaat komen. Ja, dan is natuurlijk die Vinyl Top 100. Heel benieuwd wat daar allemaal in gaat staan. Zal ik straks nog even weer een nummertje draaien voor de Vinyl Bingo? Misschien dat dat wel het nummer van jou gaat zijn wat voor de bingo gaat zorgen. Dat zometeen. Eerst Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen.

Eldebrard, Who's Johnny, hoorde je op Radio Oost. Maakt het een paar minuutjes voor drie. Zometeen na de klok van drie spelen we verder met de bingo. Sturen we ook onze José nog eventjes op pad. Ja, en ik heb wat getallen gedraaid, maar het zijn allemaal best wel lange platen. Dus die hou je nog even te goed van me. Na de klok van drie ga je bijvoorbeeld voorbij horen komen nummer 68. Ja, en welk lied daarbij hoort, dat vertel ik je dan ook straks. Mocht je nog denken van, goh, ik wil nog wel meedoen met die bingo, maar ik heb nog helemaal geen kaart gedownload. Nou, het kan nog even, hè. Je kan het nog snel even doen via oost.nl/vinyl. Daar kun je terecht om jouw bingokaart te downloaden. Het kost helemaal niks en je maakt kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is een platenspeler.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Bendy in Losser.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
11: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Radio Oost. Paula Keizer.
15: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
16: Vinyl Bingo.
17: Nummer 68.

Lionel Richie en Hello op Radio Oost. Ja, en dat was ook een van de nummers die je had kunnen wegstrepen met de vinyl bingo. Want dat was namelijk nummer 68. Er zijn inmiddels al een hoop rijtjes uit. Zal ik eens even kijken wat er nog over is. Geen verticale meer, die zijn er allemaal uit. Horizontaal hebben we nog de bovenste en de onderste. Diagonaal hebben we nog van linksonder naar rechtsboven. En ook de volle kaart, die is nog beschikbaar.

0: De Eagles en Lying Eyes.
1: Op pad in Overijssel.
0: Het is vandaag hemelvaart. Betekent dat er ook een hoop gebeurt in de provincie. En onze José die was daar vandaag toch echt wel getuige van. Die heeft namelijk het een en ander meegekregen van wat er vandaag zoal gebeurde op straat. Ja, en ik dacht misschien mooi om even te kijken wat ze onder meer tegenkwam. Want zo kwam ze bijvoorbeeld deze jongens tegen, als ik het goed heb. Eens even zien hoor.
2: Hey! Hoeveel bier zouden deze mannen al op hebben? TV Oost, TV... Oh, kijk uit! Oh god, bijna gecrashed. TV Oost. Hé hey, mannen, stop eens! Ja, dit wordt een interview. Stop! Maar kijk uit voor de auto achter jullie. Kom even hier staan anders, anders worden jullie aangereden. Hoi! Ja, hier doe je het voor, vertel. Wereldfaam. Proost trouwens.
3: Ja, dankjewel. Lekker. Wij komen helemaal uit Hellen nog niet heen fietsen.
2: Ja.
3: We zijn eigenlijk van plan om helemaal naar Duitsland toe te fietsen.
2: Ja.
3: Voor hemelsvaart.
4: Doodtrappen.
3: Doodtrap. Ja.
2: Ja, oké. Okay. Hoeveel kilometer moeten jullie nog, mannen?
3: Oei, nou, we hadden net berekend dat we nog een uur en drie kwartier moesten of zo. Dat is dan nog een eentje.
2: Ja. Hoeveel flesjes bier heb je al op?
3: Met vannacht, nachtje door dan de bijrekening rond de... 12, 13 of zo.
2: Oh ja, mooi even getal. Ja. Kijk uit voor je fiets. Ja. Hoe laat was je op dan? Of je hebt een nachtje doorgehaald?
3: Ja, ik heb een hele nacht doorgehaald. Ja, hun hebben mij opgehaald. Zummuur gingen we weg en dan zijn we helemaal hierheen gefietst.
2: En straks nog weer terug?
3: Ja, straks nog weer terug.
4: Helaas.
3: Ja.
2: Heen is natuurlijk mooi. Terug wat minder, denk ik.
3: Ja, de terug wel wat zwaar.
2: Maar doe je toch? Was nou het geheim van even een beetje douwtrappen? Dag. Hoe zitten jullie op zo'n leeftijd nog steeds zo bij, denk je, op de fiets?
3: Ja, zeker. Nee, maar dan pakken we gewoon nog steeds een normale fiets, hoor.
4: En een pilsje.
2: En een pilsje, ja. Want even kijken, niemand elektrisch,
3: nee, hè? Nee, zeker niet.
4: Alles op de been.
2: Heb je afgesproken? Ja. Ga even naar jou. Wat heb je afgesproken dan?
5: Ja, dat we op normale fiets gaan. Anders wat zwaar met de accu, als die leeg is.
2: Juist. Oh, daar heb je over nagedacht. Ik ga gewoon als een speer naar Duitsland en dan weer... Okay.
5: Zoiets.
2: Leuk. Oké, nog heel veel kilometer te gaan. Er is bier gedronken daar. Ja. Ik heb daar 12 flesjes bier geteld. Hoeveel tel ik er hier?
5: Ik ken het niet.
2: Ja, niks?
5: Twee. Oh. Maar voor de rest niet.
2: Twee is ook wat.
5: Gewoon thuis. Okay. Ik ga gewoon in bed. Dus,
2: ja. Voorbereiden.
5: Ja.
2: Ja. Keihard trainen.
5: Hij is anderhalf uur slaap gehad.
4: Ja, niet eens.
2: Anderhalf uur is op tijd, op zich. Oké, er komt ook nog een camper aan. Ik ga nog heel even naar jou. Wat wil je nou zeggen tegen alle mensen die kijken naar TV Oost?
3: Volgend jaar doodtrappen, mooi doen. Het is altijd skik.
2: Oh, zo is het. Dank jullie wel, mannen. Veel plezier. Hoi. Stap weer op de fiets. Ja. Lukt dat nog?
4: Ja, jawel.
2: Ja, oké, prima.
4: Je moet toch doorgaan, hè?
2: Je moet doorgaan en zo is het. Succes met de terugweg ook.
4: Ja, goed.
2: Joe, doei.
0: Wat super zeg. Die zijn gewoon lekker aan het fietsen met een biertje onderweg. Ja, dat is ook een manier om je hemelvaart te besteden, toch? Vanavond op TV Oost zie je de avonturen van José. Oeh, dit is trouwens ook een nummertje van de vinyl bingo, nummer 48. Kun je ook wegstrepen.

0: The Dire Straits hoorde je Sultans of Swing, oftewel nummer 8 op je bingo-kaart, kun je ook afkruisen. Ja, en ik kreeg net een berichtje dat Laurens bingo heeft. Dus even kijken of ik die te pakken kan krijgen. Hij appte wel via de Oost-app.
1: Hey Paula.
0: Ja, hallo Laurens, hallo.
2: De Vinylweek op Radio Oost.
3: Vinyl bingo.
0: Ja, het is zover hè. Ja, bingo.
1: Ja.
0: Op welk rijtje?
1: Het bovenste rijtje, horizontaal.
0: Het bovenste rijtje. Is even kijken of ik snel even de nummers erbij kan zoeken waarop jij bingo hebt. Want dat is natuurlijk wel leuk om dat even te laten horen. Die. Even zien. Deze en deze. Oké, ja, roept u maar.
1: Kijk op nummer 51, 8 en 14.
0: Oké, 51, dat was deze.
2: Nummer 51.
0: Talk, talk, such a shame.
2: Nummer 8.
0: Ja, deze hoorden natuurlijk net. Dire Straits, Sultans of Swing. Ja. En de laatste.
2: Nummer 14. By the rivers of
0: Babylon. Boney M. en Rivers of Babylon. Hartstikke goed gedaan. Dat is een correcte bingo.
1: Helemaal goed.
0: Nou, mooi man. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Hè.
0: Blijf even aan de lijn voor je gegevens zo meteen. En ik heb dan nog een vraag aan jou. Ik heb de keuze uit 3 platen die momenteel klaarstaan. Ik heb Ben Kramer met The Clown klaarstaan. Ik heb op een van de pick-ups liggen John Denver met Calypso. En op de andere ligt Tony Christie met Is This The Way To Amarillo. Welke wil je het liefst horen?
1: Dan Tony Christie maar.
0: Oké, nou, gaan we regelen. Gefeliciteerd, hè.
1: Dank je.
0: Doeg!

Tony Christie, Is This The Way To Amarillo, hoorde je. Ja, weet je wat? Zullen we gewoon nog even doorgaan van vinyl? Deze heb ik ook nog liggen. John Denver en Calypso. Ik hoop zo dat hij morgen ook in de top 100 staat. Het is echt een van mijn favorieten, deze.

0: prachtig. John Denver, Calypso, hoorde je vanaf vinyl. De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo.
0: Want we zitten midden in de Vinylweek. Morgen is de top 100. Ja, ik hoop dat die er ook in gaat staan, deze van John Denver. Maar vandaag spelen we op deze hemelvaart lekker de Vinyl Bingo. Ik dacht, misschien is het wel even tijd voor een snelle ronde. Toch? He, we zijn al aan de laatste paar rijtjes toegekomen. Want even een blik werpen. Ik zie dat we het onderste rijtje nog moeten. En nog één diagonaal, namelijk van linksonder naar rechtsboven. En de volle kaart. Dus volgens mij mogen we even een beetje vaart maken. Ik heb 3 balletjes gedraaid, namelijk...
2: Nummer 63. Laat me...

En Led Zeppelin met Stairway to Heaven maakt nummer 59. Ja, en mocht je nou denken, nou, ik kan er nog wel eentje gebruiken, gaan we ook regelen. Ik heb namelijk ook nog nummer 52 gedraaid en dat is deze. Rob de Nijs met Foto van Vroeger.

0: Leo Sayer hoorde je en Long Tall Glasses. Oh, moet de plaat wel? Ja, zo even stilzetten.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Die Vinyl Bingo, die zijn wij druk aan het spelen. En opeens kwam daar in mijn beeld te staan dat Wim ook bingo heeft. Ja, Wim, jij zei al van, ja, ik heb bingo, maar ik was nog even aan het zoeken, want ik kwam er niet helemaal uit. Ik miste er nog eentje, maar die had ik echt net op het laatst gedraaid, hè?
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja. Zullen we eens even kijken welke nummers jij allemaal op je bingo-rijtje hebt staan?
3: Helemaal goed.
0: Oké, dan mag je ze één voor één noemen en dan kan ik even het nummer wat erbij hoort ook laten horen.
3: Nummer 60.
1: Nummer 60.
0: Toto natuurlijk, met Africa.
3: Klopt. Nummer 48.
1: Nummer 48.
0: Prachtig van de Golden Earring, Another 45 Miles. En de laatste?
3: Dat was nummer 59.
1: Nummer 59.

0: Die zat net even in de snelle ronde. Led Zeppelin en Stairway to Heaven.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Mooi man, Wim. Dan heb jij gewoon een bingo mee.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Betekent ook dat het laatste horizontale rijtje eruit is, want jij hebt het onderste rijtje. Wat er nog wel over is, dat is een diagonaal van linksonder naar rechtsboven en de volle kaart. Ja, ik ben bang, Wim, dat die platenspeler dus dan niet voor jou is, maar je hebt wel zo'n mooi vinylblokje gewonnen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi, toch?
0: Toch, dacht ik. Want jij hebt ook nog wel vinyl thuis, hè, begreep ik.
1: Ja, dat klopt.
0: En heb je dan al eentje in gedachten waarvan je denkt van nou, die gaat daarin komen te staan? Of doe je gewoon elke keer de plaat die je afspeelt erin?
1: Ik denk dat het elke keer dan de plaat die ik afspeel.
0: Ja, dat doe ik ook altijd hoor, thuis. Ja, dat kun je direct zien wat op de speler ligt.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En nu vroeg ik jou ook van, goh, wat heb jij dan zo al thuis liggen? En dat is nogal een brede collectie, hè?
1: Dat is een brede collectie, dat klopt inderdaad, ja.
0: Oké, en wat noem eens wat op?
1: Humphriesingers.
0: Oh.
1: ABBA heb ik al aangegeven natuurlijk.
0: Ja, ABBA. Ja, en zullen we dan straks even iets van ABBA gaan draaien voor jou?
1: Dat is helemaal goed.
0: Dan onthoud hem even. Je krijgt hem van me na vieren, want anders dan kan ik hem maar half doen. Dat vind ik zonde. En na de klok van vieren komt hij dan helemaal, oké?
1: Nee, helemaal goed.
0: Gefeliciteerd, hè?
1: Oké, dankjewel. Dank.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Trulease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
15: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
18: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
19: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
20: Check de meter.
5: Bij galerie en beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
16: Radio Oost, Paula Keizer.

0: de favorieten van Wim, die ik zo net sprak, omdat ook hij bingo had. Je hoorde ABBA en Super Trooper.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Ja, dat betekent dat alle horizontale en verticale rijtjes er dus uit zijn. Want Wim had het laatste horizontale rijtje. Er is nog één rijtje over en dat is een diagonaal van linksonder naar rechtsboven. En verder spelen we voor de volle kaart. Betekent ook dat we wel een beetje vaart mogen maken. Dus ik heb even flink wat nummers gedraaid en die ga ik even kort aan je laten horen. Dit kwam er onder meer uit de bingomolen.
1: Nummer 75. Wow.

0: Normaal met Oerend Hart top 4.
1: Nummer 56.
0: Peter Schilling en Major Tom op 56.
1: Nummer 66.
0: BZN met Mon Amour op nummer 66. En ook deze, die kwam eruit. Genie van Falco, nummer 20 is dat, betekent dat er in deze ronde toch alweer een heel aantal zijn gedraaid. Namelijk nummers 75, 4, 56, 66 en 20. We komen steeds een stapje dichter bij die volle kaart. Wil je nou ook nog meedoen? Het kan, hè? oost.nl/vinyl. Kun je nog snel je bingo-kaart downloaden en maak je nog kans op die platenspeler. Je krijgt dan een linkje in de mail, die kan je volgen. En dan kun je in je internet of op je telefoon kun je de nummers aanklikken die al zijn geweest. Dit is dus de nieuwste, Falco en Genie, nummer 20.
2: Genie, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

0: Murray, One Night in Bangkok, hoorde je.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: En ook die kwam van vinyl, dat hoor je dan toch direct, hè? Dat lekkere karakteristieke kraakje. En we zijn druk bezig met de bingo. En inmiddels ja, schiet het toch wel op, komen we steeds een beetje dichter bij die volle kaart. Die platenspeler die we weg gaan geven, dat gaat niet heel lang meer duren. Maar eerst nog even tijd voor een andere prijs. De diagonaal van linksonder naar rechtsboven, ook die is eruit. Want, José, jij bent de gelukkige.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd. Yes.
3: Ja, dank je.
0: Of nou ja, moeten we nog even de getalletjes checken?
3: Ja, dat mag.
0: Oké, wil je ze rustig aan even opnoemen?
3: Ik zal ze even de bingo-kaarten bij pakken.
0: Ja, kijk maar.
3: Dat is nummer 42.
0: 42? Oh ja, dat was deze. Nummer 42. Ja, en welke nog meer?
3: En dan had ik nummer 48.
1: Nummer 48.
0: Another 45 miles to go. Another 45 miles to go. Ja, en welke nog meer?
3: Nummer 45.
0: 45?
1: Nummer ja. 45.
0: BZN Old Callahan, ja, die is ook voorbij gekomen. Klopt helemaal, José.
3: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Dat betekent dat jij gewoon een goede bingo hebt.
3: Dank je wel.
0: Het laatste rijtje. En dus gaan we door voor de volle kaart. Nou, en nu heb ik even nog een beetje jouw hulp nodig, José.
3: Ja.
0: Ik heb 5 nummers gedraaid. En daarvan kan ik 1 helemaal draaien. Laten horen. En de ander kan ik alleen even een stukje van laten horen. Wil jij eens een getal zeggen tussen de 1 en de 5?
3: 3.
0: Oké. Okay. Oh, we hebben wel net al diezelfde artiest dit uur gehad. Vind je dat erg?
3: Nee, ja, je mag ook nummer 4 doen.
0: Oh, dan doen we die wel. Ja. Oké. Okay. Hoe ver zit jij dan nu nog van een volle kaart af?
3: Ik heb totaal volgens mij 4 cijfers, dus ik heb er nog 5 open.
0: Oké. Nou, wie weet zit in deze snelle ronde dan wel wat voor jou. In elk geval is dat rijtje voor jou binnen, dus van harte gefeliciteerd.
3: Ja. Goed, dankjewel.
0: Oké, doeg.
3: Doeg.
0: Ja, ik zei het al, ik heb al heel wat nummers bijgedraaid. Dus even luisteren welke er allemaal bij zijn gekomen.
1: Nummer 61. Ik ben die. Nummer 65. Nummer 7.

0: nummer 2.
1: Dat zijn heel wat nummertjes die er weer bij zijn. 61, 65, 7 en 2. En ook deze. Nummer 54 is dit. Oftewel The Cure met A Forest. Mocht dit er nou voor zorgen dat je een volle kaart hebt, klik het dan vooral even aan, hè, op je bingo kaart. Wie weet ben jij dan wel de gelukkige die die platenspeler wint.

0: Ship, we built this city, hoorde je? De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo.
0: Ik dacht, we moeten maar eens even weer wat getallen draaien. Toch even kijken of we al iets dichter bij die volle kaart komen. Het zou zonde zijn als we met die platenspeler blijven zitten. Die willen we natuurlijk wel aan iemand kunnen geven. Dus ik heb weer 5 getallen gedraaid. Dat gaat vast jouw bingo-kaart wel een flinke zet geven. Eens even kijken wat uit de molen kwam. Nummer 58.
2: Ben ik de min? Ben ik de min? Omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne.
3: Nummer 36.
4: One day we'll return here when the Belfast child sings again.
3: Nummer 72.

er zijn toch ook weer een hoop pareltjes, hè? Ja, kan ze helaas niet allemaal volledig draaien. Dan zijn we om 5 uur nog lang niet klaar. En dat is toch wel het streven. Kan je wel vertellen welke nummers je snel net eventjes voorbij hoorde komen? Nummers 58, 36, 72 en 21 waren dat. En ook deze kwam nog uit de molen gerold. 35 is dit, de George Baker Selection, Paloma Blanca.

0: Queen and I Want to Break Free.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: We zijn druk aan het bingo. Er zijn een hele hoop getallen uit de molen gerold, maar blijkbaar nog niet genoeg voor een volle kaart. Dus we gaan gewoon lekker verder met die nummers. Tijd voor nog een snelle ronde. Ben je er klaar voor?
1: Nummer 11.
3: Nummer
1: 28.
4: De boeren

Nummer 73. Nights in white satin, never reaching the end. Nummer 19.

Vier nummers in deze snelle ronde. Nummers 11, 28, 73 en 19. En ook deze krijg je nog van me. Ike en Tina Turner, nummer 55.

0: Santana, Well, All Right.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Die bingo die is nog gaande. Ja, de platenspeler die staat hier nog. Die win jij als je een volle kaart hebt. Ja, en dat is wel een opgave hoor, die kaart vol krijgen. Er zijn heel wat nummers gedraaid. En zou dit dan het moment zijn? Want ik heb aan de telefoon Ans, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, hoe breng jij jouw hemelvaart door?
3: Zitten op de stoel.
0: Ja, en met de bingo, toch?
3: Ja.
0: Ja, want heb jij vandaag verder nog iets gedaan of ben je lekker in huis geweest?
3: Nee, ik heb de hele dag in huis gezeten.
0: Nou, gelukkig dat dan de radio aan kan, hè?
3: Ja,
0: ja toch? Ja, dat zou ik wel denken. Ja. Want jij hebt ook meegedaan met de vinylbingo, toch?
3: Ja.
0: Is er veel voorbij gekomen waarvan je dacht van, oeh, dat is mooie muziek?
3: Ja, wel heel veel.
0: En wat is dan muziek wat jij mooi vindt?
3: Ja, hoe moet ik zeggen? Ik heb... Hij heeft hem veel staat.
0: Ja, we horen de radio een beetje terug, maar dat geeft niet. Klets maar lekker door, Hans.
3: Ja, er zijn heel veel plaatjes. Die zijn net onze leeftijd weer.
0: Ja, waar moet ik dan aan denken? Vind jij normaal bijvoorbeeld leuk? Of Rob de Nijs? Of Queen?
3: Rob de Nijs is goed. En Queen wel. En... zijn er zoveel, hè?
0: Ja, maar dat is het fijne aan muziek, hè? Er is voor ieder wat wils.
3: Ja.
0: Ja, precies. Hey, zullen we eens even kijken hoe die bingo-kaart van jou ervoor staat?
3: Ja.
0: Oké, okay, gaan we even zien welke getallen er allemaal op staan. Dat zijn namelijk deze.
4: Nummer 61. Nummer 4.
5: Roerend hard kwamen ze door aangeschud.
4: Nummer 35. Nummer 55. Nummer 74.
5: Hey, wat een pakker zootje tuig. Wie doet het niet slow, wie doet het ruig. Verwacht.
4: Nummer 33. Nummer 28.
6: De Boera is de kerel. De Boera is...
0: We zijn er bijna hoor.
4: Nummer 75.
7: Malle babbekom, malle babbekom hier. Lekker stuk malle meid, lekker dier van...
4: Nummer 39.
0: Hé, hey. Dat is dan toch best een hoop, hè? 9 getallen. Vond dat jij opvallend veel normaal op je kaartje had, trouwens. Had je dat zelf al door? 3 keer oerend hart, deurdonderen en de boer is de kerel. Stonden allemaal op je kaartje.
3: Ja.
0: Hey, en ik heb heel mooi nieuws voor jou, Ans.
3: Ja, en dat is?
0: Jij hebt de platenspeler gewoon gewonnen.
3: Oh, kijk eens aan.
0: Ja, die is helemaal voor jou.
3: Ja, mooi.
0: Toch? Dat dacht ik. We gaan hem op de post doen. Komt hij bij jou terecht? En wat is dan muziek wat jij erop zou leggen? Wat vind jij het mooiste?
3: Wat ik het mooiste vind is... hoe heet dat? Kijk.
0: Ja, denk maar even.
3: Ja.
0: Jij zei net toen... even kijken... George Baker Selection, zei jij van, oeh, die vind ik mooi.
3: Ja, die is.
0: Ja, heb je thuis nog vinyl?
3: Nee, ik heb op dit moment niks.
0: Dan moet je weer opnieuw beginnen met sparen, ja?
3: Ja.
0: Ja.
3: En anders doet onze zoon het wel.
0: Oh, kijk, dat kan natuurlijk ook nog. Nou, wat fijn. Ja. Van harte gefeliciteerd, Ans. Het is je heel erg gegund. En ik wens je nog een hele mooie dag toe.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, fijne dag, hè? Doeg.
3: Ja, doeg.
0: Doeg. Nou, zo gaat dat dan, hè? Die platenspeler, die is er gewoon uit. De hele dag hebben we de bingo gespeeld. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik heb dat in elk geval wel. We hebben Ans gelukkig mogen maken met die prachtige platenspeler. Morgen, dan is het zover. De vinyl top 100. Heb ik overigens ook weer heel veel zin in. Ik zal kijken of ik zoveel mogelijk van vinyl ook mee kan nemen. Want dat is dan toch wel het mooiste, toch? Om het op die manier te horen. Ja, en het is bijna 5 uur. Dat betekent dat ik de bingomolen weer opruim, de bingoballetjes in die molen gooi. Dat we ze bewaren voor onze volgende keer bingo. Ik wens jou ook nog een heel fijn voortzetting van je dag. Ik hoop dat je nog een hele fijne hemelvaart hebt. Morgen schakel dan dus vooral weer in voor die vinyl top 100. Want kan je vertellen, die wil je niet missen.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
2: Peter Tosh en Mick Jagger op Radio Oost. Paar minuutjes voor vijf is het. En misschien komt deze morgen ook wel voorbij in die Radio Oost Vinyl Top 100. 100 platen maar liefst gekozen door jou. Ga je morgen dus horen. Vanaf 7 uur gaat dat feestje beginnen. En we zetten daarmee door tot een uurtje of 5. Zeker luister dus ook morgen weer naar Oost.
3: De Radio Oost Vinylweek.
4: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd, naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Luister morgen naar de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
3: De Radio Oost Vinylweek.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: europakinderhulp.nl.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Hey, Remol!
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Hey, Remol!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
18: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Score nu je tickets via heracles.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
10: meter. Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
18: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
5: Kozijnen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
7: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
7: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
6: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
7: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
6: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
9: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neps alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze volle hold.
10: Korter.
9: Een bult hold bij RTT.
10: Korter.
9: RTT hold.
10: Korter.
9: Hold.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
13: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Wie RTT heeft ze vallen holt.
3: Korter.
2: Een bult holt, wie RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
7: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
6: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
8: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch vanaf staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
6: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
10: Beeldentuin Marienheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinksterfair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
2: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
6: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
5: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
7: We hebben gewonnen!
8: Het beste moment vandaag.
9: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken wel over de streep.
7: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
5: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
11: Beeldentuin Marienheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Dat zou gaan om de woning van 1 van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
4: 2 kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. 1 van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
6: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
4: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met de vrouwen. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds zijn Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. Ook hij wordt genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in een omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. De nationalistische Israëliërs zien deze dag als een feestdag, maar de Palestijnse inwoners vinden het een provocatie. Ook volgens de VN wordt Oost-Jeruzalem illegaal bezet door Israël. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit gevonden is in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino, met lange nek en staart, leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer dan nog. Er zijn brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan wel weer bewolkt. En de dag verloopt in het noorden eerst nog wat zonnig, maar daarna raakt het overal bewolkt. En er vallen ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
7: Creon Kozijnen.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
11: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
12: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een auto reed vanochtend de Albert Heijn in Wateringen binnen, ramde de glazen pui en kwam tot stilstand op de groente- en fruitafdeling. Op het journaal zag ik dat ze een bordje bij de ingang hadden opgehangen. Beste klant, door omstandigheden zijn we helaas tijdelijk gesloten. Toch aardig dat ze nog iets aan de verbeelding wilden overlaten. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Chinese president haalde de val van Thucydides aan, de generaal uit Athene. Athene dat de strijd aanging met Sparta. Wat de president daarmee zou kunnen bedoelen, daarover straks geopolitiek analist Alex Krijger. We spreken daarnaast over de Palestijnse archieven, naar aanleiding van de herdenking van de Nakba morgen, de ontheemding van honderdduizenden Palestijnen. En rapper Drake trok volop de aandacht voor zijn nieuwe album, wat artiesten tegenwoordig wel niet over hebben voor een PR-stunt. Daarover hoort u 3FM-DJ Vera Simons. En tot slot oud-ambassadeur Fons Stoelinga. De premier van India komt dit weekend naar Nederland. En als er iemand is die weet wat er bij zo'n bezoek komt kijken, dan is het Stoelinga wel. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 14 mei.
2: Twee vrouwen uit Stadskanaal zijn opgepakt omdat ze hun jonge kinderen jarenlang hebben mishandeld.
4: Zij zijn dusdanig mishandeld dat het meisje in het ziekenhuis is beland en zelfs in coma moest worden gebracht en aan de beademing terecht is gekomen.
2: Ze werden ook geslagen, opgesloten in een kelder en op een zeker moment kreeg het meisje te veel pap.
4: Zodat ze niet zou schransen tijdens het kerstdiner omdat ze ondervoed zou zijn. Dat hield zij niet binnen, begon over te geven en dan moest ze van de grond af haar eigen kots opeten.
2: De school van het 7-jarige meisje trok uiteindelijk bij instanties aan de bel. De kinderen zijn nu op een veiliger adres, maar
4: ze is natuurlijk getraumatiseerd voor het leven. Dat kun je iets bij voorstellen.
2: Amerika en China waren nog niet zo lang geleden bezig met een handelsoorlog en nu werd president Trump met alle egards ontvangen in Peking.
5: A walk across a red carpet, inspection of the troops, children with flags and flowers to welcome President Donald Trump here to Beijing.
2: En Trump vond het prachtig.
6: Great place, incredible. China is beautiful.
2: China en de VS proberen uit te stralen dat ze vrienden zijn.
7: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: President Xi wil graag dat Amerika minder wapens levert aan Taiwan. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt daar niet op in te willen gaan.
8: U.S. policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today.
2: Amerika wil het liever hebben over het maken van handelsafspraken. Daar wordt op getoast.
9: I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. Thank you, President Xi.
2: Premier Jette heeft zijn reis aan het Caribisch deel van Nederland inmiddels afgerond. Hij noemde het een geslaagde trip.
10: Het is goed om op het eigen oog ook te zien wat hier speelt en welke kansen er liggen.
2: Hij ging naar 6 eilanden in 6 dagen en daar zijn ook afspraken gemaakt.
10: Met Aruba, Curaçao, Sint Maarten, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk, gaan we echt naar een nieuwe relatie toe, veel meer gelijkwaardig.
2: Nou, de bevolking moet het nog zien.
11: Ze praten veel en niks gebeurt.
2: Ze vinden dat Jette beter zijn portemonnee kan trekken.
12: Is hij plakken komen brengen, geld? Dan is hij welkom.
2: En zeg je hemelvaartsdag, dan zeg je
13: douwtrappen.
2: Vroeg opstaan dus.
14: Ja, echt te vroeg. 4 uur.
13: Waar heeft u het meest zin in? De koffie straks?
2: En dan was het ook nog.
15: Nat.
2: Maar deze vrouw had er wel zin in.
16: Ik hoop wat wilde dieren te sporten. Misschien nog een hertje onderweg of zo. Nee, lijkt me heel leuk.
2: In Veenhuizen in Drenthe was de regen geen probleem, want daar gingen ze douw zwemmen.
17: En dat je dan hier komt in de kou en het damp slaat van het water en dan met elkaar lekker banen zwemmen en ontbijten, dat maakt het gewoon hartstikke leuk.
2: De douwtraditie is dus niet overal hetzelfde. Zo gingen in Nibbikswoud in Noord-Holland kinderen
18: door het dorp fietsen met blik achter je fiets iedereen wakker maken.
2: En dat klonk daar zo.
19: Dit is echt fantastisch.
15: fantastisch. Ik vind het echt schitterend.
19: We zijn nog niet eens begonnen.
20: Ik zag wel een paar mensen uit het raam kijken.
21: Ja, ik denk dat de meeste mensen wel wakker zijn geworden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: Heb je de bed in?
23: Ja, ik denk het wel.
22: Bijslapen?
23: Ja.
2: En dan de krant van morgen, Renate Kok.
24: Ja, we gaan het hebben over pijpleidingen. Die lekken wereldwijd onnodig veel gas, terwijl er door de blokkade van de straat van Hormuz juist een groot tekort aan gas is. Europa heeft nu een wet die dat allemaal moet tegengaan, maar vooral vanuit de VS komt er veel druk om die regels te versoepelen. Meld Trouw.
2: De lekken zijn vanwege al het methaan in het gas rampzalig voor het klimaat, maar ook extra pijnlijk nu gas zo schaars is. Want jaarlijks is de hoeveelheid die weglekt ongeveer net zo groot als er door Hormuz de wereld in gaat. Ook in de VS zijn er van dat soort lekken. Die moeten eerst gefixt worden, willen de Amerikanen morgen leveren aan de EU. Mogen leveren aan de EU. Voor president Trump gaat dat te ver, vandaar de lobby om de regels af te zwakken.
24: In het AD gaat het ook over gas, maar dan weer over die CO2-heffing op aardgas die hier over anderhalf jaar wordt ingevoerd. En vooral mensen in slecht geïsoleerde woningen zullen dat gaan voelen, dat hoorden we eerder al. En gasleveranciers die garanderen zelfs geen vaste gasprijzen meer. Zo hoog kan die prijs gaan oplopen, schrijft de krant.
2: Prijsvergelijker Keuze.nl zegt tegen de krant dat de eerste energiebedrijven hun leveringsvoorwaarden al zo hebben aangepast dat ze de gasprijs ook bij een vast contract kunnen verhogen. Erg ongunstig voor de consument en bijna niemand lijkt het door te hebben. Maar u bent dus gewaarschuwd.
24: Ja, wat levert het Amsterdam nou op een paar weken van die Harry-mania? De Volkskrant probeert het te becijferen aan de hand van een gemiddelde Harry Styles-fan. De Limburgse Rozemarijn. VIP-kaartje, €500. Ook vast wat voorpret met merchandise uit de speciaal opgetuigde pop-up store. Een hotelovernachting, een hapje eten vooraf. En heel eerlijk, op de grote dag zelf waarschijnlijk nog wat meer merchandise.
2: Daarmee is ze een relatief bescheiden fan. Velen schaffen speciaal voor de show een complete outfit aan. Want elk tournee heeft namelijk zijn eigen dresscode. U begrijpt, het mag wat kosten. Alles bij elkaar opgeteld. 10 keer de arena, in totaal 700.000 bezoekers die allemaal komen slapen, eten en shoppen. Zou het de stad zomaar €700 miljoen kunnen opleveren, zegt een onderzoeker. En dat is voor zo'n stad toch lekker.
24: Ja, dat het ook eenvoudiger kan, bewijst de Telegraaf. Die krant ging naar Alsmeer om de opening van het zwemseizoen daarin te luiden. Want het bijna 100 jaar oude natuurbad is er weer open. Ondanks temperaturen waarbij zelfs ijsman Wim Hof nog zou aarzelen om zijn grote teen erin te steken in het water. Maar dat mag de pret bij badmeestersfamilie Brommer niet drukken.
2: Al 4 generaties runt de familie het Oosterbad. Niks geen digitale fratsen. Met een krijtje op een schoolbord wordt de temperatuur van het water aangegeven, 16 graden. Afkomstig uit de Westeinderplassen en dus zonder chloor. Vissers hengelen vooraf het bad leeg. En zodra de eerste zwemmers zich weer melden, blijven de vissen vanzelf uit de buurt. Dat weten de Brommers nu na jarenlange ervaring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Here comes the sun van de Beatles. Het bezoek van president Trump aan China is in volle gang. Een ontmoeting tussen de twee grootmachten. En wat is er bij dit historische bezoek te zien van hoe die twee zich tot elkaar verhouden? Alex Krijger is historicus en geopolitiek analist, doceert aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En de Chinese president die had een opvallende uitspraak in zijn openingsverklaring. Hij verwees naar de val van Thucydides. Ja. Iets waar u onlangs volgens mij ook in een publicatie naar verwees. Misschien goed even dat verhaal van Thucydides naar voren te halen. Wat dat inhoudt.
1: Ja, nee, helemaal goed. En het was opmerkelijk dat de Chinese de president dit deed aan het begin van het gesprek. En voor de goede verstaander gaf hij echt een enorm signaal af. Maar goed, iedereen bleef glimlachen. Maar hij zei wel degelijk wat. En inderdaad, die context is dit, dat Thucydides was een legeraanvoerder van Athene, een historicus. In de ongeveer 5e eeuw voor Christus. En die heeft tijdens de beroemde Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta van 431 tot 404 voor Christus, heeft hij een boek geschreven omdat hij 20 jaar verbannen was. Hij was niet helemaal succesvol als militair legerleider. En toen kon hij tijdens dus die oorlog kon hij alles observeren, goed nadenken, goed kijken. En toen vroeg hij eigenlijk zichzelf af, hoe komt het eigenlijk dat we tot deze oorlog zijn gekomen tussen Athene en Sparta, wat toen twee grootmachten waren, twee stadstaten. En toen kwam hij dus met de theorie. En die uitspraak doet hij in het boek over de Peloponnesische oorlog die hij toen geschreven heeft. Het was de opkomst van Athene en de angst die dit veroorzaakte in Sparta, die onvermijdelijk tot oorlog leidde. Dus eigenlijk het verhaal wat wordt genoemd ruling power versus rising power. Dus je hebt de heersende macht, je hebt zeg maar de nummer 1 op dit moment in de wereld, Amerika. En dan komt een andere grootmacht aan, in dit geval China, en die komt steeds dichterbij. En op een moment, als dan echt dreigt die opkomende macht, die nieuwe grootmacht, de positie van de heersende macht over te nemen, dan leidt dat dus vaak tot oorlog in de geschiedenis. En daar gaat eigenlijk dat verhaal van die Thucydides-trep over. En dat is vooral de laatste 10 jaar extra bekend geworden door een boek en een groot onderzoek van Amerikaanse hoogleraar Graham Allison. En wat die heeft gedaan met allemaal studenten, super interessant, die heeft 16 historische voorbeelden helemaal uitgezocht, waarbij dus zeg maar de wereldmacht of de heersende macht werd uitgedaagd door de opkomende macht. Eén keer was dat ook de Republiek met Engeland. Nou, het slechte nieuws is dat 12 van die 16 keer is het in een oorlog geëindigd. En 4 keer niet. Denk aan de Sovjet-Unie en Amerika tijdens de Koude Oorlog. Dat is niet geëindigd in de Grote Oorlog. Dus het eigenlijk wat Xi Jinping vanochtend deed, was een keiharde waarschuwing geven aan de Amerikanen. Van, we kunnen een stabiele relatie hebben. Hij had het vanochtend over een constructieve strategische stabiliteit. Maar er is één ding, ik heb een keiharde rode lijn en dat is Taiwan. Dus kom niet aan Taiwan, bemoei je niet mee. Want anders komen we in de Thucydides trap. Ja, dat is eigenlijk wat hij zei.
0: Ja, is dat de enige verklaring? Of beschouwt hij Trump zo dat hij zegt, goh, je bent nu met allerlei oorlogen bezig, want je voelt je bedreigd en je willen. Hè, dus dat hij eigenlijk verwijst naar Iran bijvoorbeeld en Venezuela, dat hij het niet eens zozeer over China heeft.
1: Nou, ja, dat gaat dus echt wel. Het heeft allemaal nu met elkaar te maken. Dus op dit moment, we zitten eigenlijk in een soort kantelende wereldorde. Hè? Dat denken ook wat de Finse president Alexander Stoep daarover zegt. Of de Canadese premier Mark Carney. Die hebben denk ik als westerse leiders heel goed door wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Of je het leuk vindt of niet, de wereldorde, de wereld zoals we die kennen sinds 1945, die loopt op zijn laatste benen. En we gaan naar iets nieuws toe, maar de grote vraag, wat is dat nieuwe? Dus we zitten in een soort chaotische overgangsperiode van de oude naar de nieuwe tijd. En de grootmachten zijn zich aan positioneren voor die nieuwe tijd. De Amerikanen, de Chinezen, India en anderen. En wij als Europeanen vinden het nog een beetje lastig om te bepalen wat onze toekomst wordt. Dus wat China hier eigenlijk duidelijk maakt is, of je het leuk vindt of niet, Amerika, wij zijn een opkomende macht. En dat komt gewoon op een bepaald moment, dat we de positie van jullie gaan overnemen. Sterker, Xi Jinping zegt dat ook regelmatig in zijn grote speeches. Dan heeft hij het over de grote heropleving van de Chinese natie. En dat moet dan in 2049 allemaal definitief worden als de Volksrepubliek 100 jaar bestaat. Maar dat zijn allemaal grote vergezichten. Maar ja, dat is het grote verschil tussen de Chinezen en Amerikanen. Die Chinezen denken langer termijn en de Amerikanen eigenlijk veel meer korte termijn. Maar er is dus iets heel fundamenteels aan de hand op dit moment geopolitiek. Deze twee grootmachten zijn zich allebei aan het positioneren. Trump doet dat door bijvoorbeeld 30 CEO's mee te nemen van allemaal grote companies. Denk aan Apple en Boeing, et cetera. Die zitten heel erg op dat economische. En de Chinezen die zijn helemaal bezig met het positioneren naar zeg maar de economie van de toekomst. Denk aan zonne-energie, denk aan zeldzame aardmetalen, et cetera. Dus het is echt een enorme rivaliteit. Ze proberen het een beetje vriendelijk te houden daar. Morgen is de tweede dag. Maar dat Xi Jinping, als Chinese president, aan het begin van deze top zo'n waarschuwing geeft, ja, dat kwam denk ik wel aan. En de goede verstaande heeft het wel gehoord.
0: En opmerkelijk ook wel dat hij iets uit de Europese geschiedenis aanhaalt, dacht ik. Toch, voor een Chinese leider, dat hij daarop moet terugvallen.
1: Ja, dat doen ze natuurlijk toch wel vaker, de Chinezen. Ook denken aan hun eigen geschiedenis met het communisme. Dat komt natuurlijk ook allemaal van Europese denkers. Maar dit is wel heel opvallend. Ja. En vooral dat het verwijst naar een Amerikaanse hoogleraar die echt, zeg maar, in buitenlandse politieke kringen veel aandacht heeft gekregen de afgelopen 10 jaar. En die ook, die Graham Allison, dat is wel interessant, die heeft ook recent nog het een en ander gezegd. Namelijk, we kunnen dus voorkomen dat deze Thucydides-trap verkeerd gaat. Dus dat, denk aan die 16 historische voorbeelden, dat het nu nog een keertje misgaat en het oorlog wordt. Maar dat betekent wel een soort accommodatie. Dat betekent dat de Amerikanen zullen moeten accepteren dat China dus die plaats onder de zon ook wil. Dat je dus 2 grootmachten hebt in de wereld. Het kan best. Maar dat betekent wel dat je rekening moet houden met elkaar. Ja, wat je indirect dan zegt, ga dat verhaal rondom Taiwan niet al te hoog opspelen. En die positie van Taiwan wordt overigens ook steeds zwakker. Want vroeger had Taiwan nog heel wat vriendjes in de wereld en dat stelt eigenlijk niks meer voor. Dat heeft China dus diplomatiek allemaal supergoed geregeld. Dus de kans dat in de komende jaren er iets gaat gebeuren. En je moet dan niet denken aan een D-Day-invasie zoals Normandië, maar een enorme blokkade, een beetje Cuba 62 Kennedy, of zoals nu de Amerikanen doen met Cuba, een enorme blokkade waardoor Taiwan helemaal wordt afgeknepen. Ja, daar koers je eigenlijk langzamerhand wel op aan. En dat wordt natuurlijk de grote test tussen, tussen de heersende macht en opkomende macht. Dus we kijken naar iets heel fundamenteels, iets heel historisch. En ik vond het erg opvallend dat Xi Jinping hier gewoon mee begon.
0: En zijn er ook factoren waardoor het China misschien niet gaat lukken om dat in 2049 bereikt te hebben?
1: Ja, er zijn absoluut een aantal enorme zwakheden. Kijk, Amerika heeft op dit moment natuurlijk een aantal flinke zwakheden. Kijk ook naar de toestand rondom Iran. En dat ook impact heeft natuurlijk ook voor de economie in Amerika zelf. De prijzen aan de pomp. En voor Trump is het belangrijk om te kijken naar de midterms. Dus de congresverkiezingen straks in november. Dus die denkt aan de korte termijn. Maar China is natuurlijk een enorm opkomende macht. En zeer invloedrijk wereldwijd. Maar er zitten zwakheden in. Belangrijkste zijn demografisch. Het is op dit moment samen met India, waar jullie straks ook over zullen hebben, het grootste land van de wereld. Dus ongeveer 1,4, 1,5 miljard. India blijft groeien. Ik denk dat onze kinderen het zullen hebben over Amerika, China, India als grootmachten. Maar China gaat op een bepaald moment terug naar 1,2, 1,3. En zelfs op de lange termijn verwacht de Verenigde Naties naar 900, 800 miljoen. Dus demografisch een enorm impact, vergrijzing. Denk aan de eenkindpolitiek. En daarnaast economisch zijn er heel veel kwetsbaarheden. Jeugdwerkloosheid. Er zijn allemaal verborgen economische problemen. De vastgoedcrisis. En het is een land wat in zekere zin nog verschrikkelijk afhankelijk is. Kijk naar olie en gas. De Amerikanen hebben nu de Chinezen afgeknepen van Venezuela-olie. En eigenlijk nu ook van olie en gas vanuit de straat van Hormuz. Vanuit Iran. Dus daar is allemaal over nagedacht. Dat heet geo-economie. Dus het economisch inzetten van instrumenten voor geopolitieke doeleinden. Dus mensen die zeggen Amerika heeft geen strategie. Amerika heeft wel degelijk een strategie. Het is alleen keihard. Keihard economisch. En daar zit natuurlijk Xi Jinping ook wel naar te kijken. Aan de andere kant, die opkomst van China gaat door. En wat knap is van die Chinezen, dat ze ondanks die tarievenoorlog kunnen ze gewoon doordenderen door hun export richting Afrika en Europa gewoon door te zetten. Dus je kijkt echt naar een ontmoeting tussen de leiders van echt de 2 grootmachten in de wereld. En daarachter komt dan India en dan een tijdje niks met allemaal middelmachten. En wij kijken daar eigenlijk, wij staan erbij en kijken daarnaar.
0: En wij beschouwen dat vanuit met het oog op morgen. Alex Krijger, hartelijk dank.
1: Dank.

0: Wilson Phillips met In My Room. De Nakba, het moment dat grote aantallen Palestijnen in 1948 werden verdreven uit het huidige Israël, wordt morgen herdacht. De gebeurtenis is voor een belangrijk deel vastgelegd in archieven van de Verenigde Naties. En de verhalen worden ook van generatie op generatie verteld. Arjan Elvasset, misschien kent u hem nog als Kamerlid van GroenLinks, van harte welkom, maar sindsdien ook nog vele andere functies gehad. Je deed eerder onderzoek naar de familiegeschiedenis van jouw Palestijnse vader. Wat kreeg jij thuis als kind, welkom allereerst, wat kreeg jij thuis als kind te horen over de Nakba?
1: De Nakba is voor veel Palestijnen een traumatische collectieve herinnering aan wat er in 1948 is gebeurd. En zeker in het jaar daarvoor, waarbij ongeveer 500 dorpen zijn vernietigd. Palestijnen op de vlucht geslagen, werden verdreven. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op bijna elke Palestijnse familie. Mijn vaders moederskant van de familie komt een deel uit Ramle, wat nu Israël is. Die zijn richting Jeruzalem gevlucht. En eigenlijk op elke opeenvolgende oorlog zie je dat soort vluchtelingenstromen. En zo is elke Palestijnse familie wel gekenmerkt door familie in meerdere landen, meerdere gebieden. Dus ik heb zelf familie in de Palestijnse gebieden in de Westbank. In Jordanië, Syrië en in Libanon. En in Amerika en et cetera. En dat zie je eigenlijk bij heel veel Palestijnse families.
0: En waren er momenten dat jullie daar, en misschien nog steeds zo'n dag als morgen, daar dan extra bij stilstaan?
1: Ja, en zeker de Nakba is voor veel Palestijnen een soort startpunt. Maar ja, je ziet natuurlijk door de jaren heen, en zeker de afgelopen jaren, dat voor veel Palestijnen die catastrofe, het verdrijven van Palestijnen, eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag doorgaat.
0: Dus de Nakba is in die zin wordt herdacht, maar ook als nog steeds gaande.
1: Ja, je kan eigenlijk hebben heel veel families op elke dag wel een bepaalde herinnering. Bij ons is het de dag dat mijn opa gedood werd bij een bombardement in 1968. Maar dat is voor heel veel

0: Dat komt ook een beetje doordat we dat vaker hebben uitgesteld, zeker de afgelopen periode. Maar dat is ook een manier, niet alleen om kennis te maken met allerlei familieleden die je nog nooit had gezien. Maar ook terug te gaan naar het familiehuis in Nablus. Naar verschillende plekken waar familieleden hebben gewoond, waar ze vandaan komen. En we reden langs een tegelfabriek waar mijn overgrootvader van die siertegels, die je echt in heel Palestina ongeveer tegenkomt, ziet. Dus dat is voor hem ook een manier waarop niet alleen die verhalen die ik in een boek en een podcast niet iedereen kan stenen gooien heb verwerkt.
1: Ja, maar waarbij dat ook
0: tot leven wordt gebracht in echte mensen en echte plekken.
1: Ja. We hebben ook contact met Michelle Hamers. Zij is fotohistorica en heeft onderzoek gedaan naar beeldmateriaal van de Nakba in het archief van de Verenigde Naties dat toen nog 10 jaar geleden in Gaza was. Goedenavond, Michelle.
2: Goedenavond.
1: Hoeveel foto's en video's zitten er in dat archief?
2: Nou, dat archief dat is dus van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Die in 1949 is opgericht en vanaf 1950 eigenlijk allerlei programma's gedaan heeft voor Palestijnse vluchtelingen. En zij hebben eigenlijk vanaf dat eerste moment ook alles vastgelegd en gedocumenteerd op beeldmateriaal, dus foto's en video's. En dat is tot, mijn onderzoek loopt tot 2005, toen eigenlijk de digitalisering van fotografie werd ingezet. Dus aan analoog materiaal is er, hebben we het over 600.000 items ongeveer. Dus negatieve prints, filmrollen, contact sheets. Dus,
1: En jij hebt daar, ik weet niet of je alles hebt bekeken, maar heel veel daarvan. Hè? Welk beeld kreeg je van de Nakba daarvan?
2: We hebben natuurlijk wel een beetje een beeld van Palestijnse vluchtelingen, omdat er een soort kleine selectie in de westerse mainstream media voorbij komt. Maar wat ik daar zag was een hele grote samenstelling aan divers materiaal. Dus ook heel veel foto's van kinderen die aan het spelen zijn buiten, die naar school gaan, mensen die samen eten, mensen die trainingen doen. Zeg maar volwassenen, onderwijs. Dus heel divers, heel breed, heel menselijk. En natuurlijk komen die historische mijlpalen ook voorbij. Dus niet alleen de Nakba, maar ook de Zesdaagse Oorlog in 67 en de Libanese Burgeroorlog. Jarmouk-kamp recent nog. Dus die historische mijlpalen zitten er ook wel in. Maar het is eigenlijk een archief van een volk zonder staat, waarin dagelijkse zaken voornamelijk naar voren komen, maar die halen meestal niet de selecties die wij dan zien.
1: Nee, en misschien ook wel de tegeltjes en de tegelfabriek van jouw overgrootvader Arjen, hè, in dat archief. Nu zijn de belangrijkste beelden uit het archief, de selectie was in Gaza en is verloren gegaan in de oorlog. Wat betekent dat voor hoe de geschiedenis verder gedeeld kan worden?
2: Dat is een vraag aan mij, denk ik. Hè?
1: Ja.
2: Gelukkig is er dus een digitaliseringsproject gestart van het hele audiovisuele archief in 2012. En dat is in 2017 afgerond. Dus alles is gedigitaliseerd. Ook de selectie in Gaza, dat is zo'n 10% van die 600.000 beelden. Dus die is er op digitale dragers, zeg maar, op verschillende plekken in het Midden-Oosten. Maar de originele zijn dus inderdaad sinds het genocidale geweld van 23 zijn die verloren gegaan, begreep ik van mijn oud-collega. Het hele hoofdkwartier sowieso in Gaza-stad is, daar is weinig nog van over, begreep ik. Misschien wel interessant om te melden dat ze hebben andere archieven wel kunnen redden uit Gaza. En dat zijn meterslange papieren archieven met eigenlijk de registratieinformatie van Palestijnse vluchtelingen, maar ook geboorteaktes, eigendomsbewijzen. Dus er is wel nog origineel archiefmateriaal over. Alleen
1: ja, dat werd vandaag bekend, hè, dat gered is.
2: Volgens mij is dat eerder, want het is in 2024 uiteindelijk eruit gehaald via verschillende internationaal.

0: nationale VN-medewerkers die dat eigenlijk gewoon in auto's vervoerd hebben via Egypte. Dus dat is inderdaad ook in Amman aangekomen. En het fotoarchief en audiovisueel archief, die 90% in Amman, die ligt daar nog. Maar wat het betekent, kijk, een digitalisering is natuurlijk ook een soort filter. Daar gaat natuurlijk altijd originele informatie verloren. En de metadata is niet altijd 100% meegedigitaliseerd misschien. Dus dan wie de foto gemaakt heeft. Of daar gaat toch heel veel informatie verloren op het moment dat negatieve en prints verloren gaan.
1: Ja.
0: Dus ik denk toch dat een heel
1: een groot verlies is.
0: Ja. En daarnaast is het ook ingeschreven in het UNESCO, Memory of the World Register. Dat wat eigenlijk zoveel betekent als dat wij allemaal daar dus een bepaalde mate van belang aangegeven hebben aan dit archief. Het is belangrijk voor de memory of the world, maar we hebben het toch niet weten te redden.
1: Nee. En Arjan, een deel, 30 meter papier met onder andere eigendomspapieren, registraties, is wel bewaard gebleven, gelukkig. Wat dacht je toen je dat hoorde?
2: Nou, dat het belang nog eens een keer wordt onderstreept van dit soort archieven en de bescherming daarvan. Want we hebben natuurlijk in het verleden gezien, en ook naar recent, dat Palestijnse archieven, of dat nou in de Libanonoorlog, of het archief waar ik onlangs nog langs liep, het Orienthuis in Jeruzalem. Daar is in 2000 een heel archief weggehaald door de Israëli's. En daar kan niemand meer bij. Dat is een ontwikkeling die al jaren gaande is, waarbij een geschiedenis van een volk wordt uitgewist, waar Palestijnen niet bij hun eigen geschiedenis kunnen. En dat is echt wel problematisch. Als het gaat om hoe belangrijk erfgoed en cultureel erfgoed is voor een identiteit van een volk. Als je eigen geschiedenis bewust wordt uitgewist, ja, dan zijn dit soort archieven natuurlijk super belangrijk om te beschermen. En de verantwoordelijkheid die een internationale gemeenschap daarbij heeft, is natuurlijk buitengewoon groot daarin.
1: Wat heb jij over jouw familie zelf in die archieven kunnen vinden?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn opa, die is in 1968 bij een bombardement om het leven gekomen. Hij reed in een taxi in Salt in Jordanië. Er was een Israëlische aanval op die plek. En hij en twee passagiers zijn daarbij omgekomen. En ik heb in een archief van de Britse media heb ik de beeldmaterialen van die aanval gezien. En dan zie je gewoon heel duidelijk dat er met napalm is gebombardeerd, wat ook uit VN-archieven bleek, maar wat jarenlang betwist werd. Dus je ziet ook dat dit soort archieven heel belangrijk zijn, ook voor het reconstrueren van wat er daadwerkelijk gebeurd is. En ja, er zijn natuurlijk allerlei politieke belangen om bepaalde zaken uit te wissen. En Palestijnen moesten altijd waren afhankelijk van Westerse of Israëlische bronnen of bronnen van voormalig koloniale machten om hun eigen geschiedenis te bewijzen. En dat maakt het nog extra problematisch.
1: Ja, en inderdaad van groot maatschappelijk belang dat het te vinden is, maar ook van persoonlijk belang.
2: Zeker,
1: als ik jou hoor.
2: Zeker,
1: ja. Nou, dank dat we hierover konden praten. Arjan Alvasset en Michelle Hamers, beide dank.

0: Drake en Rihanna met Too Good. Rapper Drake komt morgen met een nieuw album. Daar vroeg hij op wel heel speciale manier aandacht voor. Eind april liet hij namelijk een enorm blok ijs in Toronto plaatsen, meters hoog en breed. Dat is de plek waar deze wereldberoemde ster zelf woont in Canada. En hij gaf er een hint bij dat blok ijs. Het zit erin. 3FM-DJ Vera Simons is hier. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het niet heeft meegekregen, wat zat erin?
1: Een cryptische boek was het, geloof ik. Met daarin de datum waarop zijn nieuwe album, dat is nou over een kwartiertje, 15 mei, werd daarin geschreven. En de vinder die zou ook nog een mooi geldbedrag hebben gekregen. En dus de winst, dat je weet wanneer het album uitkomt.
0: En iedereen dacht gelijk, het zit erin. We gaan aan de slag, hè? Want het was een behoorlijk gekkenhuis rondom dat blok ijs.
1: Ja, eerlijk, als jij en ik hoort van je moet een ijsblok doorgaan hakken om erachter te komen wanneer mijn favoriete artiest een album uitbrengt.
0: Ik zou het niet doen.
1: Nee, toch? Jij ik zou wel? Me lekker, lekker door laten snoezen. Maar het mooie hiervan is ook dat hij hiermee zoveel aandacht, we hebben het er nu over, mensen naar die plek heeft getrokken. Maar wat ik de andere kant ervan vind, is dat het ook een beetje gebackfired heeft. Uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen, omdat het heel gevaarlijk werd. Mensen gingen echt met een soort vlammenwerpers en hakbijlen hun gang, midden in de stad. En daardoor denk ik wel van, oké, het was een goede stunt. Mensen praten erover, maar ik denk wel, het gaat zijn doel misschien een beetje voorbij met zo'n megalomane, ergens ook wel onnodig grote actie, zou ik willen zeggen.
0: Want ik ga even kijken of we de burgemeester ook hebben van Toronto. Want die heeft er ook iets over gezegd. Ja, dat kunnen we even laten horen.
2: Drake is a big supporter of our city. And there's so much excitement across our city towards this new Drake album, The Iceman. Iceman, right. I'm excited too, right? It's going to be a great summer.
0: Ja, nou, zij vond het allemaal wel oké. Ook al moest de brandweer eraan te pas komen en er moest worden ingegrepen. Maar goed, zij is ook fan van hem, dus kennelijk, zo te horen. Maar om even bij jouw punt terug te komen, heeft hij het nodig om dit te doen?
1: Ja, dat vind ik het interessante aan dit specifieke voorbeeld. Het is heel megalomaan. Hij is een grote ster al een heel decennium natuurlijk eigenlijk. En wat je merkt is, 2 jaar geleden is er een ruzie, een beef, zo zou je kunnen zeggen, met rapper Kendrick Lamar gekomen. Die heeft een diss track gemaakt. Een hip-hop nummer waarin het heel duidelijk is dat het rechtstreeks op Drake gericht is. En sindsdien is het gewoon een beetje lelijk geworden. Hij heeft nota bene 5 Grammys met dat nummer gewonnen. Hij mocht de Super Bowl spelen. En Drake probeert daar de hele tijd op terug te komen. En wat we nu zien is, het is nog steeds een van de meest gestreamde artiesten wereldwijd. Hij doet het ontzettend goed, maar dat zijn echt vooral die oudere platen. Gewoon zijn legacy, zoals je dat in de muziek dan zou noemen. En hij probeert steeds terug te komen met nieuwe muziek. Nou, zijn diss track tegen Kendrick Lamar, eigenlijk alle kenners zijn het erover eens, komt niet in de buurt. Dat is echt gewonnen eigenlijk door Kendrick. En wat er nu met die nieuwe albums gebeurt en die nieuwe muziek is, volgens mij waren de singles die van dit album al uit waren, zijn op de Billboard, de Amerikaanse hitlijst, op nummer 2 binnengekomen. Zou je denken, hele goede prestatie. Maar dit is Drake. Dit is de man die gewend is om meteen op 1 te komen. Dit is de man die gewend is om, koste wat het kost, altijd de zomerhit te scoren. Hij is eigenlijk altijd een trendsetter geweest. En wat we nu een beetje beginnen te zien is dat hij toch wel trends moet gaan volgen. Featuring artiesten, artiesten waar hij mee samenwerkt. Jonge mensen die bijvoorbeeld het UK-geluid van de hip-hop daar heel goed kunnen maken, die daar goed in zijn, die haalt hij erbij. Dat is natuurlijk niks nieuws, maar je zou als luisteraar, als fan wel kunnen voelen, kunnen zien dat hij een beetje aan het worstelen is met het beeld van hem, wat gekanteld is. Want een grappig feitje is ook dat er wordt gesproken over de Drake-vloek in bijvoorbeeld de basketbal, in de sport. Er zijn een aantal momenten geweest dat als er een basketbalteam moest spelen en Drake kwam supporten, dan verloren ze hem gewoon.
0: Als constant. Hij op die eerste rij zat.
1: Ja, dus op een gegeven moment werd dat gewoon een ding. Dat zelfs sporters gingen zeggen, ik wil niet dat Drake mijn team support. Dus het is ergens ook een beetje sneu. Ik denk ook, het is een man die een beetje gekwetst is, die nu 500.000 kilo aan ijsblokken in de stad heeft neergegooid.
0: Om aandacht te trekken. Ja. En daar in feite ook een trend mee volgt. Ik bedoel, zo'n ijsblok had nog niemand neergelegd, maar dat een stunt organiseren en aandacht trekken, dat doen ook andere artiesten als ze een nieuw album uitbrengen.
1: Volkomen logisch, ook in deze tijd waar je met een aandachtspannen van luisteraars en een TikTok-generatie hebt te maken met hele korte, kostbare momenten om de aandacht te krijgen, om je liedje te gek te vinden, om te gaan luisteren, laat staan een heel album te gaan luisteren. Want laten we eerlijk zijn, dat zien de statistieken natuurlijk ook zien op dit moment. En daar ben ik wel groot voorstander van, groot liefhebber. En ook zelf als muziekliefhebber en artiest en band die ik tof vind, is het heel erg leuk om het gevoel te krijgen dat je dichterbij kan komen. Of dat er hints verstopt zijn. Iemand die daar heel goed in is Taylor Swift. Dat noemen ze in de fancultuur de Easter Egg. Zij verstopt hints online. Ze heeft zelfs samenwerkingen met Google gehad. En als je dan ging uitrekenen wat daar stond, dan wisten de fans te maken van, oh, dit is het thema, dan komt het album uit. Voor mij is dat hogere wiskunde. Ik denk echt, waar gaat dit over?
0: Een soort wie is de mol-kunde.
1: Ja, ik denk dat iedereen zo'n obsessie heeft. En zo vind ik het heel leuk om in die fan-communities te zien dat het is eigenlijk ook noodzakelijk geworden om je fans dichtbij te kunnen hebben. Zeker met de inkomsten die er zijn, de streaming. Je moet wel heel veel gestreamd worden. Dat heeft Drake bijvoorbeeld wel om er rond van te komen. Maar die artiesten die willen graag goed contact met die fans. En zeker als je zo'n groot platform hebt. En je kunt gewoon, ja, de bekende voorbeelden, de billboards laatst van Rolling Stones, je kunt dat opeisen. Dat maakt wel iets leuks los in een digitaal tijdperk waar we alles streamen, door kunnen scrollen, skippen, noem het op. Dat je actief op zoek moet gaan. Soms zijn het alsnog de Instagram-pagina's van de bandleden die we aan elkaar moeten linken. Maar dan zijn we toch even
0: verbonden invested, in feite.
1: Ja, geïnvesteerd in die artiest. En dan denken we, ah, we hebben door. Dit is voor mij bedoeld. En ik ben er zelfs ook schuldig aan. Ik hou er ook van als een artiest speciale luistersessies heeft op donderdag. Weet je wel, het album komt nu om middernacht uit. Vrijdag kan je naar de platenwinkel. En soms kun je op donderdag al het album eerder luisteren. Dan lever je je telefoon in. Soms moet je zelfs een NDA tekenen. Maar dan denk ik wel, oh ja, ik heb het al eerder gehoord. Ik ben een beetje dichtbij. En het werkt.
0: En wat doe jij om 12 uur als Drake uitkomt? Is dat bij ons ook 12 uur trouwens?
1: Ja, dat is dus hier middernacht.
0: Tijd 12 uur.
1: Ik ga altijd, traditiegetrouw, donderdag of vrijdag door mijn hele release radar van de niet nader te noemen streaming service. En ik ga het algoritme laten bepalen of zij denken dat er een albumtrack van Drake tussen zit. Ik denk namelijk dat ik niet de doelgroep ben.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Vera Simons, ben ik benieuwd of je het later nog opzoekt.
1: Zeker.
0: Maar dat hoor ik nog wel eens. Ja. Dankjewel. Dankjewel. De Indiaanse premier Modi is onderweg naar Europa. Hij doet komend weekend ook Nederland aan. Hij wordt ontvangen door premier Jette. Wat wil Modi bereiken met zijn bezoek? En is er ook iets te winnen voor Nederland? Dat ga ik vragen aan Fons Stoelinga, oud-ambassadeur in India. Goedenavond.
3: Goedenavond, mevrouw Carrasso.
0: Hoe zit de Indiaanse ambassadeur in Nederland erbij, denkt u, op dit moment, vlak voor het bezoek?
3: Heel druk, heel druk. Ik heb in mijn tijd als ambassadeur in India 2 keer premier Rutte langs gehad. De eerste keer was in 2015. En dan komen er hele gekke problemen naar boven. Want bijvoorbeeld, de Indiërs die geven aan premiers en aan staatshoofden die op bezoek komen, geven ze de bovenste verdieping van de Taj Mansingh Hotel. Dat is een heel chic hotel in New Delhi. Maar ze geven de hele verdieping. Daar zitten slaapkamers in, werkkamers, woonkamers, televisiekamers, weet ik allemaal wat. Maar Rutte wilde gewoon een slaapkamertje. Die wilde absoluut niet met geen stok in zo'n kamer.
0: Die wilde een krentenbol en 1 kamer.
3: Ja, en wij zeiden, ja, maar dan beledig je de Indiërs mee. Dat kan absoluut niet. Dus uiteindelijk wat we hebben gedaan tegen die Indiërs hebben we gezegd, hartstikke goed die verdieping, die nemen we. En tegen Rutte hebben we gewoon een van de slaapkamertjes op die verdieping gegeven. En niet gezegd dat die hele verdieping van hem was. En verder alle vergaderkamertjes gebruikt voor vergaderingen van hem. Dus we hebben eigenlijk nog bezuinigd ook op die manier.
0: Ah, en waar moeten de Indiërs hier in Nederland, denkt u, opletten als het gaat om dat soort culturele verschillen?
3: Nou, bijvoorbeeld afspraken. Hè? Wij hadden dus in 2015 zou Rutte komen, dat wisten we in januari. En dus wij zeiden tegen die Indiërs van, nou ja, wanneer gaan we het doen? Hè? Nou, mei 2015. En mei kwam steeds dichterbij. En vanuit Den Haag paniek van, ja, weten jullie het nou nog niet? En die Indiërs die zeiden van, nou, we hebben alle tijd, het is nog 3 maanden. Maakt niet uit. En vanuit Den Haag hoorden we van, die agenda van Rutte loopt vol. Dus als jullie nog willen dat er wat gebeurt, moet er iets. Dus nou ja, dat soort.
0: Ja, dat geplan van de Nederlanders. Ja, ja,
3: ja. Zeg, en de van de Nederlanders.
0: En dat Modi nu kiest voor Nederland. Waarom doet hij dat, denkt u?
3: Kijk, hij kiest voor Europa en voor Nederland. Hij gaat dus in Europa gaat hij naar Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden. En naar Europa gaat hij omdat zowel Europa als India sinds Trump aan de macht is vanuit Amerika een koude douche hebben gehad. Wij in Europa zitten met problemen met de NAVO, met Oekraïne, door Trump. En India werd door de Amerikanen gezien als een land met kritieke massa om een tegenwicht te vormen in Azië tegen China. En nu krijgen zij ineens van Trump ook een koude douche. Ze kregen hogere tarieven zelfs dan China. Dus die twee hebben elkaar gevonden. Die stonden onder enorme druk. En wat is er gebeurd? Een handelsovereenkomst waarover ze dus 20 jaar over hebben onderhandeld. De EU en India, die was 2 maanden nadat Trump aan de macht was, was het getekend. Dus Europa, dat is een doel voor de Indiërs. Dat is een heel belangrijke reisbestemming voor de Indiase premier. Nou, binnen Europa is Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, is voor India de 5e grootste foreign direct investment bron. Dus van bedrijfsinvestering. Dus Nederland is een hele belangrijke economische partner voor India. Dus binnen Europa staat voor India Nederland toch wel ergens bovenaan.
0: En wie neemt Modi dan mee op zo'n bezoek?
3: Nou, kijk, hij gaat allerlei bezoeken afleggen. De ambassadeur die zit naast hem de meeste tijd. En dus zo zal het gaan, denk ik. Dat hij,
0: maar ik neem aan de Tata-groep komt mee.
3: Oh, ja, die komt. Ja, kijk, dus meestal. Rutte deed dat ook. Die had altijd iets van 10 CEO's. En dan nog iets van 200 andere bedrijven. Maar Modi ook, die kan dus. Ik weet niet precies welke bedrijven komen. Maar ik kan me voorstellen. Rutte deed dat ook. Die had altijd iets van 10 CEO's. En dan nog iets van 200 andere bedrijven. Maar Modi ook, die kan dus. Ik weet niet precies welke bedrijven komen. Maar ik kan me voorstellen. Bijvoorbeeld Tata. Die hebben hier Tata Steel. Die kennen we allemaal. Maar ze hebben hier ook Tata Consultancy Services. En die doen bijvoorbeeld voor banken, voor ING, hoe heet het, ING en voor ABN AMRO, doen zij de electronic banking. Dat wordt helemaal in India gedaan. Dus die Indiërs die volgen dat ook 24 uur per dag. Dus, en dat wordt gedaan door Tata Consultancy Services. Die hebben 600.000 IT-ingenieurs in dienst. Dus dat is een gigantisch. Misschien dat ook hun CEO komt.
0: Ja, en nu speelt er ook nog iets anders. Premier Jette die wil bij het bezoek ook de zaak van het in 2016 ontvoerde meisje Insia onder de aandacht brengen bij Modi. Ja, zij is in India, terwijl haar moeder in Nederland strijdt om haar terug te halen. U weet die zaak ook nog uit uw tijd.
3: Ja,
0: is het een goed idee om dat tijdens zo'n bezoek ter sprake te brengen?
3: Ja, zeker. Kijk, ik denk het überhaupt, als de vraag is van kun je dat ter sprake brengen? Zeker. Kijk, als iets in Nederland leeft, hè, en heel emotioneel leeft, en je brengt dat op dat niveau, dan zal dat zeker, want die ambassadeur van India die weet dat ook, dat dat hier speelt. Dus die brieft zijn premier en de hele delegatie natuurlijk over wat er hier allemaal in de krant staat over dat bezoek. Dus dan kun je dat best opbrengen. Dat zal door de Indiërs heel goed worden ontvangen, denk ik. En ja, ik heb begrepen, ik heb het niet gevolgd de laatste 10 jaar... maar kijk, een aanknopingspunt is dat die rechter in India heeft ooit gezegd, er moet wel een kans zijn voor die moeder om dat kind te zien. Dat noemen ze contactherstel. En dat is natuurlijk heel moeilijk na 10 jaar. Dat kind weet waarschijnlijk helemaal niet hoe die moeder eruit ziet, denk ik. Maar in ieder geval, dat is een aanknopingspunt. Dus die Indiase rechter heeft gezegd, die vader moet die moeder de kans geven om dat kind te zien. En dat doet hij dus niet. Dus ik begrijp dus dat Nederland, hè, in ieder geval het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ze daarop willen inzoomen, op die
0: dat daar opening. In ieder geval een opening ligt om iets van beweging te krijgen. Ja,
3: ja, ja. Want verder is er is tussen Nederland en India geen juridisch verdrag. Dus de rechter hier in Nederland heeft die man die dat kind heeft vervoerd veroordeeld, maar dat telt niet in India, omdat er geen verdrag is.
0: Nee.
3: Dus dit wat die Indiase rechter dus daar heeft bepaald, daar kunnen we dus wel goed bij aanhaken. En dat is dus, ik denk dat het wel een hele goede keuze is om het zo te doen. Want de laatste 10 jaar is het dus gewoon helemaal

0: niks gebeurt. En dat is natuurlijk voor het kind en voor die moeder verschrikkelijk.
1: Geen beweging tot nu toe ingekomen. Nee. En u zegt, nou, als dat hier speelt, dan weten ze dat in India. En dan bereiden ze zich daar in ieder geval ook op voor.
0: Zeker,
1: voor
0: die premier met zijn delegatie, die worden heel goed gebriefd. Dus die weten precies wat er voor punten aankomen.
1: Ik dank u wel, meneer Stoelinga, oud-ambassadeur in India voor Nederland. Hartelijk dank. Want u hoort het oog zit erop. Straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. En morgen natuurlijk weer een oog, dan zit Marcia Luiten hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1. Human.
1: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer. Brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Oost.

0: techno with the number one jam. Famous in the Boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.